0: balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep
2: Zeeland. En for love's sake, each mistake, all you.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, dinsdag 1 september is het. Vrij veel bewolking, vanmorgen lokaal een paar buien. Vanmiddag zonnige periode, dan is het droog. En met een zwak tot matige wind wordt het 20 à 21 graden. Op de dag dat de Zeelandbrug nu toch echt dicht is voor werkzaamheden, 6 weken lang omrijden, fietsers kunnen er wel overheen. En verder in het nieuws hoor je over Automaatje. Dat project om hulpbehoevende mensen met de auto te vervoeren is nu ook in Capelle begonnen. Eerst de gemeente van Zeeland die eraan meedoet. En de eerste oude granaathulzen zijn binnengebracht bij kunstcentrum Vleeshal in Middelburg. Die staan normaal bij mensen thuis als bloemenvaas of paraplubak bijvoorbeeld. Maar Vleeshal maakt er een tentoonstelling van. Hoe dat zit, dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker. Maar eerst beginnen, ook vandaag. Jij en ik.

0: Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Wel, nee, er is het nooit te laat voor goede dag en tot ziens. Dinsdag 1 september is het, alweer september. De meteorologische herfst begint, handig voor de weermensen en de statistieken. De astronomische herfst begint op 23 september. Echt waar, de 23ste, las ik bij het KNMI. In de loop van de dag komt een groot ponton aan op het Veerse Meer. Tennet, de netbeheerder, gaat dat gebruiken voor het trekken van stroomkabels. Volgende week volgt nog een tweede ponton en dan kan de klus echt beginnen. Is bijzonder, want Tennet legt normaal kabels aan op zee. Voor het eerst doen ze dat nu in een binnenmeer, het Veerse Meer. En ik zie ook bij het lijstje van Peter dat het is duurzame dinsdag. Het is ook briefschrijfdag en de dag van de rode kat. En de dag dat de Zeelandbrug nu toch echt dicht is. 6 weken lang kunnen auto's daar niet overheen. Fietsers wel en ook hulpdiensten, maar jij en ik niet. Het beweegbare stuk is versleten, moet nodig worden gerenoveerd. Kees Otte in Bruinisse, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Of eigenlijk niet meer in Bruinisse. Je zit nu bij Zierikzee ondertussen, hè?
1: Ja, ik zit bij Zierikzee, ik moet om.
0: Ja, normaal sla je dan linksaf om de Zeelandbrug over te gaan?
1: Ja, klopt.
0: En nu?
1: Nu moet ik over de stormhoekering.
0: Dat is flink omrijden voor jou, want waar ga je heen?
1: Ik moet naar Wemeldingen. Dus ik heb gisteravond tijd uit te rekenen. Eerst Burghaamsteden. En dan richting Kamperland. En dan Kamperland-Wemeldingen. En dan kwam ik uit op 1,5 uur.
0: Jutje, en dat is hoeveel langer dan normaal?
1: Ja, normaal doe ik 40 minuutjes.
0: Oh, dus,
1: en dan nu 1,5 uur.
0: Een keer zo lang eigenlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk een keer zo lang, ja.
0: En dan vanavond ook weer terug?
1: Ja, vanavond ga ik nog een keer terug. En dan maandag neem ik al mijn spulletjes mee en dan slaap ik op de boord. Of een van dingen.
0: Oh, ja, je bootje de kook waar je alles over verteld hebt. Want anders dan blijf je heen en weer rijden voor je gevoel.
1: Ja, daarom. En dat ja, ik heb zoiets van, joh, dat bootje ligt er toch. Dus ja, ik kan net zo tegen een bootje aan boord mee.
0: Jop, dat is waar. Het is
1: en dan
0: vervelend.
1: Ga ik vrijdag voor Tuka ga ik weer terug.
0: Oh, je blijft echt gewoon een paar dagen dan?
1: Ja, ik ben gewoon 2 dagen blijf ik aan boord.
0: Wow. Hoe heb je hier verder op voorbereid? Want we wisten dat die dag zou gaan komen.
1: Ja, ik heb lopen denken, zal ik een hele week in gaan. Maar ik denk, af en toe ga ik ook weer eens een keer naar huis. Maar ik heb nog een poesje thuis ook. Dus die wil ik af en toe ook weer wel eens zien.
0: Dat soort dingen, ja, precies. Is het vervelend? Ja, natuurlijk is het vervelend. Maar zit je er ook een beetje mee, of niet?
1: Ja, oké, maar ik zit is een groot woord, maar... Het moet een keer gebeuren.
0: Ja, dat is het ook,
1: dus,
0: hè?
1: Wanneer ze het ook doen, het is altijd vervelend.
0: Dat is waar. Nu 6 weken, later nog een keer een poosje, want dan wordt het wegdek nog vervangen, dus dan krijg je dat hele gedoe weer.
1: Maar er zit wel één voordeel aan nog.
0: En dat is?
1: Ja, niet voor een open brug hoeft te wachten. Dus dat is weer een voordeel.
0: Oh ja, hoe zij krijgt het ook alweer. Elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Ja, inderdaad, ja. En zo denk ik meestal ook.
0: Hartstikke goed, Kees. Hey, succes, rij voorzichtig heen en weer.
1: Doe ik.
0: Dankjewel, hè.
1: Ja, bedankt, hè. Groetjes.
0: Hoi.

The Course op Omroep Zeeland en Radio. 13 minuten over 6 is het als ik even naar het weer kijk. Vrij veel bewolking. Vanmorgen lokaal een paar buien. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en dan is het droog. Een zwakke tot matige wind. Het wordt 20 à 21 graden. Morgen ook kans op een bui. Donderdag en vrijdag veel bewolking. Meer kans op regen dan. De temperatuur stijgt dan ook. Op dit moment is het afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 11:08. Hoogwater vanmiddag om 17:55. Dan naar de zon. 6:58. De zon onder vanavond. Vond om 8:55. De watertemperatuur dan. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 20 graden. De Westerschelde bij Terneuzen 21. Oosterschelde bij Neeltje Jans 20. En bij de Oesterdam 19 graden. Het Gevelingenmeer zie ik 19 graden. En het Veersemeer, daar zie ik op dit moment 20 graden. Omroep Zeeland met altijd weer die vraag. Wat ga jij doen vandaag? Waar ben je mee bezig? Ik hoop er van je te horen via 0118-499-999. Wat beweegt jou op deze dinsdag? Ik hoor je graag weer. Stuur maar een appje. 0118-459 op Omroep Zeeland. Dit is Queen and the show must go on.

0: Queen and the show must go on. En zo ga je maar door en door, zeker ook op deze dinsdag. Wat ben je allemaal van plan vandaag? Iets in het nieuws, iets in je eigen leven waar je graag over vertellen. Je bent altijd welkom, hè? 0118-499-999. Antonie Speelziek in Goes. Antonie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Dankjewel voor de foto's die jij mij stuurde. Daar zie ik jou heel hard bezig met het bouwen van tenten.
1: Klopt, ja. Ja.
0: Nou, wat ben je daar aan het doen?
1: Nou ja, zoals eigenlijk sinds begin van 2023 ben ik actief binnen het Upgrade Festival.
0: Dat is een christelijk festival in Capelle, hè, komend weekend.
1: Ja, ja, klopt, ja. Klopt, ja. Ja.
0: En wat doe jij daar dan?
1: Ik ben eindverantwoordelijk voor alle tenten op te bouwen voor het festival voor aankomende week. Ik ben ook actief in het facilitaire team. En wij zijn eigenlijk hoofdzakelijk bezig met de tenten opbouwen, alles klaarzetten. Een aantal dingen doen tijdens het festivalweekend. Waaronder ook het sanitair onderhouden, het horecaplein onderhouden.
0: Nou ja, dus eigenlijk zorg jij er gewoon voor dat alles gewoon door kan gaan. Want zonder mensen zoals jij staat er geen tent bijvoorbeeld.
1: Ja. Nee, klopt. Dan gebeurt er helemaal niks. En dan heb je eigenlijk helemaal... dan heb je gewoon een kale boel en dan... Dan draait er helemaal niks. Dan heb je zelfs nog geen stroom.
0: Nee, precies. Ik heb even gekeken op de website van het festival, van het Upgrade Festival. Vrijdag, zaterdag en zondag is dat. Dan zie ik dat er cabaret is, toespraken, heel veel muziek. Ja. Maar ook lezen, gamen en googelen. Goochelen. En toen dacht ik van, hoe past dat nou bij een christelijk festival?
1: Ja, dat is dat is iemand die echt wel op een christelijke manier en op een christelijke, toch op een christelijke goochelen manier toch wel dat leuk vindt. En die dat ook als toch wel graag doet. En hij doet het echt toch het thema op zijn eigenlijk het christelijke geloof laat hij dan eigenlijk zien in het goochelen in plaats van.
0: Die geeft er gewoon een draai aan, waardoor het allemaal wel keurig past, zeg maar.
1: Juist.
0: Wat zoek jij daar, Antonie? Want ik weet dat je al een paar keer daar bent geweest. Hè? Dat zei je net al. Je werkt heel hard mee bij het realiseren van dat festival. Waarom doe jij dat?
1: Nou, het is voor mij een stukje vrijwillig. En een stukje familiegevoel heb je. Je bent als één team ben je bezig. En je hebt... je gaat gewoon, het is gewoon een vast harde kern en je kent elkaar, je ziet elkaar ieder jaar weer en tussendoor spreken we elkaar nog wel eens.
0: Maar het geloof speelt dan ook een rol, is dat ook waarom je daar bent?
1: Uiteraard, ook dat zoeken we en we hebben ook hele goede gesprekken met elkaar en ook hele diepgaande gesprekken, maar we letten ook een beetje op elkaar en we kijken ook naar elkaar om. Ja. En eigenlijk ieder jaar is het gewoon weer een ander thema. Nu dit jaar is het Open Heaven. En er gaat echt gewoon iets heel moois gebeuren.
0: Ik ben zeer benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Jij bent er druk mee bezig. Nu nog de laatste voorbereidingen. Vrijdag, zaterdag en zondag. Het is bij Capelle in de buurt. Kijk even op de website van het Upgrade Festival als je erheen wil. Het Upgrade Festival. Antonie Speelziek, dankjewel. Succes met alle laatste voorbereidingen nog. Leuk dat je er hier weer over vertelde, Antonie. Foto's die ga ik straks even delen via Facebook.com/Zeeland wordt wakker. Antonie Speelziek in

Big Yellow Taxi van The Counting Crows. Samen met Vanessa Calton op Omroep Zeeland. Antonie, dankjewel. Het Upgrade Festival, vrijdag, zaterdag en zondag in de buurt van Capelle. Daar kun je heen. Het Upgrade Festival heeft een website waar alles op staat. Wat je moet weten als je daar heen wil. De plaat om 6:55 haal ik bij een nieuwe informatiefolder. In 8 talen verschijnt die. Die moet buitenlandse werknemers beter op weg helpen in Terneuzen. Overmorgen overhandigt de gemeente het eerste exemplaar, hebben ze aan ons laten weten. Dus, bij de plaat om 6:55 zoek ik een plaat bij Fijn dat je me helpt. Dat is hem. Fijn dat je me helpt. Ik zoek een popplaatje bij het thema Fijn dat je me helpt. Laat maar weten. 0118-499-999.

0: renoveert het beweegbare stuk van de brug. Dat is door scheurtjes ernstig verzwakt. Fietsers kunnen er nog wel overheen. Voor Kees Otte uit Breunissen betekent dat extra reistijd naar zijn werk in Wemeldingen. Maar hij neemt maatregelen.
1: Ja, vanavond ga ik nog een keer terug. En dan maandag neem ik al mijn spulletjes mee en dan slaap ik op de boord. Op Wemeldingen. Ik heb zoiets van, joh, dat bootje ligt daar toch. Dus ja, ik kan net zo tegen een bootje aan boord mee.
0: Ja, de Zeelandbrug blijft die 6 weken ook dicht voor schepen en boten met lange masten. Want het beweegbare brugdeel gaat niet open. Het wegdek van de Zeelandbrug moet ook nog worden vernieuwd, maar dat gebeurt pas later. De vermiste man uit Ede is teruggevonden. De politie zocht sinds zaterdag naar hem en vroeg via Burgernet om hulp, omdat hij dringend medische hulp nodig had. Kort nadat de politie gisteravond een nieuw bericht verspreidde met een foto van de man, werd hij gevonden. De eerste oude granaathulzen zijn binnengebracht bij kunstcentrum Vleeshal in Middelburg. Mensen lenen die uit voor een nieuwe tentoonstelling over de gevolgen van de Vietnamoorlog. In dat land ligt nog veel munitie in de grond. Vleeshal verzeelt dat onderwerp door oude granaathulzen te tonen die na de Tweede Wereldoorlog in onze provincie werden omgevormd tot bijvoorbeeld vazen of parablubakken of andere gebruiksvoorwerpen. En een nieuwe informatiefolder in 8 talen moet buitenlandse werknemers beter op weg helpen in Terneuzen. Er staat onder meer in hoe je afval aanbiedt en welke regels er zijn over geluid. Dat moet overlast voor omwonenden voorkomen, zegt de gemeente. Overmorgen overhandigt de gemeente het eerste exemplaar aan een organisatie die Poolse werknemers bijstaat in Zeeland. En het weer dan. Vrij veel bewolking, vanmorgen lokaal een paar buien. Vanmiddag zonnige periode en dan is het droog. Een zwakke tot matige wind en het wordt 20 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland verkeersinformatie. Melding is er van de AWB over de A58. Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Etteleur-West en Breda-West. 7 kilometer files, een 30 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook daar is dicht.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: Montreal en Nielsen en hoe. Fijn dat je helpt. Dat is het thema van de plaat van 5 voor 7... vanwege die nieuwe informatiefolder in 8 talen... die wordt uitgegeven voor buitenlandse werknemers in Terneuzen om ze een beetje op weg te helpen. En ook om overlast te voorkomen, dat ze weten wat de mores in ons land zijn en in Terneuzen. Fijn dat je helpt, is het thema. Laat me weten, 0118-499-999. Nu we trouwens toch in Terneuzen zijn, er is vandaag een bijzondere rondleiding. Hoor je straks over van de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: De Bousa Magnetic op Omroep Zeeland.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Theo Saneel, die jou meeneemt op een rondleiding door Terneuzen. Ja, dat is de stad waar zo ontzettend veel verandert in de binnenstad. Theo, goedemorgen.
2: En goedemorgen.
0: En dat is ook precies wat jij wil laten zien, hè?
2: Ja, ik wil heel graag vanmiddag de binnenstad laten zien. Er zijn heel veel projecten op dit moment aan de gang in de binnenstad. Ter verlevendiging van de stad, te zorgen dat er een compactheid komt, een vergroening komt. Dus kortom, zoveel veranderingen die ervoor moeten zorgen dat Terneuzen weer een hele positieve vibe kan krijgen. En want dat is wat ik vanmiddag ga laten zien.
0: Want het is nadrukkelijk geen historische wandeling. Waar ga je dan bijvoorbeeld wel langs? Wat kan ik leren bij jou?
2: Ja, nou, een aantal jaren geleden heeft de gemeenteraad van Terneuzen besloten dat er iets gedaan moet worden aan de Noordstraat. De Noordstraat, er zijn een aantal winkels die zijn daar verdwenen. En dat is niet meer een aantrekkelijke winkelgebied eigenlijk. Nou, men heeft ervoor gezorgd dat er geld beschikbaar komt om die projecten te maken, waardoor de winkels gaan verhuizen naar het begin van de Noordstraat, waarin andere winkels worden aangetrokken. En waardoor er meer compactheid en levendigheid is. Maar dat is niet het enige. Wat er nog meer gebeurt is een vergroening van die binnenstad. Mm. Als we strakjes klaar zijn met het hele project, dan kun je in een park van 4,5 kilometer lang, kun je rondom die binnenstad lopen, je hondje uitlaten, lekker wandelen, onder de bomen lopen, in de warmte, ja, ja. Verkoeling gaan zoeken. En dat zijn projecten die ik vanmiddag ga laten zien.
0: Jij vindt het ook belangrijk om dat uit te dragen. Want bij Terneuzen, als je mensen over Terneuzen hoort, vaak is het toch negatief. En dat snap ik ook, gezien de laatste jaren, om het zo maar te zeggen. Het was niet altijd prettig, er was veel leegstand en zo. Maar er zijn nu wel heel veel projecten die dat aan het veranderen zijn. Jij wil ook echt dat imago veranderen, denk ik.
2: Nou, ik wil heel graag mensen duidelijk maken van dat Terneuzen een levendige stad is. Als wij terug willen naar de jaren 50 en 60, toen er een groot winkelaanbod is. Dat is vanuit onze optiek bekeken. Maar er zijn zoveel veranderingen bezig. En ik wil die schoonheid ook laten zien. Ik wil die mooiheid ook laten zien. Als we nou door die binnenstad huizen lopen, langs die straatjes lopen, hè? Ja. Dus zeg maar de Raadsledenbuurt. Die zijn zodanig opgeknapt, een groot aantal woningen. Die straatjes zien er mooi, met een mooie bestrating erbij, met mooie verlichting erbij. Ik denk, op het moment dat we deze straatjes in Middelburg leggen of in Veren leggen, dan lopen daar honderden toeristen per dag doorheen, ja, om zeker. Het te laten zien. We hebben het in Terneuzen ook, maar daar roepen we van, ja, maar het is niet mooi of het is niet aantrekkelijk of we kennen het niet.
0: Ik snap het, Theo.
2: Eigenlijk, na de rondleiding hoop ik dat de mensen de binnenstad beter leren kennen.
0: Deze rondleiding doe je trouwens vaker, vandaag ook. En je hebt ze al eerder gedaan en dan komen er nog veel meer. Dat is leuk omdat er natuurlijk ook steeds van alles verandert. Je kunt mee met Theo Saneel zien wat er allemaal gaat veranderen en wat er al is veranderd in Terneuzen. Mooi verhaal heb je erbij. En het is altijd leuk om in een folder te kijken. Ja, dat is gewoon een folder. Maar als je meegaat met Theo, dan leer je echt een beetje de omgeving ook kennen en de verhalen daarbij. Theo, dankjewel. Mooi, positief verhaal vinden wij dat. En daarom ben jij de hele dag onze ziel van de dag.

America and You Can Do Magic. Omroep Zeeland, de ziel van de dag. Net Theo vertelde over die rondleiding waar je mee kunt door Terneuzen. Moet je wel even weten waar je moet zijn natuurlijk. Je hoeft je niet van tevoren op te geven, maar je kunt wel mee. Vanmiddag om 13:30, dan vertrekt hij in Terneuzen in het centrum Noordstraat 20. Daar zit het projectbureau van de gemeente Terneuzen dat bezig is met al die veranderingen waar Theo over gaat vertellen. 13:30, Noordstraat 20. Dan eens even kijken naar een paar berichten die ik her en der zag. Zoals bijvoorbeeld de ANWB heeft uitgezocht dat automobilisten bezuinigen zodat ze dure brandstof kunnen betalen. Mensen gaan minder vaak uit eten, besparen ook op dagjes uit. 3 op de 10 ondervraagden koopt minder boodschappen zodat er geld overblijft voor benzine. Nou, 1/3 van de mensen pakt vaker de fiets. In Middelburg is de ontmanteling begonnen van het orgel in de Koorkerk, lees ik in de PZC. Dat is alleen nog een orgelkas, want het binnenwerk dat zat er al niet meer in. Na restauratie van die orgelkas komt die ook niet meer terug. Gaat die naar een kerk in Utrecht, waar dat orgel ook ooit voor bedoeld was. Sinds de jaren 50 hing die orgelkast in Middelburg. In de PZC noemt orgelkenner Gerard Boot het een aderlating dat die kast weggaat uit de Koorkerk. Een van de oudste orgels ter wereld. En mensen kwamen van heinde en verre om hem te zien. Hij zou het liefst hebben dat hij gewoon in Middelburg blijft. Maar ja, gaat niet gebeuren, want de ontmanteling is ondertussen begonnen. De beste boekverkoper van het land komt niet uit Zeeland. Ah, jammer voor Arie Westeneng van boekhandel Het Spui in Vlissingen. Hij was genomineerd, maar de prijs ging naar een boekhandelaar uit Roden. Westeneng werd wel geroemd vanwege zijn creativiteit en zijn interesse. En dan, als er een storm komt, dan krijgt hij natuurlijk weer een naam. Dat zou maar eens Jade kunnen zijn, of Boelo, of Wende. Dat zijn de namen die het KNMI heeft ingediend voor de lijst die nu weer is samengesteld door de Nederlandse, Britse en Ierse weerdiensten. De lijst met stormnamen is dus bekend. 21 namen staan erop. Bij die Nederlandse bijdrage dus ook Jade, vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. En Boelo, dat is een naam die je geregeld in Groningen hoort. En er is daar een familie waar heel veel Boelo's in zitten. En zij hebben bij het KNMI gezegd, zou dat geen leuke naam zijn voor een storm? Nou, uiteindelijk gaat dat misschien gebeuren. Evelyn staat ook op de lijst. En een heleboel namen. Op de website van het KNMI kun je die hele lijst bekijken. Ga ik ondertussen een plaatje kiezen.

0: Raccoon en Bring Me My Horse. Ondertussen 7:08. Een nieuwe informatiefolder in 8 talen moet buitenlandse werknemers beter op weg helpen in te neuzen. Overmorgen is de presentatie van de eerste, wordt de eerste exemplaar overhandigd. Fijn dat je helpt, is daarom het thema van de plaat om 7:05. Zijn we hele mooie liedjes binnengerold. Leni Bogaert, dankjewel. Adèle Bloemendaal, we zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Absoluut, zeker weten, zo is dat. Kees Otte laat weten, André van Duin, een echte vriend. Die helpt je door het donker van de nacht. Laat Kees weten, André van Duin, mooi liedje is dat. Annette Kastelein, bedankt voor Leo Sayer en When I Need You. Robertijn, dankjewel voor Billy Swan, I Can Help. Dan naar Ans van Dijk, Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? Peter Koeman heeft Dolly Parton, Help. Anouk Segers komt met Sef met het liedje Help, of H-E-L-P. Achter elkaar gezegd Help. Patrick de Scherpen die komt met Birdie, People, Help the People. Jaap van Klinken komt volgens mij met hetzelfde liedje als waar Leni mee kwam. Het schaap met de 5 poten. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Jan Stuut heeft de Spencer Davis Group, Somebody Help. Helps, in meervoud. Wim Jansen en Thomas Schouten komen allebei met The Beatles, A Little Help From My Friends. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Evelien Wijnbergen, Ralf Staap, Wim Waleboer, Connie Boudens, Jacqueline Strobos, Joke Josiassen, Tayo Buying en Flip Reiniersen. Flip, goedemorgen.
1: Hey Remco, ook een goedemorgen.
0: Fijn dat je helpt. Wat brengt dat bij jou allemaal naar boven in je hersenen, in je gedachten op dit moment?
1: Nou, ten eerste ben ik een Beatle-fan en dat heb ik even opgezocht. Ik denk van, hey, Help, ja, het is echt een... Ik vind het een fantastisch nummer. Trouwens, alle nummers van de mensen die hebben gebeld hebben, vind ik prachtige nummers.
0: Maar dat is eigenlijk altijd zo. Ik geef een woord en jullie komen met liedjes en dan ontstaat er een prachtlijst elke keer weer.
1: Ja, dus, cool.
0: Dank voor jullie hulp in elk geval. Ja. Hey, maar fijn dat je helpt. Welke plaat heb jij erbij bedacht?
1: Help van de Beatles.
0: Ja, en waarom die dan juist?
1: Ja, ik ben een Beatles-fan. Ik ben heel lang geleden moest ik naar Engeland toe omdat mijn Engels niet zo goed was. Want op de middelbare school, ik was een beetje, of ben nog steeds een beetje dyslectisch. Dus moest ik daar naar Engeland toe om eventjes mijn hersen een beetje bij te werken. En toen ben ik naar een van de eerste Beatles-films geweest in Londen. En ja, toen hebben die Beatles me zo geïnspireerd dat ik daar zo heel mijn leven eigenlijk naar geluisterd heb.
0: Echt waar? Dus door de hulp die je daar in Engeland hebt gekregen, ben jij beter geworden en hou je van de Beatles?
1: Nou, het is toch nog een 4 of 5 geworden om met Engels erin te staan. Maar ik werd er ook wel verliefd op een meisje daar. Zo. Ik was eerst bij een jong gezin met jonge kinderen. En toen is er een maatje van me opgezocht waarmee je op pad ging naar concerten en weet ik wat allemaal niet. En ook naar die film. Ja. Dus die had een zus waar ik eventjes verliefd op werd. Maar ja. Het is niets geworden, laat ik het dan zeggen.
0: En toen dacht je misschien ook even, help!
1: Help!
0: Dankjewel.
1: We hebben nog steeds contact.
0: Dat is dan wel weer goed. Flip Reiniersen, mooie verhalen bij de Beatles en help. We gaan hem draaien. Het is de plaat om 7:05. Joe, hoi hè.
1: Hoi.

0: Beatles en Help. Flip, dankjewel voor jouw verhaal. Volgens mij ben je stiekem nog steeds een beetje verliefd op dat meisje waar je nog contact mee hebt, maar waar het niks mee werd geworden. Mooi verhaal in elk geval. Flip, Tayo, Joke, Jacqueline, Connie, Wim, Ralf en Evelien. Het was jullie keuze, de Beatles. Iedereen, hartelijk dank voor die mooie lijst. In de loop van de middag ga je weer vinden op facebook.com/Zeeland werd wakker. Kun je even nakijken wat we met z'n allen verzameld hebben vandaag bij het thema. En dat is fijn dat je helpt. Morgen gaan we natuurlijk samen weer een lijst samenstellen. Straks in Zeeland wordt wakker, dan hoor je over Automaatje. Dat is dat project van de ANWB dat in Capelle nu in elk geval ook is begonnen. Mensen die moeilijk te been zijn kunnen via dat project met de auto mee. Vrijwilligers die verzorgen dat vervoer. En we zijn meegegaan met een van die vrijwilligers. Nou, dat verslag dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker. En vraag je aan jou, heb jij thuis misschien ook zo'n oude granaathuls? Maar dan helemaal opgepoetst en staan er misschien bloemen in en dat soort dingen. Vleeshalt, kunstcentrum in Middelburg, zoekt die oude granaathulzen voor een tentoonstelling. Als jij er nog eentje hebt, wat heb jij er dan mee gedaan van die granaathulzen uit de Tweede Wereldoorlog? Laat het me weten. Via 011-8-499-999.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
2: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
4: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
2: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
12: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, september begint met vrij veel bewolking. Vanmorgen lokaal een paar buien. Vanmiddag zonnige periode, dan is het droog. Een zwak tot matige wind en 20 tot 21 graden. Op de dag dat de Zeelandbrug nu toch echt dicht is voor werkzaamheden, 6 weken lang omrijden, fietsers kunnen er wel overheen. Ondernemers in Zierikzee beginnen juist nu een campagne. Kom winkelen bij ons in Zierikzee. Want ja, je kunt toch niet naar Goes over die brug die dicht is. En verder in het nieuws, de eerste oude granaathulzen zijn binnengebracht bij kunstcentrum Vleeshout in Middelburg, maar wat willen ze er eigenlijk mee doen? Hoor je over een half uur. En het project Automaatje voor hulpbehoevende mensen zonder auto om ze toch te kunnen vervoeren is in Capelle begonnen. Wij gingen even mee met een van de vrijwilligers. Verslag hoor je zo hier op Omroep Zeeland.

0: Vanessa Paradis en Joe Le Taxi. Ja, dat is het ook wel een beetje een taxi, maar niet helemaal. Maar het lijkt er wel een beetje op. Dat project Automaatje van de ANWB, dat is nu ook in Zeeland begonnen, voorlopig alleen in de gemeente Capelle. Dat is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld slechte been zijn of hulpbehoevend geen auto hebben. Maar ze moeten soms wel naar een afspraak. Om dan een vrijwilliger in te huren van dat project Automaatje betalen ze 38 cent per kilometer. De eerste rit in Capelle was tegelijkertijd de 2 miljoenste van het hele land. En Omroep Zeeland Sander de Jonge, die reed mee met chauffeur Jenna uit Wemeldingen.
1: Jenna, we zijn nu onderweg in het dorp Capelle. Ja. Even een klein ritje. Naast u zit Dolf van Ginkel voor Automaatje. We zijn onderweg. Jenna, waarom doet u dit eigenlijk, zo'n ritje maken samen met Dolf?
2: Nou, ik heb een auto. Dolf niet. En die willen wel eens weg ergens heen. Naar zijn kinderen, een boodschap, naar de dokter, iets dergelijks. En ik kan met mijn auto dat doen. Ik ben zelf gewoon nog helemaal gezond. Dus waarom zou ik niet andere mensen mee laten delen in het gebruik van mijn auto?
1: Ja, want hoe werkt dat dan precies? Stuurt Dolf u een berichtje van ik wil daar en daar heen? Of weet Dolf dat beter?
3: Waarschijnlijk wel. Het is een belletje naar Bureau Link, onderdeel van de gemeente Capelle. En je meldt daar datum en tijd dat je heen wilt van A naar B en wanneer je terug wilt van B naar A. En daar zoeken zij de chauffeur bij. En in dit geval is er een match gevonden met Jenna.
1: Jullie komen allebei uit het dorp Wemeldingen. Kennen jullie elkaar daarvoor al?
2: Ja, we hebben elkaar leren kennen via ander vrijwilligerswerk, wat ik daar in de Wemel doe. Zo hebben we elkaar leren kennen.
1: Ja, het is geen vreemde in de auto.
2: Nee, maar ja, al zou het wel een vreemde iemand zijn. Ik ga ervan uit dat mensen die gebruik willen maken van zoiets en zelf niet kunnen rijden, dat die te vertrouwen zijn.
1: En nu rijden we dan even in Capelle. Ik neem aan, dan moet u ook wel goed de weg kennen hier in de omgeving.
2: En anders heb ik een tom-tom.
1: Nou, dan komt dat ook helemaal goed.
2: Met navigatie kom je overal, hè?
4: Ja, zeker.
2: Dus ik reis het hele land af, dus hier moet het ook lukken.
1: Ja. En Dolf, waarvoor gaat u dit straks gebruiken?
3: Om op een makkelijke manier op eigen plan van huis naar het gezin van mijn zoon te komen met de kleinkinderen. Of om boodschappen te doen. Wat niet altijd te bereizen valt met openbaar vervoer. Of qua tijden. Dat je met meer overstappen zit. Dan is dit gewoon makkelijker.
1: Zelf heeft u geen auto meer?
3: Zelf nu geen auto meer, nee, klopt.
1: Dan is dit eigenlijk de ideale oplossing zo?
3: Ja.
1: En is het ook gezellig, zo'n ritje, Jenna?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat je er, als je het klikt met de persoon die je ergens heen moet brengen, dat het heel gezellig kan zijn.
1: We rijden nu al een stukje in Capelle. Hoe vindt u dat het gaat, Dolf?
3: Prima, rustig. En volgens mij kent Jenna deze buurt al op de duimpjes.
2: Een beetje wel. Een beetje ken ik het hier wel. We gaan terug, hè?
1: Dan zijn we er.
2: Ja, we zijn alweer op de plaats van bestemming. Dus laat ik eens even kijken of we de auto kwijt kunnen.
3: Nou, dan ben ik zo meteen bij de kids. Dankjewel, Jenna.
2: Nou, graag gedaan.
0: Automaatje is nu dus ook begonnen in Capelle.

0: Tandy Swims en Bad Dreams. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland met het weer. Jules Gernaert. Dag Jules.
1: Remco, goedemorgen.
0: Geen stormen vandaag, maar wel nieuwe stormnamen. Jade bijvoorbeeld staat op de lijst. En verder zie ik bijvoorbeeld ook nog Olaf, Gwendolyn, Dano, Vesna, Wende, Boele. Dat zijn de Nederlandse namen die zijn ingediend bij de officiële instanties voor de stormnamen van dit jaar.
1: Ja, zeker. Heather, ook zo'n diepste stormnaam. Hoewel die Engels is natuurlijk. Maar goed, daar gaan we aan beginnen natuurlijk. Aan die namen vanaf 1 september. Want inderdaad, de meteorologische herfst is begonnen. De echte herfst begint uiteraard later deze maand. Maar goed, we gaan met een beetje herfst beginnen. En er is eigenlijk gisteren ook mee geëindigd. Want het was toch een pittige dag met die buien. Hoewel het qua neerslag nogal meeviel. Het ging allemaal vrij snel. 2 tot 4 millimeter is op de meeste plaatsen gevallen. Maar natuurlijk wel waren tot in de avond flinke windstoten. Nu is dat bijna helemaal weg, die windstoten. Er is nog windkracht 2. Meestal uit zuidwest tot west boven land. En windkracht 3 tot 4 in de zeearmen. Dus de wind speelt geen belangrijke rol. Maar wel zijn er nog een paar buien achtergebleven in de licht onstabiele lucht die we hadden. En dus ook nog steeds hebben vanochtend de eerste uren. Met vooral in Zuid-Vlaanderen enkele lokale bui. En ook eentje in Zuid-Beveland, wellicht ook nog in Tolen. Dat zijn de kleine perikelen van vandaag, maar er zijn ook een paar opklaringen. Die worden ook wat breder, gaandeweg de ochtend van zee. En vanmiddag hebben we allemaal een mooie zonnige periode met vooral wat stapelwolken. Dat zal ons goed doen op deze dinsdag, met dus een zwakke tot matige wind vanmiddag uit west tot zuidwest. En de maximumtemperatuur die is vandaag zo'n 21 graden.
0: En daarna dan?
1: Ja, een beetje een typische plaatje, denk ik, voor september met vrij vaak vochtige lucht. Want vanavond neemt de bewolking weer toe. Vannacht valt er lokaal een drup regen, vooral in de kustzones trouwens. En morgen is dan tamelijk bewolkte dag, vrees ik, met een paar opklaringen. Maar ook een redelijke kant met soms wat lichte regen of mondregen. Niet veel neerslag, maar mondregen telt altijd een beetje dubbel. Bij ook weer een graad of 1, 22 morgen bij een zwakke tot matige zuidwestwind. En woensdag en donderdag is er iets meer wind, maar niet zoveel als gisteren. En het weer blijft vrij vaak bewolkt, vrees ik. Met soms een beetje regen en motregen. Later in de week, en vooral volgend weekend, dan is er weer meer zon te verwachten.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Afgaand tij is het. Laagwater in Vlissingen, 8:30. Hoogwater vanmiddag om 5:30. De watertemperatuur 19 tot 21 graden. Situatie op de weg volgens de ANWB. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 6 minuten. Tussen Moerdijkbrug en Zwijndrecht 5 minuten. En dan de A58 Bergen op Zoom naar Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda-West. Hou daar rekening met 8 kilometer file. 31 minuten vertraging is dat in de richting van Breda. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht.

0: Earth, Wind and Fire en September. Misschien ken je ze nog wel van vroeger. Toen zag je ze toch vooral van die granaathulzen uit de Tweede Wereldoorlog. Er zat natuurlijk geen springstof en zo meer in. Maar die kon je dan opknappen, die kon je dan versieren bijvoorbeeld, en dan als paraplubak gebruiken. Of als vaas heb ik ze ook wel gezien. Nou, Vleeshal, de kunstinstelling in Middelburg, die zoekt van die granaathulzen die nu bij jou thuis wellicht nog staan voor een tentoonstelling. Heb jij er inderdaad eentje? Wat staat er dan in of wat doe je daar dan mee? Laat het me even weten via 0118-499-999. Even een appje sturen. Dan gebruik ik je reactie straks bij het gesprek dat ik hierover ga hebben met de curator van Vleeshal van dat kunstcentrum in Middelburg. Na twee lange dagen onderhandelen kwam de coalitie van D66, VVD en CDA er gisteren dan toch uit. De begroting voor volgend jaar is af. En de premier Rob Jetten die zegt dat hij er in elk geval tevreden mee is.
1: Dit is wel ook echt een combinatie van politici die niet zo'n zin hebben in een hoop geschreeuw, slaande deuren en geruzie om niks. Ja, de discussies zijn soms stevig en dat mag ook af en toe schuren, dat hoort er ook bij. Maar wel altijd vanuit de overtuiging dat Nederlanders van ons verwachten dat we gewoon fatsoenlijk ons werk doen.
0: Maar nu moet de oppositie het nog wel steunen. Daar klinken wel twijfels toch wel. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Jesse Klaver dat hij bang is dat er weer niet is gekozen en dat problemen zijn uitgesteld. Maar goed, dan moeten we eerst even afwachten wat de inhoud is van die plannen van het kabinet. De KNMI heeft de namen dus bekendgemaakt van de aankomende herfststormen. Je mocht meedenken over de namen, dus stroomden de inzendingen binnen, zegt Jet van Paas van het KNMI.
2: We krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. En dit jaar hebben wij de B van Bulo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
0: Dat zijn ze dus. Nou, de namen zijn samen met de Britten en de Ieren gekozen. De Britten kozen ook voor Sean van de animatieserie Sean het Schaap. De Ieren kozen voor namen uit de geschiedenis van hun land. En bij Rijkswaterstaat zijn ze ondertussen druk met de voorbereidingen voor de winter. De zoutstrooimachines worden van stal gehaald, nagekeken. Door het zout hadden ze veel te verduren. Nu worden ze weer tiptop in orde gebracht. En dat allemaal terwijl de winter eigenlijk nog ver weg lijkt.
3: Ja, het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn. En daarbij controleren we dus al het materieel, zodat wanneer het na oktober het eerste moment glad wordt, dat we er klaar voor staan.
4: Deze kan weer veilig de straat op.
5: Ja, mag er sneeuwen.
0: Ja. Verhaal
5: mag
0: bij
5: een meter sneeuw komen. Ja,
0: een meter sneeuw kopen, alsjeblieft. Goed, ze zijn klaar in elk geval bij Rijkswaterstaat. Omroep Zeeland met het nieuws uit binnen buitenland. Het is nu 5 minuten voor 7:30.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: De ZLM Tour. Kom naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 6:10. En een dag later, vanaf 3:50, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoog opgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Psst, hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
6: Sst, de film gaat beginnen.
5: Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De Zeelandbrug is sinds vannacht voor 6 weken dicht voor autoverkeer. De provincie renoveert het beweegbare stuk van de brug. Dat is door scheurtjes ernstig verzwakt. Fietsers kunnen er nog wel over. Voor Kees Otten uit Bruinisse...

0: politie zocht sinds zaterdag naar hem en vroeg via Burgernet om hulp omdat hij dringend medische hulp nodig had. Kort nadat de politie gisteravond een nieuw bericht verspreidde met een foto van de man, werd hij gevonden. De eerste oude granaathulzen zijn binnengebracht bij kunstcentrum Vleeshallen Middelburg. Mensen lenen die uit voor een nieuwe tentoonstelling over de gevolgen van de Vietnamoorlog. In dat land ligt nog veel munitie in de grond. Vleeshal verzeeuwt dat onderwerp door oude granaathulzen te tonen die na de Tweede Wereldoorlog in Zeeland werden omgevormd tot vaze of paraplubak bijvoorbeeld. Ik ga het er straks nog verder over hebben. En een nieuwe informatiefolder in 8 talen moet buitenlandse werknemers beter op weg helpen in Terneuzen. Er staat onder meer in hoe je afval aanbiedt en welke regels er zijn over geluid. Dat moet overlast voor omwonenden voorkomen, zegt de gemeente. Overmorgen overhandigt de gemeente het eerste exemplaar van die brochure aan een organisatie die Poolse werknemers helpt in Zeeland. En het weer dan. Vrij veel bewolking. Vanochtend lokaal een paar buien. Vanmiddag zonnige periode, dan is het droog. Een zwak tot matige wind en het wordt 20 à 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. De ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 6 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp 6 minuten. Dan nog naar de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15. Houd daar rekening met 6 minuten vertraging.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

Gabriel Rios en de Broad Daylight, Omroep Zeeland. Heb jij zo'n oude granaathuls thuis? Of misschien bij je ouders of bij familie ergens? Dat zag je vroeger wel. Die waren dan versierd bijvoorbeeld en er stond dan wat in.

0: In Vleeshal, het kunstcentrum in Middelburg, die zoekt die granaathulzen voor een tentoonstelling. Nou, eerst eens even een paar reacties die ik kreeg van jou via 0118-499-999. Jaap van Klinken die liet weten dat zijn oma zo'n grote koperen granaathuls had staan met droogbloemen erin. Ze poetsten hem van tijd tot tijd. Bart van de Heuvel die herinnert ze ook. Bij hem thuis stonden er vroeger 2 met droogbloemen erin. Jacqueline Strobos, daar stonden ze thuis voor de sier. Annelies Loijs laat weten dat ze er vroeger ook thuis hadden. Maar waar ze gebleven zijn, geen idee. Ik dacht dat er iets op stond van 40-45. En Patrick de Schepper, die heeft ook wel een mooie reactie. Die laat weten, pardon? Hoe bedoel je granaathulzen in huis? Laurens Otte van Vleeshal, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Was dat toen gebruikelijk of zo, om dat thuis te hebben?
1: Ja, er zijn er heel veel in Zeeland bewaard gebleven. En ja, zoals je net zei, sommige zijn versierd en sommige zijn gebruikt geworden als, zelfs als wat je zegt, parapluhouder, als asbak. Zo horen we nu allemaal verhalen van mensen die deze granaathulzen nog steeds thuis hebben liggen.
0: Maar hoe kwamen mensen daar dan aan, weet je dat?
1: Ja, soms gevonden, soms zijn ze gegeven. We kwamen zelf op het spoor van een hele bijzondere granaathuls die door de Schotse troepen aan de stad is gegeven. En waar het stadhuis, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen het Vleeshal zelf ook, op is gegraveerd.
0: Ja, ja. Arie laat trouwens ook nog een foto, stuurt die mij. Dan zie ik ook zo'n huls met volgens mij ook allemaal vlaggen en dat soort dingen erop. Dat was dus echt wel een dingetje. Maar het klinkt ook een beetje gek, een granaathuls in huis.
1: Ja, gelukkig zijn ze onschadelijk of gebruikt geweest. Dus het is niet gevaarlijk. We hopen ook niet dat mensen alleen granaathulzen gaan brengen die echt
0: die nog op scherp staan. Ja, want jullie zoeken dus mensen die hun granaathuls, hè, paraplubak of waar ze dan ook voor gebruiken, om die even af te staan voor een tentoonstelling. Wat gaan jullie daar in Middelburg dan mee doen?
1: Ja, wij willen het heel graag tonen. Er komt een nieuwe tentoonstelling in Vleeshal. Die opent op 3 oktober en zal lopen 3 maanden lang vanaf 4 oktober. We willen die samenbrengen. Samen dus een paar maanden tonen in Vleeshal. Naast werk van de Vietnamese kunstenaar Thuan Andrew Nguyen. Die een film gaat laten zien. En ook andere sculpturen toont die ook met granaathulzen werken.
0: Want dan denk ik inderdaad gelijk aan de Vietnamoorlog natuurlijk die daar is geweest. Daar zal ook nog wel het nodig in de grond zitten.
1: Ja, ongelooflijk. Het is natuurlijk heel zwaar bevochten geweest. We hebben het over 20 jaar lang oorlog.
0: Ja.
1: En die kunstenaar kwam er eigenlijk achter dat een andere kunstenaar, Alexander Calder, die kennen mensen misschien wel van hele mooie mobielen die vaak hangen of grote sculpturen die staan. Amerikaanse kunstenaar Calder, die een pamflet heeft geschreven tegen die Vietnamoorlog. En een film dus die hij heeft gemaakt, die brengt eigenlijk de geest terug van Calder.
0: Nou, jullie brengen dat onderwerp van die grote Vietnamoorlog eigenlijk terug naar onze schoorsteenmantel, waar dan misschien zo'n granaathuls op staat uit de Tweede Wereldoorlog. Want dat wordt dan de tweede tentoonstelling die jullie een beetje naast elkaar dan hebben straks, hè, in Vleeshal. Hoeveel heb je er ondertussen binnengekregen van die, of meldingen van die hulzen?
1: Ja, toch al een tientallen.
0: Tientallen zelfs?
1: Ja. Ja, nee, mensen. En soms moet bijna een beetje mensen tegenhouden. Want er zijn ook mensen die echt een hele kelder vol hebben met.
0: Pardon?
1: Met hulzen. Dat kunnen ze niet allemaal tonen. Maar ja, het is ongelooflijk hoeveel verhalen er in Zeeland zijn.
0: Ja, want bij elke huls zit natuurlijk ook weer een verhaal. Hè? Laurens Otte, jullie gaan het allemaal inzichtelijk maken in Vleeshal met de tentoonstelling over Vietnam. Aangevuld dan met de Zeeuwse granaathulzen. Mocht je nog willen melden, doe dat dan even bij Vleeshal. Want ze kunnen ze nog wel gebruiken, denk ik toch. Want misschien zit net dat ene verhaal erbij dat ze graag horen. Laurens Otte, dank je wel voor de uitleg. Iedereen dank voor de mooie reacties over de granaathuls bij jou thuis. Van vroeger toch vooral. Geef je ervaringen maar door via 0118-499-999 of natuurlijk bij Vleeshal.

Max en Andy Grammer and the Thing I Love. Straks op Omroep Zeeland het verhaal van Jelte Wind. Hij kreeg zijn diploma niet omdat hij net één laag cijfer te veel had. Dat was een beetje balen. Maar nu blijkt dat hij toch een diploma krijgt. Hoe dat zit, hij legt het straks zelf allemaal uit. Heeft allemaal te maken met cijfers en berekeningen en dat soort dingen. Interessant verhaal hoor je straks op Omroep Zeeland. Nu de verkeersinformatie. En dan zie ik dat er meldingen zijn van de ANWB over de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 6 minuten vertraging. En tussen Dordrecht en Ridderkerk ook 6 minuten. A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 8 minuten vertraging. A58, Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda-West, 9 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging, komt door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Dan nog naar de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de afrit Brielen, 2 kilometer, dat is 6 minuten. En sinds vannacht is de Zeelandbrug ook dicht voor autoverkeer vanwege de werkzaamheden. 6 weken kun je er niet overheen. Ik kreeg net van Kees Otte het bericht, die eerder in de uitzending vertelde dat hij heel erg moet omrijden via de Oosterscheldekering. Dat het op de Oosterscheldekering inderdaad drukker is dan anders. Maar verder heeft hij daar geen problemen ondervonden. Maar het is er dus allemaal wel drukker. Als je daar rijdt, rij voorzichtig. Hè. Kom veilig aan.

0: Agnete Ventskog en The Heat is On. 8:12. In de PZC staat het verhaal dat veel mensen in het verkeerde bed liggen. En dat is dan een verhaal over het ziekenhuis. Elke dag zijn er mensen die in het ziekenhuis, ja, die kunnen dan niet weg omdat ze wachten op een plek in bijvoorbeeld een verpleeghuis. Doordat de ziekenhuisbedden bezet blijven, kunnen andere patiënten niet worden behandeld. En het leidde begin dit jaar tot problemen bij het ADRZ in Goes, schrijft de PZC. Je kunt bijvoorbeeld wat verderop in dat artikel lezen dat op een bepaald moment 50 patiënten die in het ziekenhuis in Goes lagen niet naar huis konden. Ze wachten op thuiszorg of op een plek in een andere zorginstelling. Maar ja, dat betekent, zolang die 50 daar zijn, dan kunnen er andere 50 mensen die hulp nodig hebben niet het ziekenhuis in. Aardig verhaal in de PZC over die zorgen die toch af en toe weer opduiken. Dan, de beste boekverkoper van het land komt dit jaar niet uit Zeeland. Arie Westeneng van boekhandel Het Spui in Vlissingen was genomineerd, maar de prijs ging naar een boekhandelaar uit Roden. Westeneng werd wel geroemd vanwege zijn creativiteit en zijn interesse. En in Middelburg is de ontmanteling begonnen van het orgel in de Koorkerk. Dat is alleen maar een orgelkast. Binnenwerk, dat was al weg. Na de restauratie komt hij ook niet terug. Dan gaat het naar een kerk in Utrecht waar die orgelkast ooit ook voor gebouwd was. Sinds de jaren 50 hing die kast in Middelburg. Mensen kwamen van heinde en ver om te bekijken, omdat het een hele bijzondere was. Maar ja, nu gaat hij toch echt weg, definitief. In de PZC noemt orgelkenner Gerard Bo dat een aderlating, dat die kast toch verdwijnt uit Zeeland. En dan dat verhaal wat ik je vertelde over toch slagen terwijl je eigenlijk niet geslaagd was. Zit zo. Het gaat over Jelte Wind. 3 maanden later dan de bedoeling is, dan kan de vlag toch uit bij hem. Jelte zakte voor zijn eindexamen op het Pieter Zeeman in Zierikzee. Hij had een onvoldoende teveel. Bij zijn aanmelding voor een volwassenonderwijs bleek dat die onvoldoende voor een keuzevak was dat hij had kunnen laten vallen. En daardoor is hij nu alsnog geslaagd. Omroep Zeeland Sander de Jonge ging bij hem langs.
1: Voor mij ligt de cijferlijst van Jelte Wind. En dan staan er de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde. Maar ook bedrijfseconomie. En het eindcijfer is een 5. En daar is het misgegaan. Jelte, wat ging er toen mis?
2: Ja, de 5 van bedrijfseconomie is mijn 4e 5. En dat is dus 2 5 te veel. Dus dat is ook geen herkansing. En dat is de reden waardoor ik gezakt ben. Althans, dat dacht ik.
1: Ja, dat dacht je. Maar uiteindelijk kwam je toch tot een ontdekking.
2: Ja, aangezien ik natuurlijk gezakt ben, wou ik aan de FABO beginnen, waarbij ik mijn vakken waarop ik gezakt ben opnieuw wou gaan doen. En we waren gewoon even over de opties aan het kijken van welke vakken ik moest gaan herkansen en welke ik kon laten vallen. En hun vertelden mij dat ik BECO kon laten vallen. En op de school hoorde ik wat heel anders, want die kon ik niet laten vallen, want dat was namelijk geen extra vak. Dus ik heb meteen een bericht gestuurd naar mijn vader. En die heeft even gekeken en gezocht. En het bleek dus dat het wel een extra vak was. Dus die heeft daarna meteen een mail gestuurd naar de school. En ik kreeg de volgende ochtend meteen reactie. En ik was gewoon geslaagd.
1: Toen je dat hoorde, wat dacht je toen?
2: Nou ja, een hele bijzondere situatie. Iets wat je niet vaak hoort, zeg maar. Dus ik was sowieso opgelucht natuurlijk. Maar een beetje jammer dat ik op deze manier achter ben gekomen dat ik geslaagd ben.
1: Ja, want het is niet zoals met een telefoontje in spanning afwachten en dat dan de docent zegt, gefeliciteerd, je bent geslaagd.
2: Nee, klopt. Dit was heel anders. Dus het is ook erg jammer dat ik dingen zoals de diploma-uitreiking heb gemist. En dat ik niet zelf voor de menigte moet zitten om te tekenen. En de Eureka-week gemist.
1: En komt de school zelf ook nog met iets? Ja, je hebt geen diploma-uitreiking gehad. Hebben ze nog iets van een excuus laten horen of iets?
2: Ja, ze hebben vaak genoeg een excuus aangeboden. En ze hebben mij ook gevraagd om aanstaande donderdag naar school te komen, zodat ik nog een kleine persoonlijke diploma-uitreiking kan ontvangen met de rector en de coördinator.
1: Nou, kan er hier geen vlag uitgehangen worden. Ik zag geen vlagstokhouder. Maar ja, je hebt het toch denk ik wel een beetje gevierd.
2: Ja, ik heb het tegelijkertijd met de verjaardag van mijn moeder gevierd. We hebben taart gegeten met mijn oma. En gewoon een kleine viering, niks bijzonders.
1: Ja, wat is de volgende stap?
2: Ik probeer momenteel nog binnen te komen bij de opleiding werktuigbekunde. Alleen aangezien mijn inschrijving natuurlijk erg laat is, is er een mogelijkheid dat ik niet binnenkom. Dus momenteel is het gewoon afwachten.
1: Dus het is vingers gekruist, hopen dat je binnen wordt gelaten.
2: Ja, precies. Dat is het.
0: Toch maar gefeliciteerd, Jelte Wind, met je diploma uiteindelijk toch nog gekregen. Omroep Zeeland, Sander de Jonge, die was bij hem. Straks in Zeeland wordt wakker, dan ga ik even hebben over een van de gevolgen van de sluiting van de Zeelandbrug. Want sinds vandaag kun je er niet meer overheen. 6 weken lang vanwege reparatie. Renovatie kun je het ook noemen. Fietsers mogen er wel overheen, maar auto's niet. In Zierikzee hebben de ondernemers daarom een plannetje opgezet van wij willen iedereen naar Zierikzee halen, die normaal over de brug naar Goes rijdt om daar te winkelen. Kom maar naar ons toe. Even bellen straks met de ondernemersvereniging, met de mensen die het in gang hebben gezet. Tot aan het nieuws Coldplay. Dit is Viva La Vida op Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: De Theater Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
12: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit moment nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
11: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
13: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
11: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. De ANWB heeft meldingen over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 6 minuten vertraging. Tussen Zonzeel en Dordrecht 7. Dan de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 5 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijland 6 minuten vertraging. En de hele ochtend al problemen op de A58 Bergen op Zoom Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda West 8 kilometer. Meer dan een half uur vertraging. Er zijn daar opruimwerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht. En dan nog de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Hou rekening met 6 kilometer. Dat is 8 minuten vertraging.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
16: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
17: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
19: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
3: Zeeland. Goedemorgen, 1 september met veel bewolking, lokaal een paar buien. Vanmiddag zonnige periode, dan is het droog en het wordt vandaag 20 à 21 graden op deze dinsdag. Auto's kunnen vanaf vandaag 6 weken lang niet over de Zeelandbrug vanwege de renovatie. Ondernemers in Zierikzee zeggen, kom dan maar naar ons. Ze eventjes bellen zo dadelijk. En verder in het nieuws. De vermiste man uit Ede is teruggevonden net nadat de politie een foto van hem had verspreid. Een nieuwe informatiefolder in 8 talen moet buitenlandse werknemers beter op weg helpen in Terneuzen en overlast voor de buren tegengaan. En na 8:30, de komende tijd op dinsdag, praten over de natuur en jij kunt een rondleiding winnen. Dus goed opletten straks en dan appen naar me. Het gaat straks over de bijzondere stinzenplanten die hier niet horen, maar die we ook niet kwijt willen. Allemaal in Zeeland wordt wakker.

0: The Beach Boys op Omroep Zeeland en I Can't Hear Music. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan natuurlijk altijd. 0118-499-999. Bijvoorbeeld over de Zeelandbrug die dus 6 weken dicht is voor auto's. Onhandig, want je moet dan omrijden. Boten en schepen met lange masten die kunnen er ook niet door, omdat het beweegbare stuk waar ze aan werken dicht blijft. Dus het is voor een heleboel mensen aanpassen. Maar je kunt ook kansen zien. Ondernemers in Zierikzee die zeggen, ja, nu je niet over die Zeelandbrug naar Goes kunt, kom bij ons je geld besteden. Centrummanager Steven Schravenzander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Dat is eigenlijk jullie boodschap. Kom maar hier, mensen.
1: Ja, exact. Ja, de brug komt duidelijk de toestroom van bezoekers niet aan in Zierikzee. Dus daarom is die nu stuk. Wij willen heel graag dat mensen vanaf ons eiland, die normaal gesproken wel eens in Goes gaan shoppen, nu onze eigen hoofdstad weer gaan herontdekken. Ja. En daar hebben we een heel mooi winkelaanbod voor. Dus ik zou zeggen, kom binnenstad.
0: Want zie je eigenlijk met leden oog aan dat mensen ook vanaf Schouwerduin toch richting Goes bijvoorbeeld rijden om boodschappen te doen?
1: Nou, ik denk dat het met ledenogen aanzien wat overtrokken is. We hebben een hele mooie stad en die wordt heel vaak bezocht. Wij hebben niet de allergrootste winkelketens die de meeste mensen zoeken. Maar daarentegen hebben we wel een heel uniek winkelaanbod. En ik denk dat je bij tijd en wijde zeker daar eens even naar binnen moet gaan lopen om te zien wat voor moois wij allemaal hebben.
0: Ja, jullie pikken dat nu dan aan, hè, bij het afsluiten van de Zeelandbrug. Hoe kwamen jullie eigenlijk op dat idee om dat nu te doen?
1: Wij moeten hoe dan ook altijd zorgen dat er aandacht is op de binnenstad. In goede en in minder goede tijden. Dit zagen wij natuurlijk al aankomen als een moment waarin er mogelijkerwijs of mensen niet naar ons kwamen. Of we een mogelijkheid hadden om juist mensen naar ons toe te trekken. En ja, van dat tweede hebben we nu een campagne gemaakt. En die noemen we ook overbrug de sluiting en geniet in Zierikzee.
0: Zeg dat nog eens.
1: Overbrug de sluiting en geniet in Zierikzee.
0: Oh ja, jullie zijn wel van de woordgrapjes, want jullie hadden ook al kom binnenstad.
1: Ja, nou ja, en dat om 8 uur 's ochtends.
0: Nou, absoluut, zeker weten. Hoe lang gaat de campagne eigenlijk lopen? Is het gewoon die 6 weken van de afsluiting van de Zeelandbrug?
1: Ja, in principe wel. Wij hebben de komende 5 weekenden 5 hele gave events in de stad. Dat gaat alle kanten op. Straks hebben we Centré op 4 en 5 september. We hebben de Open Monumentendag met bijna 30 monumenten die open zijn op 12 september. Dan hebben we ruim 15 kledingwinkels die een Fashion Breeze met Modeshow gaan doen op 19 september. We hebben een triathlon op 26 september en een kunstroute op 4 oktober. Dus we hebben heel veel redenen om mensen uit te nodigen in de stad. En dan hebben we het nog niet eens inderdaad over het shoppen aan zich.
0: Ja, okay.
1: Dus het is wel een mooi moment om juist nu te zeggen, kom naar Zierikzee.
0: Ja, laat je niet afschrikken door de afsluiting van de Zeelandbrug. Ga er toch gewoon heen of ga niet over de Zeelandbrug, maar doe in de buurt boodschappen. Dat is een beetje jouw verhaal. Steven Schravenzander, dankjewel. Ook leuk dat jullie zo'n evenement, nieuwsfeit, dat er eigenlijk helemaal niet leuk is, dat jullie dat wel proberen positief te benaderen. Steven Schravenzander, de binnenstadmanager van Zierikzee, met de campagne Kom Binnenstad.

0: Lekker hoor. Stella Lefty, mooie muziek. Dit is Boston, 14 minuten voor 8:30, Omroep Zeeland. Gilles Gernaert, 1 september is het, dus herfst.
1: Inderdaad, de meteorologische herfst is begonnen. De echte herfst begint uiteraard later deze maand. Maar goed, we gaan maar een beetje herfst beginnen. En dat is eigenlijk gisteren ook mee geëindigd, want het was toch een pittige dag met die buien. Hoewel het qua neerslag nogal meeviel. Het ging allemaal vrij snel, 2 tot 4 millimeter is op de meeste plaatsen gevallen. Maar natuurlijk wel waren tot in de avond flinke windstoten. Nu is dat bijna helemaal weg, die windstoten. Er is nog windkracht 2, meestal uit zuidwest tot west boven land. En windkracht 3 tot 4 in de zeearmen. Dus de wind speelt geen belangrijke rol. Maar wel zijn er nog een paar buien achtergebleven in de licht onstabiele lucht die we hadden en dus ook nog steeds hebben vanochtend de eerste uren. Met vooral in Zuid-Vlaanderen een enkele lokale bui. En ook eentje in Zuid-Beveland, wellicht ook nog in Tholen. Dat zijn de kleine perikelen van vandaag, maar er zijn ook een paar opklaringen. Die worden ook wat breder, gaandeweg de ochtend van zee. En vanmiddag hebben we allemaal een mooie zonnige periode met vooral wat stapelwolken. Dat zal eens goed doen op deze dinsdag, met dus een zwakke tot matige wind vanmiddag uit west tot zuidwest. En de maximumtemperatuur die is vandaag zo'n 21 graden.
0: En daarna dan?
1: Ja, een beetje een typisch plaatje, denk ik, voor september met vrij vaak vochtige lucht. Want vanavond neemt de bewolking niet toe. Vannacht valt er lokaal een drup regen, vooral in de kustzones trouwens. En morgen is dan tamelijk bewolkte dag, vrees ik, met een paar opklaringen. Maar ook een redelijke kans met soms wat lichte regen of motregen. Niet veel neerslag, maar motregen telt altijd een beetje dubbel. Bij ook weer een graad of 1, 22 morgen bij een zwakke tot matige zuidwestwind. En woensdag en donderdag is er iets meer wind, maar niet zoveel als gisteren. En het weer blijft vrij vaak bewolkt, vrees ik, met soms een beetje regen en motregen. Later in de week, en dus vooral volgend weekend, dan is er weer meer zon te verwachten.
0: Gilles Gernaert, dankjewel. Met nu afgaand tij. Laagwater in Vlissingen om 8:30. Hoogwater vanmiddag om 5:30. En de watertemperatuur 19 tot 21 graden. Als je op de weg bent, hou rekening met deze plekken. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 5 minuten. De A16 nog een keer richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Ridderkerk 13 minuten. A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp 5 minuten. A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebroort en Breda West 8 kilometer. Dat is 36 minuten. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis, Oudehoorn en de aansluiting met de A15, 10 minuten vertraging. Het Vlaams verkeerscentrum rondom Zelzaten is het op dit moment erg druk. Als je over de ring rond Gent wil bij Zelzaten, hou daar rekening in elk geval met de nodige vertraging op dit moment.

0: Alvaro Soler en Solo Para Ti. Ziet er niet best uit voor de honderden mensen die mogelijk aan het werk waren in tunnels tijdens de stortvloed in Nepal. Er is al heel lang geen teken van leven meer vernomen. Reddingswerkers zoeken volgens correspondent Davy Boerema ook op verzoek van familie in huizen die bedolven zijn onder de modder.
1: Je moet ook weten, die modder is niet overal stabiel. Op sommige plekken is het echt drijfzand. Dus dan liggen die mensen op buik door die modder, ja, echt te tijgeren. En moeten met heel veel mankracht die lichamen echt daaruit slepen. En ik heb gisteren ook gezien hoe ze dan vervolgens met helikopters verplaatst worden in grote lijkzakken. Dat is wat je hier eigenlijk op elke plek ziet waar een dorp verdwenen is onder die modder dus.
0: Na twee lange dagen onderhandelen kwam de coalitie van D66, VVD en CDA er gisteren dan toch uit. De begroting voor volgend jaar is af. En premier Jette zegt dat hij er blij mee is.
2: Dit is wel ook echt een combinatie van politici die niet zo'n zin hebben in een hoop geschreeuw, slaande deuren en geruzie om niks. Ja, de discussies zijn soms stevig. En dat mag ook af en toe schuren, dat hoort er ook bij. Maar wel altijd vanuit de overtuiging dat Nederlanders van ons verwachten dat we gewoon fatsoenlijk ons werk doen.
0: Maar nu moet de oppositie het natuurlijk nog steunen. Daar klinken wel wat twijfels, niet heel erg enthousiast. De inhoud is nog niet bekend. Toch zegt pro-leider Jesse Klaver dat hij bang is dat er weer niet is gekozen en dat problemen zijn uitgesteld. Maar goed, eerst moeten we nog de inhoud kennen natuurlijk. Zeker 49 opiniestukken die de afgelopen maand in een aantal grote Nederlandse dagbladen stonden, die zijn volledig door kunstmatige intelligentie geschreven. Dat is uitgezocht door het nieuwsplatform van techjournalist Alexander Klupping. Hij heeft dat allemaal zelf bekeken. Het gaat om een vijfde van het aantal opiniestukken dat is onderzocht. AI, kunstmatige intelligentie, ligt in de journalistiek gevoelig. Want ja, klopt het eigenlijk allemaal wel wat erin staat? En is er door een mens over nagedacht? Nou, ongemakkelijk. Dat noemt een van de hoofdredacteuren deze uitvinding. En het KNMI heeft de namen bekendgemaakt voor de aankomende herfststormen. Publiek mocht meedenken over de namen, dus stroomden de inzendingen binnen, zegt Jet van Pasen van het KNMI.
3: We krijgen dus zo'n 3000 namen binnen. En dit jaar hebben wij de B van Bulo, dat is een Oost-Groningse naam. Die is van Nederland. En daarna meteen de D, Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende.
0: En Jade verwijst dan naar Jade Kops, de overleden influencer. Daar waren heel veel aanmeldingen voor binnengekomen om die naam opgenomen te krijgen in de lijst met stormnamen. Er staat nog een opvallende in, Sean. Ken je wel, van Sean het Schaap.

0: The Bee Gees and More Than a Woman. Gaat iets moois gebeuren op de dinsdagochtend bij Omroep Zeeland en Zeeland wordt wakker. Vanavond kun je kijken naar het televisieprogramma Natuurlijk met Frederik Spicht. Elke dinsdagochtend kijk ik vast eruit naar dat programma. Ik heb een gast hier in de studio, Anton van Haper, die heel veel weet over de Zeeuwse natuur. En het goede nieuws voor jou, je kunt een rondleiding winnen. Dus goed opletten straks in dat gesprek. En dan kun jij misschien mee met de rondleiding als jij de vraag goed beantwoordt. Ik ga het straks allemaal nog een keertje uitleggen na het nieuws van 8:30.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De Zeelandbrug is sinds vannacht voor 6 weken dicht voor autoverkeer. De provincie renoveert het beweegbare stuk van de brug. Dat is door scheurtjes ernstig verzwakt. Fietsers kunnen er nog wel over. Ondernemers in Goes proberen in Zierikzee proberen met een campagne om mensen naar de stad te krijgen voor evenementen en winkels.
5: Dit zagen wij natuurlijk al aankomen als een moment waarin er mogelijkerwijs of mensen niet naar ons kwamen of we een mogelijkheid hadden om juist mensen naar ons toe te trekken. En ja, van dat tweede hebben we nu een campagne gemaakt.
0: Dat zegt de centrummanager van Zierikzee en de slogan is Kom Binnenstad. De Zeelandbrug is dus 6 weken dicht voor auto's, maar ook voor schepen en boten met

In dat land ligt nog veel munitie in de grond. Vleeshal verzeeuwt dat onderwerp door oude granaathulzen te tonen die na de Tweede Wereldoorlog bij ons in Zeeland werden omgevormd tot vazen, paraplubakken en andere gebruiksvoorwerpen. En inwoners van Middelburg kunnen vanaf nu hulp vragen aan de Stichting Urgente Noden. Die helpt mensen die van een minimumbedrag leven bij onverwachte uitgaven, zoals een koelkast die kapot gaat. Door dan snel in te grijpen kun je voorkomen dat mensen zich in de schulden moeten steken, waardoor ze steeds verder in de problemen komen. Dat is het idee. In Goes begon Urgente Noden al eerder. Het weer in Zeeland. Vrij veel bewolking. Vanmorgen lokaal een paar buien. Vanmiddag zonnige periode, dan is het droog. Een zwak tot matige wind en het wordt 20 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Zes minuten over 8:30, je luistert naar Omroep Zeeland. Komende weken gaan we iets leuks doen op de dinsdagochtend.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland Wordt Wakker en doe mee met de prijsvraag.
0: Ja, en dat is dus hier. Je kunt straks die excursie winnen. Ik heb er 3 waar je uit kunt kiezen als jij straks in de uitzending het goede antwoord geeft op een vraag over de natuur. Blijf luisteren voor die vraag. Eerst even praten met landschapsecoloog Anton van Haperen over de buitenplaatsen en de planten die daar groeien. In de 18e eeuw waren er namelijk best veel van die buitenplaatsen, maar de meeste zijn verdwenen. En ja, het zou jammer zijn als die laatste ook verdwijnen. Anton, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is een buitenplaats eigenlijk?
2: Nou, een buitenplaats is nu een soort bos, een parkachtig bos. Maar oorspronkelijk was het een tuin. En je moet je voorstellen dat in de Gouden Eeuw was een periode van veel welvaart, in Zeeland vooral ook. En er was toen, net als tegenwoordig eigenlijk, een trek naar buiten. En mensen die gingen vanuit de stad, rijke mensen gingen vanuit de stad op zoek naar mogelijkheden om buiten te zijn. En ja, die hebben toen parken en bossen aangelegd in Zeeland. En dat zijn nu de buitenplaatsen.
0: Maar was dat dan alleen voor hen zelf bedoeld? Of mochten daar ook inwoners langskomen?
2: In eerste instantie was dat vooral voor hen zelf bedoeld. Dat wij nu door Westhoven en Berkenbos kunnen wandelen, dat is echt iets van deze tijd. En dat was niet in de 18e eeuw was dat niet het geval.
0: Ja,
2: dan bezochten de mensen wel daar met hun gasten en flaneerden ze door de lanen die heel netjes onderhouden waren.
0: Hoeveel zijn er nog over in Zeeland?
2: Nou, als je nu gaat tellen, dan kom je misschien op 10, 15 buitenplaatsen. Terwijl een paar honderd jaar geleden waren er wel 250.
0: Oh, zoveel.
2: Dus het is heel sterk afgenomen, vooral in het polderland. Kijk, tegenwoordig zie je de buitenplaatsen vooral rond Oostkapelle en Domburg. Hè? Westhoven, Berkenbos noemde ik net al. Maar vroeger lagen ze ook midden in de polder, vlakbij Middelburg en rond de dorpen ook.
0: Bijzonder als je naar die buitenplaatsen kijkt, dat zijn de planten die daar groeien. Stinsenplanten, ja. Heten die? Wat zijn dat?
2: Nou, het woord stinsen, dat is eigenlijk een Fries woord. En dat komt van een herenboerderij. In Friesland werden herenboerderijen stinsen genoemd. En in Friesland, maar ook in Zeeland, die rijke mensen die op die buitenplaatsen woonden, die hadden op een gegeven moment de gewoonte, dat was echt een mode geworden, om hun buitenplaatsen op te sieren met mooie gewassen, met bolgewassen vooral, die in het voorjaar bloeiden. En in de loop der tijd zijn die buitenplaatsen aan hun lot overgelaten, is bos geworden, maar die bollen en voorjaarsgewassen, die zijn er nog steeds.
0: Maar welke,
2: dat noemen we stinsenplant.
0: Noemen ze een paar soorten dan bijvoorbeeld?
2: Nou, bijvoorbeeld narcissen en hyacinten en sneeuwklokjes en de stengeloze sleutelbloem, in Zeeland beter bekend als het bakkruutje. Hè. Al dat soort voorjaarsgewassen die zijn oorspronkelijk door mensen daar aangeplant, hè, en vervolgens verwilderd. En tot in onze tijd hebben die zich weten te handhaven.
0: Dat is eigenlijk wel gek, hè, want eigenlijk willen we nu steeds minder planten die hier niet thuis horen. Deze zijn hier ooit naartoe gebracht. Maar nu willen we ze niet meer kwijt, omdat ze toch bij ons zijn gaan horen.
2: Ja, ze zijn eigenlijk zo ingeburgerd en onderdeel van ons landschap geworden, dat ze tot de floristische rijkdom van Nederland gerekend worden.
0: Maar dan moeten we wel oppassen. Wat is de bedreiging voor de stinsenplant?
2: Nou ja, sowieso, het bos werd vroeger veel meer onderhouden dan tegenwoordig. En doordat de bomen groeien en er meer schaduw is, hebben die bolgewassen het vaak best moeilijk. En de verdroging speelt ook een rol. Hè, dat heb je natuurlijk afgelopen weken kunnen zien.
0: Ja.
2: Dat de bakkruutjes in de tuin ook, die zijn helemaal verschrompeld. Ja, en ze worden af en toe ook afgegeten door herten bijvoorbeeld. En dus er zijn verschillende bedreigingen die het nodig maken dat die stinsenplanten echt gekoesterd worden.
0: En we moeten ze ook koesteren, vind je?
2: Ja, zeker. Het is een stukje van de Nederlandse, van de Zeeuwse cultuur. De bakkruutjes zoals je die in Zeeland hebt, die kom je eigenlijk in de rest van het land heel weinig tegen.
0: Echt waar?
2: Dus dat is echt een karakteristiek stukje Zeeuwse landschapsgeschiedenis.
0: En dat hebben we allemaal mooi hier in Zeeland bij de buitenplaatsen. Anton, we gaan een vraag stellen. Want jij kunt een prijs winnen. Voor het goede antwoord, bel het door of app het door naar 0118-499-999. En als prijs heb ik 3 excursies waar je uit mag kiezen. Ik ga straks wel even zeggen welke dat dan zijn. De vraag, je hoorde net Anton zeggen dat er bedreigingen zijn voor die stinse planten. Ze worden soms opgegeten, maar door welke dieren? Dat wil ik van jou weten. Laat het me weten via de WhatsApp. Of via een telefoontje 0118-499-999. Eentje kan er winnen 0118-499-999. Hap, hap, hap doen die dieren. Maar welke dieren doen dat dan? En zijn daarmee een bedreiging voor de stinse planten? Ben benieuwd of je het weet.
3: Hear the

0: Danny Vera en Pressure Makes Diamonds. De buitenplaatsen, daar heb je van die mooie planten, de stinse planten. Ja, die hebben natuurlijk ook wel zo de nodige uitdagingen. De verdroging, we hoorden er bijvoorbeeld al over. Maar ook dieren die ze dan opeten, kreeg verschillende antwoorden die niet helemaal goed zijn. Frans bijvoorbeeld, insecten en mieren. Piet noemt de knaagdieren en insecten. Irene Duinen noemt vooral de slakken. Nel heeft de eekhoorns. Maar er zijn ook een heleboel goede antwoorden. Bijvoorbeeld Joke Vroonland. Goedemorgen, Joke.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welke dieren eten die stinse planten op?
1: Dat weet ik niet.
0: Maar net gaf je het goede antwoord je belde.
1: Er zijn ook bakkruidjes natuurlijk. Zijn ook stinse planten.
0: En welke dieren eten die op?
1: Dat zijn herten.
0: Juist, dat wilde ik inderdaad horen, de herten. Want je gaf net wel degelijk het goede antwoord. Ken je die buitenplaatsen trouwens?
1: Verschillende wel. Westhoven. En je hebt er Hoge.
0: Ja. Anton, hoe zit het nou met het opeten van die stinse planten, van die dieren, ja, die herten?
2: Ja, de herten zijn dol op sommige stinse planten. Met name de hyacinten bijvoorbeeld, die worden helemaal afgegeten. Maar andere soorten, zoals narcissen, ja, daar zitten giftige stoffen in die herten niet lusten of waar ze zelfs ziek van worden. En die worden niet opgegeten.
0: En dat dus weten ze, die laten ze staan dan?
2: Dat hebben ze, proefondervindelijk hebben ze dat zelf vastgesteld, denk ik.
0: Toen er een hert omviel, dachten ze niet
2: eten. In Berkenbos bijvoorbeeld, daar kun je dus heel mooi zien dat in het voorjaar de herten de narcissen laten staan en dat ze heel mooi geel kleuren. En de hyacinten zijn allemaal afgegeten.
0: Mooi. Vanavond gaan we er meer over zien in Natuurlijk op Omroep Zeeland Televisie. Joke, jij heel veel plezier bij de rondleiding, bij de excursie die jij gaat doen. En je kunt gaan kiezen uit de excursie door het Zwin. Of langs een plek waar dode dieren voor nieuw leven zorgen. Of je kunt mee naar buitenplaats Overduin. Geef de keuze straks even door buiten de uitzending. Jij mag een van deze excursies uitkiezen. Anton, dank je wel. Jij voor je komst hier in elk geval. Ik ben benieuwd naar wat we vanavond ook allemaal op Omroep Zeeland Televisie gaan zien over de buitenplaatsen. Dit is Omroep Zeeland met Amy Winehouse.

Amy Winehouse. Zeeland wordt wakker, zit erop. Ik wens Joke in elk geval heel veel plezier bij de excursie waar zij mee gaat. Volgende week op dinsdag kun je weer zo'n excursie winnen. Ik werd ook nog gebeld door iemand die zei: ik had alles keurig opgeschreven, maar ik kwam er niet door. Ja, dat is altijd het risico. Blijf gewoon meedoen. De komende weken kun je op dinsdagochtend in Zeeland wordt wakker zo'n mooie excursie winnen. Ik ben er morgen weer, straks Elsa in Goedemorgen Zeeland.

0: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
8: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
12: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
13: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
15: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
14: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
16: Contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
14: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: De toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Men at Work in Down Under. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En we hebben vandaag Romy. Romy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Niet de vervanging van Veerle, even voor alle goede orde. Jij bent gewoon collega van ons. Of gewoon, jij bent onze collega. En ja, hoe lang werk jij hier inmiddels al?
1: Een half jaar. Ik ben 1 januari begonnen.
0: Oh ja, nou ja. Kijk, dus 9 maanden al dan.
1: Ja, ja.
0: En jij dacht, ik heb nog nooit hier even meegekeken.
1: Ja, inderdaad. Ik vond het wel heel interessant om even mee te kijken hoe jij hier te werk gaat elke ochtend.
0: Ja, en ik vroeg vanochtend, ga je hier in het hoekje zitten buiten beeld? Of ga je gewoon hier zitten? Want dan moet ik je wel even voorstellen.
1: Ja, ja nou, daar zit ik.
0: Dat betekent dat ik meteen al misbruik van je gemaakt de hele ochtend. Dus bereid je maar voor. 0118-499999. Dat is ons reactienummer. Als je het leuk vindt om iets te vertellen, een foto te sturen. Of als je iets te vragen hebt, 0118-499999.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

George Ezra en de Shotgun. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag. 1 september in de geschiedenis. Nou, op 1 september 1909 ging de eerste Nijmeegse Vierdaagse van start. Diezelfde datum in 1939 valt Duitsland Polen binnen en dat is het begin van de Tweede Wereldoorlog. In 1985 ontdekt de Amerikaan Dr. Robert Ballard en zijn bemanning de Titanic. Het legendarische cruiseschip zonk in 1912. De Titanic ligt in het noorden van de Atlantische Oceaan op 3808 meter diepte. In datzelfde jaar, op diezelfde dag, wint Joop Zoetemelk het wereldkampioenschap wielrennen. En hij weet in de laatste fase van de koers te ontsnappen uit de kopgroep.

The Bee Gees and You Should Be Dancing. Barry Gibb, de enige overgebleven broer Gibb, is vandaag jarig. Hij wordt 80. Nog meer jarig, want Jelka van Houten, de actrice en zangeres, wordt 48. Eva van der Geugt, ook actrice uit Oogappels, zij wordt 49. Ruud Gullit, de voetballer, wordt 64. Carla Pijs, oud-politica, wordt 82. Gloria Estefan, de Amerikaanse zangeres van Cubaanse afkomst, wordt 69. En Carola Smit van BZN, zij wordt 63.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Level 42 en de Love Games. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Ondernemers in Zierikzee grijpen de afsluiting van de Zeelandbrug aan voor een campagne. Ze hopen dat mensen die anders over de brug zouden rijden naar Goes om te winkelen, dat nu in Zierikzee gaan doen. Vertelt binnenstadmanager Steven Schravenzander.
3: Dit zagen wij natuurlijk al aankomen als een moment waarin er mogelijkerwijs of mensen niet naar ons kwamen, of we een mogelijkheid hadden om juist mensen naar ons toe te trekken. En ja, van dat tweede hebben we nu een campagne gemaakt.
2: De Zeelandbrug is sinds vannacht voor 6 weken dicht voor het autoverkeer. Het beweegbare stuk wordt opgeknapt. Fietsers kunnen er nog wel over. Een nieuwe informatiefolder in 8 talen moet buitenlandse werknemers beter op weg helpen in Terneuzen. Er staat onder meer in hoe je afval aanbiedt en welke regels er zijn over geluid. Dat moet overlast voor omwonenden voorkomen, zegt de gemeente. Overmorgen overhandigt de gemeente het eerste exemplaar aan een organisatie die Poolse werknemers helpt in Zeeland. Inwoners van Middelburg kunnen vanaf vandaag hulp vragen aan Stichting Urgente Noden. Die helpt mensen die van een minimumbedrag leven bij onverwachte uitgaven, zoals een koelkast die kapot gaat. Door dan snel in te grijpen kun je voorkomen dat mensen zich in de schulden steken, waardoor ze steeds verder in de problemen komen, is het idee. In Goes begon Urgente Noden al eerder. De gemeente Goes presenteert maandag de nieuwste plannen voor het gebied rond het station. Op een inloopavond kun je dan ontwerpen zien en je mening geven. De gemeente wil onder meer horeca aan het plein, een veilige kruispunt en fietsenstallingen die je niet meer ziet doordat ze of verdiept of ondergronds liggen. En het weer in Zeeland. Veel bewolking en lokaal een paar buien, zonnige periode met een zwakke tot matige west-noordwestenwind en het wordt 20 tot 21 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: Damiano David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me. We spelen ons spelletje Wat Is Het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Romy, wat wil je weten?
1: De Zeelandbrug is sinds vannacht dicht voor het autoverkeer. Voor hoe lang?
0: 0118-499999. Nou, je hebt het natuurlijk in het Zeeuwse nieuws gehoord. Je hebt het Remco horen vertellen. En als je twijfelt, kun je altijd nog even naar omroepzeeland.nl. Nog één keertje, Romy.
1: De Zeelandbrug is sinds vannacht dicht voor het autoverkeer. Maar voor hoe lang?

0: Tom Jones en It's Not Unusual. Ja, sinds vannacht is de Zeelandbrug dicht voor autoverkeer. Maar voor hoe lang? Klasien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar kom jij zelf vandaan?
1: Uit Zierikzee.
0: Oh, dan zul je het wel weten.
1: 6 weken.
0: Ja, kijk even naar mijn enig jurylid, Romy.
2: Dat klopt, ja. 6 weken. Ja.
0: Klasien, heb je er last van?
1: Nee, ik moet niet over de Zeelandbrug. En dan rij ik rond als het nodig is. Dus
0: ja, ja, ja. Je hoeft er niet dagelijks over.
1: Nee, gelukkig niet. Die tijd heb ik gehad.
0: En anders zou je nog de fiets kunnen nemen, toch?
1: Precies, precies. De fiets neerzetten of de auto en dan met de fiets eroverheen. Ja,
0: ja, ja, het ligt er wel aan waar je dan naartoe moet. Want anders is het, ik bedoel, de brug zelf is al 5 kilometer, hè?
1: Precies, ja, ja.
0: Goed, op de fiets naar Goes, dat zou nog net gaan.
1: Ja, op mooi weer is, dan is dat te doen allemaal. Ik ben een mooi weerfietser.
0: Oh, ja, ja, ja, ja. Nou, het levert je een plekje in de verloting op bij Elias zaterdag. Dus blijf even aan de lijn.
1: Dat is goed.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, een hartebreker. De ene kunstenaar die een eerbetoon maakt voor de andere kunstenaar. Stefan Telen uit Goes maakte een eerbetoon aan Gerard Marinus Verkerken. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat heb jij met beeldend kunstenaar Gerard Marinus Verkerken dat jij dit eerbetoon maakte?
2: Nou, ik ken hem eigenlijk, ik heb hem heel lang gekend eigenlijk. Dus ik denk vanaf dat ik ongeveer 16 was, kwam ik in aanraking met hem. En toen hield ik mij al een beetje bezig met graffiti spuiten. En ik ontmoette hem en hij vond het interessant. Ik vond zijn visie interessant. En zo raakten we eigenlijk wel een beetje bevriend. En van het een kwam het ander. Veel dingen samen gedaan. Samen heel lang een atelier gedeeld. Samen ook met zijn zoon Barre Verkerken. En vandaar.
1: Ja, wat denk je dat hij van dit gevonden zou hebben?
2: Ja, ik hoop tof. die bedoeling had het in ieder geval. Dus het was in ieder geval erg fijn om te doen.
1: Ja, het is een soort borstbeeld, maar dan niet als beeld. Op wat heb je het gemaakt? Op een muur?
2: Ja, nee, het was inderdaad op een bij het raadhuis in Sarajevo. Daar heeft Barre Verkerken heeft daar zijn atelier en verhuurt daar ateliers. Ik heb daar ook jaren gezeten, samen met is het daar begonnen. Dus Gerard Marinus Verkerken, ik, Barre en nog een paar anderen. Zijn daar begonnen met een atelier. Dat was toen Antikraak. En jaren eigenlijk heb ik op een uur een andere plek ben ik naar een ander atelier gegaan. Maar toen Gerard overleed, kwam al snel het idee om samen met Barre om te kijken naar een mogelijkheid om een soort eerbetoon te brengen aan Gerard. En toen was het atelier waar hij dus altijd zat, was een mooie locatie. Dus het is bij het atelier op panelen, op een container.
1: Ja, het ziet er bijna uit, zo scherp als een foto.
2: Ah ja, mooi.
1: Ja, hoe lang heb je eraan gewerkt?
2: Nou, het was dus, van Tieke was dus tussen kunst en iets. Dus het is eigenlijk tijdens het evenement. Dus van 10 tot 6, van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds heb ik eraan gewerkt. En omdat er wel heel veel afleiding was, wil ik van de week nog even in alle rust de puntjes op de i zetten. Maar ik denk dat ik heel ver ben. En,
1: maar Stefan, zeg je nou dat je dit levensgrote hoofd, dat je dat in 1 dag gemaakt hebt?
2: Ja, dat klopt.
1: Dat vind ik wel heel knap.
2: Ja, het is ook mijn werk, dus ja.
1: Ja, oh ja, dan krijg je een soort valse bescheidenheid. Maar goed, ja, ik snap wel, wat moet je er ook op zeggen, hè? Maar het is je werk, nee. Maar ik vind het echt geweldig dat het dan zo goed lijkt.
2: Ja.
1: Wat gebeurt er verder mee?
2: Nou ja, het blijft daar, dus het is gewoon permanent. Het is echt op een de wand waar het op geschilderd is eigenlijk ook weer een buitenruimte eigenlijk waar ook een atelier in zit. Dus het is eigenlijk, en het kijkt uit op de binnenplaats van het pand. En dus het blijft daar, dus het wordt goed beschermd. Er zit een goed verfsysteem op, dus die gaat jaren mee.
1: Ja, ja, ja. Nou zeg jij wel zo van, het is mijn werk, maar je zegt ik moet nog even de puntjes op de i. Wat vind je er verder zelf van?
2: Nou, het was wel heel bijzonder en de druk was natuurlijk ergens wel hoog, want je gaat een portret van iemand schilderen en het enige wat dan belangrijk is dat die lijkt en dat er gevoel in zit. En dat is dat is denk ik gelukt en dan is dat heel prettig, omdat je met publiek staat en veel afleiding. Dat was ook de grootste uitdaging eigenlijk.
1: Ja, dus ze stonden ook nog gewoon op je vingers te kijken.
2: Ja, klopt inderdaad, en vragen te stellen. En ook natuurlijk heel veel mensen die daar komen die Gerard hebben gekend, dus dan raak je daarmee in gesprek. Wat heel bijzonder is, hè, want dan deel je ook herinneringen en dat maakt het alleen maar mooi.
1: Ja, ja, ja. Nou, dit blijft voor altijd aan de muur, toch?
2: Zeker, zeker.
1: Een bijzonder eerbetoon aan Gerard Marinus Verkerken door Stefan Telen.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe.
1: De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 6:10. En een dag later, vanaf 3:50, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september, de ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.
0: Nou, dus als je van fietsen houdt, of ervan houdt om ernaar te kijken, in elk geval de ZLM Tour dus bij Omroep Zeeland. Ja, het is 4:10. Graag tot zo.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzendingen van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer, vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
17: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Mama! Mama! Mama!
23: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
22: Mama, een kleurplaat!
23: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
26: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
25: En voor Harold met een sta-opstoel.
27: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
24: Medipoint.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Mama.
26: Kijk nou, je zit naast papa.
23: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
24: Medipoint.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: Daddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En je kunt ook reageren via 0118 499999. Straks dan is Theo hier weer. Theo van Zeewind. En die geeft elke week tips hoe je kunt besparen op je energie. En hij is er straks weer. En als je dan een vraag aan hem hebt, dan kun je die ook sturen via 0118 499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Donna Summer en MacArthur Park. Een inloopavond bij HSV Hoek vanavond. Wat van Langevelde, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elsa.
0: Wie is er welkom?
1: Al die mensen die ons willen helpen om onze mooie club draaiend te houden. Dus ook met name de mensen die de kantine beheren bij ons. Die zijn op zoek naar mensen om te helpen om dus achter de bar te staan. Om te helpen met activiteiten en evenementen die wij dit seizoen weer iedere maand willen gaan organiseren. Dat moet ingekocht worden, dat moet voorraad gereed gezet worden. Dus dan gaan we vanavond, wordt het allemaal netjes uitgelegd aan die mensen die ons graag willen komen helpen.
0: Het is dus niet zozeer om te klussen.
1: Nou, kijk, klussen kan ook altijd natuurlijk. Want we zijn ook op zoek voor de Woensdagmorgenclub om te helpen met de onderhoud van de gebouwen en de velden. Dus er is altijd werk bij ons. En iedereen die zegt ik wil die mooie club helpen, altijd welkom. En dan wordt er uitleg gegeven over allerlei zaken die van belang zijn om de HSV-hoek draaiend te houden. En vanavond is dan met name ook de mensen van de kantinecommissie zijn aanwezig en die gaan dan uitleg geven over wat er allemaal te doen is.
0: Ja, ja, ja. En of je goed kroketten kunt bakken.
1: Onder andere, de frietkraam hebben we ook, dat weet je. En dat is ook altijd een punt waar veel omzet gedraaid wordt. Dus er zijn overal mensen voor nodig.
0: Ja. Ad, hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk?
1: Ja, wij hebben op de vrijwilligersavond, dat doen we meestal één keer op een jaar. En dan zie je dat er zo iets meer dan 100 mensen bij ons op zo'n vrijwilligersavond aanwezig zijn. Dus dat is echt een enorme club. En het is ook een gezellige club. Dat is ook wel even belangrijk om te melden. Het is bijna een beetje een familiegevoel. En ja. Dat is voor de mensen die erbij komen, is dat denk ik een heel goed positief iets.
0: Maar je hebt natuurlijk vrijwilligers die bijna dagelijks er lopen. Maar dat je hebt er misschien ook die maar eens één keer in de zoveel weken komen helpen.
1: Nou ja, dat is ook zo. Kijk, door het feit dat je dus meer mensen erbij krijgt, wordt het ook voor de mensen die het nou doen wat minder zwaar. En dat is natuurlijk het punt dat je zegt van kijk, samen kun je de schouders eronder zetten. En dan heb je gewoon een leuke uitdaging. En je ziet mooi voetbal als je dat wil. Dus het is een mooi iets om te doen.
0: Ja, ja, ja. En zelfs als je niet van voetbal houdt, maar het wel leuk vindt om achter de bar te staan, dan... Ja, ja, ja.
1: En dat is op de zaterdag, met name bij Hoek 1 natuurlijk zie je dat het steeds drukker wordt. We hebben minimaal zo'n 1000 bezoekers per zaal op zaterdag. Maar als je nou zegt, ik wil het rustiger aan doen. De lagere elftallen die speelden meestal op de andere zaterdagen als Hoek 1 speelt, als ze uitspelen. En ook op donderdagavond hebben wij de clubavond. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om te zeggen van ik wil daar een bepaalde bijdrage aan leveren.
0: Oké, vanavond dus. Hoe laat staat de deur open? Ja,
1: half acht. Koffie staat klaar. De Lovenpolderse straat in Hoek.
0: Oké, Ad, ik hoop dat er heel veel mensen komen.
1: Ik hoop het ook.
0: En je hoeft niet per se uit Hoek te komen, hè?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Er zijn mensen die komen uit de Beuzen, die komen van alle kanten, dus dat is geen enkel probleem.
0: Oké, HSV Hoek, inloopavond vanavond om 19:30.

0: Smelly Kitchen en Boogaloo. Zometeen is Theo van Zeewind hier met een energietip. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie heeft vanmorgen vroeg een inval gedaan in Zierikzee in een woning aan de Wielingenstraat. Er is iemand aangehouden, maar waarvoor is nog onduidelijk. Een woordvoerder wil alleen zeggen dat het in verband met een lopend onderzoek is. Een nieuwe informatiefolder in 8 talen moet buitenlandse werknemers beter op weg helpen in Terneuzen. Er staat onder meer in hoe je afval aanbiedt en welke regels er zijn over geluid. Dat moet overlast voor omwonenden voorkomen, zegt de gemeente. Overmorgen overhandigt de gemeente het eerste exemplaar aan een organisatie die Poolse werknemers helpt in Zeeland. Ondernemers in Zierikzee grijpen de afsluiting van de Zeelandbrug aan voor een campagne. Ze hopen dat mensen die anders over de brug rijden naar Goes om te winkelen, dat nu in Zierikzee doen, vertelt binnenstadmanager Steven Schravenzande.
3: Dit zagen wij natuurlijk al aankomen als een moment waarin er mogelijkerwijs of mensen niet naar ons kwamen, of we een mogelijkheid hadden om juist mensen naar ons toe te trekken. En ja, van dat tweede hebben we nu een campagne gemaakt.
2: De Zeelandbrug is sinds vannacht 6 weken dicht voor autoverkeer. Het beweegbare stuk wordt opgeknapt. Fietsers kunnen nog wel over de brug. Inwoners van Middelburg kunnen vanaf vandaag hulp vragen aan Stichting Urgente Noden. Die helpt mensen die van een minimumbedrag leven bij onverwachte uitgaven, zoals een koelkast die kapot gaat. Door dan snel in te grijpen kun je voorkomen dat mensen zich in de schulden steken, waardoor ze steeds verder

0: John Mayer en Love on the Weekend. Ja, de gasprijzen en de prijzen voor elektriciteit waren ook vandaag weer in het nieuws. En het gaat er nooit over dat ze dalen. Nou, het onderwerp energiebesparing staat bij iedereen toch wel prominent op de agenda. En wij hebben daarom elke week hier Theo, manager bij Zeewind. Hij weet alles van duurzame energie en alles over het verduurzamen van huizen. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik krijg het bijna niet uit mijn mond. Biobased isoleren, ja. Daar wil je het over hebben.
1: Klopt.
0: Ja, isoleren, oké, maar biobased?
1: Ja. Ja, heel veel mensen weten niet dat je met natuurlijke producten kan isoleren. De meeste mensen halen een rol glaswol of steenwol bij de bouwmarkt. Maar dat kost heel veel CO2-uitstoot eigenlijk om dat te maken. Want je verwarmt dan glas heel met hoge temperaturen en steen ook. Totdat je het sliert uit elkaar kan trekken. En dat kost heel veel CO2. Dus het is een hele goede manier om te isoleren. Maar beter nog is om met natuurlijke producten te isoleren.
0: Ik kan me er geen voorstelling bij maken. Een emmer modder die je laat drogen?
1: Dat kan, maar dat zou ik niet gelijk doen. Nee, ik heb het dan over vlas. Zeg maar wat op het land groeit. Hennep. Afvalhout. Wat ze zeg maar tot isolatiemateriaal versnipperen. En ook bepaald wel bewerken, want het moet natuurlijk niet brandbaar zijn. Maar het mooie van vlas en hennep en van bomen is, het haalt heel veel CO2 zeg maar uit de lucht. En door het als isolatiemateriaal te gebruiken, sla je die CO2 dus voor een hele lange tijd eigenlijk op in je huis.
0: En, maar waar haal je het vandaan?
1: Nou, dat, ja, nog niet alle bouwmarkten hebben dat, zeg maar. Maar dan kan je ook gewoon op rol of als vierkante platen kopen. Maar bouwmarkten gaan er steeds meer dit soort dingen verkopen, omdat ze ook zien dat er steeds meer vraag naar is. Dat mensen nadenken van ja, moet ik nou glaswol of hennep of
0: ja, ik zie meteen beelden voor me van dat mensen daar met een bos vlas op hun schouder naar de auto lopen. Dat ik denk van, dan moet je ook wel handig zijn om het te verwerken. Maar het is dus in platen verwerkt.
1: Het is in platen verwerkt. Ze zijn zelfs afgewerkte platen die je zo tegen zeg maar je plafond in je zolder kan schroeven.
0: Maar is dat dan zoveel goedkoper?
1: Nou, dat is een nadeel. Een nadeel is, het is duurder.
0: Waar zit dan de winst?
1: De winst zit hem op twee fronten. Je krijgt meer subsidie als je dat soort materialen gebruikt. En niet alleen van het Rijk, maar ook bijvoorbeeld het SIP, wat hier in Zeeland is. Dan krijg je meer subsidie op je biobased materialen. En de andere winst is dus dat je zeg maar eigenlijk minder CO2 uitstoot door glaswol of steenwol te kopen. En je koopt dus eigenlijk CO2 in, dat plaats je in je huis. En dat komt de komende 20, 30, 40 jaar ook niet meer terug. Terwijl als je dat voor andere producten verwerkt of verbrandt, ja, dan komt die CO2 weer vrij. Dus daar zit wel de winst. Maar het is bij aanschaf wel wat duurder. Het verwarmt en het koelt beter. Dus in de winter houdt het je warmte beter binnen, zeg maar. Want omdat het ook vaak dikkere platen zijn. En als je het op zolder plaatst, dan houdt het zeg maar de warmte buiten. Dus dan blijft het langer koel. Dat zijn echt wel de voordelen.
0: Maar dat is voor de doe-het-zelver.
1: Vooralsnog wel, denk ik. Ik heb nog niet veel installatiebureaus gezien die zeggen van, wij gaan dat doen. Probleem is natuurlijk ook vaak dat ze zo scherp mogelijke aanbiedingen willen doen bij isolatie. Ja, en die denken ook niet direct aan biobased materialen, terwijl het echt een hele goede oplossing is. Eigenlijk een betere oplossing vind ik zelf dan glaswol, steenwol en de normale isolatiematerialen.
0: Dus alleen even slikken bij de kassa.
1: Ja, maar dat krijg je dus wel weer terug bij subsidie. Maar als je denkt van, nou ja, ik wil niet alleen mijn huis beter isoleren, maar ik wil toch ook wel dat stukje milieu meenemen. Ja, ga dan alsjeblieft voor de biobased materialen.
0: Als je een vraag hebt aan Theo, 0118 499999. Als je een tip hebt of als je ervaring hebt met biobased isoleren, laat het even weten. 0118 499999.

0: de kapitein, deel 2. Manager Theo van Zeewind weet alles van duurzame energie. Geeft vandaag een tip over biobased isoleren. Romy, er zijn wat appjes binnengekomen.
1: Ja, inderdaad. We hebben een vraag van Gert. Of je ook het schelpen in de kruipruimte kan isoleren.
2: Ja, dat kan zeker. Dat is natuurlijk een mooi natuurlijk product. Zeker als het ergens overblijft, dan kan dat mooi gebruikt worden. Wel belangrijk om even te kijken om wat voor kruipruimte dat gaat. Want het is niet geschikt voor iedere kruipruimte. Zo heb ik een huis gehad met een zogenaamde bodemplaat waar die eigenlijk op stond. En dat werkt niet altijd goed. Dus je moet je wel goed laten informeren of dat zeg maar dat ook een oplossing gaat bieden.
0: Waar haal je die vandaan, schelpen?
2: Ja, nou, niet. Ik zou niet op het strand gaan lopen, want dan ben je even bezig. Maar die kan je gewoon in zakken kopen of een installatiebureau, zeg maar, wat isoleert. Die kunnen dat meenemen. Maar die hebben ook andere soorten.
0: En dat gaat niet stinken?
2: Nee, die zijn meestal gewassen. Ja.
0: Oh ja.
2: Gewassen en ook klein gemaakt, zeg maar.
1: Nou ja, Gert geeft ook aan dat het een restproduct uit Ierseke is.
2: Ja, precies. Dus nou, dat is helemaal mooi. Dan is het gewoon lekker hier uit de provincie.
0: Dan zijn het oesterschelpen.
2: Dus, ja, en dan is het mooi dichtbij. Dus dan hoeft het ook niet vanuit ver land te komen. Dus perfect, ja.
0: En ik zie nog een reactie dat het een sigaar uit eigen doos is.
2: En dan hebben we het over de subsidies, denk ik.
0: De subsidies, ja.
2: Ja en nee. Iedere Nederlander die werkt of iets koopt, die betaalt natuurlijk belasting. En subsidies worden vanuit belastinggeld betaald. Dus is een sigaar uit eigen doos. Ja, als je 100 euro subsidie krijgt, is misschien een tiende cent of zo van jezelf. Dus we hebben er allemaal aan meebetaald.
0: Dus je kunt ook denken, die subsidie die krijg je van al je landgenoten.
2: Ja, dus misschien moet je de buren even bedanken dat ze er ook aan hebben meebetaald. Maar nee, dus ja, is de sigaar uit eigen doos, zo zie ik het niet. Het is gewoon iets om mensen te helpen met te isoleren. En dat gaat niet alleen zeg maar je geld besparen, maar dat is ook je gasverbruik gaat er tegen. Dus dat is ook weer beter voor het milieu.
0: Oké, als je nog een tip hebt of een vraag aan Theo, biobased isoleren 0118 4999 99.

0: Onwis Hill om 11:03. Graag tot zo.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd. Even in de matatron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Chef Special en Speed of Light. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. We spelen straks ons spelletje Check de Plek. Er staat een mooie aanwijzing klaar. Nog even geduld dus.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Falls Garden met de Lemon Tree. Een 14-jarige Noor is vrijdag aangehouden in de omgeving van Oslo, omdat hij in een gestolen lijnbus rondreed. En die jongen die had sinds november al 3 keer eerder een bus gestolen en er honderden kilometers mee gereden. En de politie is een onderzoek gestart. Dan denk je, hoe dan, hè? Iemand die vrijdag bij een bushalte stond te wachten schrok toen de busdeuren opengingen, want achter het stuur zat dus een tiener. Die vroeg of die persoon in wilde stappen, maar die persoon die stapte niet in en schakelde de politie in. Wat zou jij doen, Romy? Zou jij instappen als je een 14-jarige jongen achter het stuur zou zien zitten?
1: Nou ja, ik zou het wel een keer willen meemaken in ieder geval.
0: De jongen moest dus stoppen voor een file. En toen kon die worden aangehouden. En hij wordt beschuldigd van diefstal en rijden zonder geldig rijbewijs. Rijden zonder rijbewijs, denk ik helemaal. Er zat nog een tiener in de bus. Die is aangehouden voor medeplichtigheid. En de jongen kon niet in hechtenis worden genomen omdat hij minderjarig is. Toen hij vorig jaar voor het eerst een bus gestolen heeft, toen reed hij 3 uur rond voordat hij die bus terugbracht. En in april van dit jaar was het ook raak. En toen reed hij er 200 kilometer mee vanaf Oslo. En hij belandde diep in Zweden.
1: Onverbeterlijk. Ik denk dat hij later buschauffeur wil worden.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad een heel goed beroep voor hem is.

0: Drenthe en Bluff. En hoe hou ik dit vast? De eerste selectieronde zit erop. En dan heb ik het over druiven van Wijnhoeve de Kleine Schorre in Dreischor. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De eerste selectie in de wijngaard. Wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Wat doen jullie dan?
1: Nou, wat natuurlijk belangrijk is dat we de beste wijnen van Nederland maken. Dus we halen met dan heel veel gezellige mensen de slechte druiven eruit die we niet willen hebben. Dus we gaan tijgerend door de wijngaard om elk trosje drie keer te bekijken en slechte druifjes eruit te halen, zodat we een betere kwaliteit wijn maken natuurlijk. Dat is het verhaal.
0: Ja, noem je wat er in de wijngaard staat, noem je dat struiken of boompjes?
1: Ja, maakt niet zoveel uit. Het zijn eigenlijk druivenstokken, druivenstruiken. Ja.
0: Oh ja, en hoeveel staan er?
1: 63.000 nu.
0: 63.000? En met hoeveel mensen was je?
1: We hebben plek voor een man of 40, dus we waren met 40 man.
0: Oh ja, maar dat doe je niet op één dag dan?
1: Nee, we zijn er meerdere dagen mee zoet. Dat lukt inderdaad niet in één keer. Want het moet ook natuurlijk, het mag niet te veel op werk lijken. Het moet ook een beetje gezellig wezen natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja. Nou kan ik me voorstellen, die druiven die zijn blij met zon.
1: Ja, dat zeker.
0: En dat proef je dan ook?
1: Ja, dit is wel een uitzonderlijk jaar natuurlijk. Dat is nogal makkelijk. Dit hebben we ook nog nooit eerder meegemaakt. We zijn nu de kelder aan het poetsen. Omdat de oogst naar verwachting eind deze week al gaat beginnen.
0: Maar is het dan niet zo, als het zo lang droog geweest is, dat die druifjes dan niet goed groeien? Dat ze gewoon klein zijn?
1: Ja, er zijn wel plekken waar de druifjes natuurlijk wel kleiner zijn. Maar ja, dat is juist goed voor de smaak. Hè, dus het gaat bij ons niet om de hoeveelheid, maar vooral om de kwaliteit. Hè. Nederlandse wijn heeft nog niet zo'n hele bekende, beroemde naam. Hè, dus je moet juist extra je best doen om mooie wijnen te krijgen. Hè. Dat is dit jaar. Lukt dat wel, zo lijkt. Als het weer nog een beetje meehelpt natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Zeg, Johan, is het nou zo dat die Franse wijnboeren dan zo'n beetje meewarig lachen als het over Nederlandse wijn gaat?
1: Oh, ik denk dat de Nederlanders weten nog niet eens dat er wijn in Nederland gemaakt wordt. Laat staan de Fransen.
0: Maar ze trekken hun neus ervoor op, die Fransen, denk ik zomaar.
1: Ja, dat denk ik ook wel een beetje. Ja, maar goed, dat maakt niet uit. We doen lekker ons ding en het gaat goed. Dus,
0: ja, je zegt, toen ik je de eerste keer belde, hadden we geen bereik omdat je in de kelder zat. Hoe ziet dat eruit, die kelder van jou?
1: Ja, dat is eigenlijk helemaal geen kelder. Want onder de grond, dat is natuurlijk een beetje lastig hier in dat natte Zeeland. Dus wij hebben een bovengrondse kelder. En uiteindelijk is de functie van die kelder de wijnen maken natuurlijk. En dat moet een ruimte zijn die een constante temperatuur en luchtvochtigheid heeft. En dus het is eigenlijk een beetje het nabootsen van een kelder.
0: Het is eigenlijk een schuur.
1: Het zit eigenlijk gewoon in een schuur, ja, zo mag je het ook zeggen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, een kelder die is van nature natuurlijk koel.
1: Ja, precies. En dat is bij ons ook.
0: Maar jij moet het dan de natuur een handje helpen om het koel te houden?
1: Nou, dat valt mee. We hebben extra dikke isolatie. Het zit eigenlijk in een deel van onze oude bewaarruimte voor aardappelen. Dat is wat mijn ouders natuurlijk nog deden. Hey, dus we hebben een hele goede isolatie. En de vloer hebben we bewust niet geïsoleerd. Zo krijg je eigenlijk van nature de kou uit de grond wel in die ruimte. Dus dat gaat eigenlijk best goed.
0: Oh ja. En waar gaat de wijn dan in? Gaat dat eerst in vaten of gaat dat meteen in flessen?
1: Ja, nee, dat duurt natuurlijk eventjes. We hebben een combinatie van roestvrijstalen tanks en eikenhouten vaten. En de wijn die het snelste klaar is, dat is zeg maar deze week oogsten. En dan wordt dat volgend jaar eerste week van mei. Hè, dus een maand of 8, 9. En de wijn die het langste in het proces zit, dat is onze Brutus Hollander Reserva. Daar zijn we nog 4 jaar, moet je daar nog geduld voor hebben.
0: Oh ja, ja, ja. Maar goed, het wordt het sowieso zoetere wijnen dus.
1: Nou, de zoetheid in het fruit zegt niet zo heel veel over de zoetheid later van de wijn. Dat was net na hoe lang wij het laten gisten. Hè. De suikers die worden door de gist omgezet naar alcohol en CO2. En dus het zou wel eens kunnen dat de wijnen wat meer alcohol bevatten dan dat we gewend zijn.
0: Oh, en daar zorgt de zon dan dus voor?
1: Dat klopt. Hè. Die suikers zijn bepalend voor het alcoholpercentage. En ja, echt zoete wijnen maken, dat willen we niet. Want dat past niet zo lekker bij de mossels en de vis natuurlijk. Hè. Dat is ons doel, om wijnen te produceren die natuurlijk perfect passen bij de Zeeuwse zaligheden.
0: Oké. Goed, nou, jij kunt weer dan de slag dan, want dan ga je een druk najaar hebben.
1: Ja, nou, de komende 6 weken zijn we wel even bezig. Ja. Super bedankt voor de aandacht.
0: Oké, okay, ja, Johan, ik zou zeggen ook, terug onder de grond, maar het is dus eigenlijk gewoon terug in de schuur, hè?
1: Terug in de wijnkelder.
0: Johan van der Velde van de Wijnhoeve in de Rijnschors.

0: laat me nooit meer los.
1: En ook dat is Zeus, Rozan en Geef me tijd. En ondertussen is Mirjam aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Mirjam, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Iedereen die thuis nog vuurwerk heeft liggen, kan dat vandaag inleveren in Terneuzen. Het is de eerste dag van een grote landelijke actie van het Rijk, waar mensen anoniem vuurwerk af kunnen geven. Morgen kan dat in Middelburg. Nu het vuurwerkverbod van kracht is, is al het vuurwerk, behalve categorie 1, zoals sterrenregen, verboden. De politie heeft vanmorgen vroeg een inval gedaan in Zierikzee, in een woning aan de Wielingenstraat. Er is iemand aangehouden, maar waarvoor is nog onduidelijk. Een woordvoerder wil alleen zeggen dat het in verband met een lopend onderzoek is. De termijn om te solliciteren op het burgemeesterschap van Rijmerswaal is verlengd. Er kan nu gesolliciteerd worden tot en met maandag 14 september. De gemeente doet dat vanwege de rustige zomerperiode. Rijmerswaal heeft nu als waarnemend burgemeester Jan Lutijn, sinds José van Egmond stopte in maart vorig jaar. Ondernemers in Zierikzee grijpen de afsluiting van de Zeelandbrug aan voor een campagne. Ze hopen dat mensen die anders over de brug rijden naar Goes om te winkelen, dat nu in Zierikzee doen, vertelt binnenstadmanager Steven Schravenzande.
4: Dit zagen wij natuurlijk al aankomen als een moment waarin er mogelijkerwijs of mensen niet naar ons kwamen, of we een mogelijkheid hadden om juist mensen naar ons toe te trekken. En ja, van dat tweede hebben we nu een campagne gemaakt.
3: De Zeelandbrug is sinds vannacht 6 weken dicht voor autoverkeer. Fietsers kunnen nog wel over de brug. En dan het weer. Zonnige periode. Er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Het is nu 19 à 20 graden. Vanavond komt er weer wat meer bewolking. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: Anastasia en One Day in Your Life. Wij spelen ons spelletje Check de Plek. We zoeken een plek in Zeeland, een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of misschien wel een plek waar helemaal niemand woont. Je krijgt sowieso maar één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we zoeken, dan mag je bellen of appen. Romy, één aanwijzing.
1: Ja, de aanwijzing is van dorp naar gemeente.
0: 0118 499999.
1: Van dorp naar gemeente.

0: Paul McCartney en No More Lonely Nights. En wij zitten midden in Check de Plek, van dorp naar gemeente. Geen bellers. En ja, dus dan gaan we even kijken naar de app.
1: Ja, we hebben wat reacties gekregen. Bijvoorbeeld van Jurgen, die geeft aan Capelle.
0: Niet goed.
1: Nee. Peter geeft aan Borselen.
0: Ook niet goed. Dat zegt trouwens Jan ook, Borselen.
1: Ja. Rini geeft ook aan Capelle.
0: Nee.
1: Ook niet goed.
0: Weet je, het zijn eigenlijk allemaal dezelfde die genoemd worden. Capelle, ja. Borselen en en nog een keertje Veren hier.
1: Ja,
0: maar dat is ook niet goed. Dus we geven het nog even een kans. Van dorp naar gemeente. Als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken. Nou komt er nog op de valreep Sluis binnen.
1: Sluis, ja.
0: Maar dat is ook niet goed. Je mag bellen 0118-4999-99. Je mag ook een appje sturen. Van dorp naar gemeente.

0: Olivia Dean en So Easy. Nou, So Easy gaat het met Check de Plek helemaal niet. Van dorp naar gemeente. Kees, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Kees, wat denk je? Welke plek zoeken wij?
1: Ik denk Rijmerswaal.
0: Leg eens uit.
1: Nou, ik dacht dat Rijmerswaal een verdronken dorp was. En Rijmerswaal is nu heden een gemeente.
0: Zullen we een heel groot applaus voor Kees doen? Kees, het is goed. En weet je ook waar het lag?
1: Ja, ik dacht in de Oosterschelde. Ik weet het niet helemaal zeker. Het kan ook Oosterschelde zijn.
0: Nee, je zit wel goed. Want Romy, wat heb je gevonden?
2: Ja, wat ik heb gevonden. De historische stad Rijmerswaal, ook wel Rommerswaal genoemd, lag op Zuid-Beveland aan de zuidoever van de Oosterschelde. Ruim 4 kilometer ten zuidwesten van de stad Tholen. En het is inderdaad verdronken.
1: Ja.
0: En daar is dus de huidige gemeente naar vernoemd, hè? Dus Kees, nou, dat betekent dat jij vrijdag een van onze finalisten bent.
1: Nou, dat is leuk.
0: Blijf even aan de lijn.
1: Is goed.

0: Juanes en Adios Lepido. En nou, eigenlijk op de valreep voordat ik net nog even Dolly Parton wilde instarten.
1: Begrijpelijk, ja.
0: Stapt Michiel hier binnen. Michiel, zegt u het maar.
1: Ja, we hebben het over vuurwerk, want dat is sinds 1 augustus natuurlijk verboden. Het meeste consumenten vuurwerk, alleen F1 vuurwerk mag nog. Maar je kunt dat vandaag en ook morgen tijdelijk anoniem en zonder boete inleveren in Zeeland. Natuurlijk hartstikke mooi, dan kun je de kelder of de zolder leeghalen.
0: Maar als je nog zoveel hebt liggen, dan doe je dat volgens mij niet.
1: Nee, denk je niet?
0: Denk ik weer te slecht over de mens.
1: Dat weet ik niet. Maar 2 inleverpunten zijn er maar in Zeeland. En alleen vandaag en morgen kun je dat doen. Zijn die 2 inleverpunten eigenlijk te weinig nu vuurwerk echt verboden is? Ik ben benieuwd. Dus de stelling van vandaag, daar kun je al op reageren. Zometeen via ons WhatsApp-kanaal. En natuurlijk om 5:30 praten we erover verder.
0: Ja, je mag het niet vandaag gewoon de lucht inschieten.
1: Nee.
0: Nee, dat mag sowieso niet.
1: Nee, dat mag sowieso niet. Nee.
0: Ik breng mensen weer helemaal op verkeerde ideeën.
1: Dat is wel fijn, ja.
0: 0118-499-999. Als je nu al wil reageren, dan doe je het via de app. En als je Michiel wil spreken, dan doe je dat vanavond na 5:30.

0: Dolly Parton en Here You Come Again.
1: De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 6:10. En een dag later, vanaf 3:50, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september, de ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.
0: 4:54. Romy, is het je meegevallen om zomaar eens even mee te kijken en dan meteen aan het werk gezet te worden?
2: Ja, ik vond het heel erg gezellig.
0: Okay.
2: En heel leuk.
0: Nou, morgen is Goedemorgen Zeeland er weer. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. Zometeen het nieuws. En dan is Michiel er.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een staalopstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
14: Goedemiddag, het is bijna 12:02. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met 1 vertraging op de A4 sta je stil van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Bergen op Zoom-Zuid een vertraging van zo'n 10 minuten... staat de file met een lengte van 4 kilometer op dit moment.
19: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in zeeland.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
3: Nee, attents met ds.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
9: Anoniem en ook zonder boete vuurwerk inleveren. Dat kan vanaf vandaag in Terneuzen. De landelijke campagne is daar begonnen. Meer daarover hoor je zo in Zeeland nu. Verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Waar zijn wegen afgesloten? Waar sta je stil de komende tijd? De website Zeeland Bereikbaar is gelanceerd. En oude Zeeuwse bomen die liggen massaal het loodje. En er zijn zorgen daarom. Bijvoorbeeld bij het Zeeuwse landschap. We praten er uitgebreid over. Zometeen na 1:30 in de Zeeuwse Kamer. 11:55. Een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. Het landelijke primeur vandaag in Zeeland. Want je kunt vanaf vandaag je vuurwerk anoniem en zonder boete inleveren. Dat is begonnen in Terneuzen vanochtend. Dit jaar is vuurwerk tijdens de jaarwisseling namelijk verboden. Alleen vuurwerk zoals trektouwtjes en sterretjes zijn nog toegestaan. Vandaag dus in Terneuzen en morgenochtend in Middelburg. We vroegen op straat aan mensen wat ze nou eigenlijk van die inleveractie vinden.
10: Als ik het zou hebben, zou ik het tenminste stiekem houden, als ik het niet zou willen inleveren. Maar ik heb het niet. Maar ik vind het wel een beetje onzin dat het moet.
11: Ja, leg ze uit.
10: Ja, gewoon. Ze pakken alles van ons af de laatste tijd. Je vuurwerk mag niet meer. Je mag bijna niks meer. Het is een beetje raar. En kijk, het is gevaarlijk, maar je moet er gewoon goed mee om kunnen gaan.
11: Denk je dat veel mensen dit nou gaan inleveren, dat vuurwerk?
10: Ligt aan wat voor type persoon je bent, zou ik zeggen.
11: Ja, wat voor persoon moet je ervoor zijn om vuurwerk in te leveren?
10: Nou, gewoon iemand die zich aan de wet wil houden. Sommige mensen hebben er ook, die denken gewoon, het is onzin, ga het niet doen. Mijn oom, een van die personen, maar ja, ik zou het doen als je geen boete wilt.
12: Ja, ik zou het eigenlijk gewoon bewaren voor de andere keer als ik wel weer ga afsteken. Dat zou ik eigenlijk doen. Ja, ik zal het niet inleveren.
11: Denk je dat heel veel mensen dat wel gaan doen?
12: Nee, ik denk jongeren vooral niet eigenlijk. Dat is ook best wel duur als je het hebt gekocht. Ik denk niet dat jongeren het gaan doen eigenlijk. Denk ik niet.
11: En dat heeft dan echt te maken met dat het best wel duur is?
12: Ja, dat denk ik wel. Het is best wel moeilijk om aan te komen. Ook niet meer opgelet van verboden is en zo.
11: Wat vind je überhaupt van het vuurwerkverbod?
12: Ja, jammer. Ik kan het wel begrijpen dat mensen niet echt ermee goed om kunnen gaan. Maar mensen die het wel kunnen, is wel zonde dat je dat dan niet meer mag. Dat weet ik.
11: Maar we zien jou niet bij het inleverpunt.
12: Nee, dat niet, denk ik. Nee. Nee.
13: Heel goed. Ik ben helemaal tegen vuurwerk. Heel mijn leven al.
11: Waarom?
13: Omdat het enorme knallen geeft en ik er helemaal niet van hou. En mijn moeder die had de oorlog meegemaakt. Die zegt, het lijkt wel of er oorlog wordt, zei ze iedere keer. Want die woont in de Randstad. Ze vond het vreselijk, altijd.
11: Dus u vindt zo'n inleverpunt eigenlijk hartstikke goed?
13: Heel goed, heel goed. Ik hou niet van vuurwerk. Nooit van gehouden.
11: Dus dat verbod is eigenlijk ook goed volgens u?
13: Ja, helemaal goed. Ik vind het prima.
11: Denkt u dat ook veel mensen dat gaan doen? Vuurwerk inleveren als ze dat nog thuis hebben liggen?
13: Dat houden ze allemaal thuis. Dat weet ik zeker. Want die willen het voor hun eigen feestje gebruiken misschien. Maar ik niet hoor.
11: Dat er toch nog best wel wat afgestoken gaat worden, denkt u?
13: Ja, dat doen ze stiekem. Allemaal. Want dat hoor ik ook wel eens aan de overkant waar ik woon. Aan de andere kant van het kanaal, daar hoor ik ze knallen op vrijdagavond. Dan hebben ze nog oud vuurwerk, denk ik. Maar ik heb er een hekel aan.
9: Nou, geminde reacties als je het zo hoort daar op straat. Later vanmiddag nemen we een kijkje bij dat inlever.punt Interneus. Daar hoor je meer over. In Zeeland, kom thuis. De provincie heeft samen met onder andere ProRail en de Veiligheidsregio Zeeland een nieuwe website ontwikkeld. Zeeland Bereikbaar. Op de website daar kunnen mensen zien welke werkzaamheden er zijn. Zoals de afsluiting van de Zeelandbrug, die nu 6 weken duurt. Maar er wordt ook gekeken naar de invloed van de werkzaamheden op elkaar. Zo moet meteen duidelijk worden wat er speelt, wat dat betekent voor je reis en welke alternatieven er zijn. Gedeputeerde Harry van der Maas legt uit waarom de website belangrijk is.
14: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Als er aan de weg gewerkt wordt, dan wil je de reiziger, degene die gebruik maakt van die weg, goed informeren. Dat geldt ook voor het spoor of voor de vaarwegen. En met deze website willen wij de Zeeuwse reiziger of de toerist heel erg goed informeren over de klussen, de werkzaamheden, maar ook de alternatieve routes die gebruikt kunnen worden.
15: En bestond zoiets dan nog niet om goed te kunnen kijken waar wegwerkzaamheden zijn, om een overzichtelijk beeld daarvan te hebben?
14: Tot op heden was het heel erg versnipperd, want niet alleen de provincie is wegbeheerder, bijvoorbeeld ook de gemeente of Rijkswaterstaat en noem maar op. Iedereen deed het op de eigen wijze. Nu brengen we het op één plek bij elkaar. Daar ben ik heel blij mee, want dan zet je de reiziger die gebruik maakt van de weg of de vaarweg of het spoor centraal. En die kun je dan dus heel erg goed op één plek informeren.
15: En wat voor informatie is er allemaal op te vinden? Werkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook files?
14: Je kunt eigenlijk met name twee dingen vinden. Eén, wat zijn de werkzaamheden die gaan gebeuren, zodat iemand zich daar ook op voor kan bereiden en na kan gaan. Hoe lang duurt het? Wat is het precies? En het tweede wat we doen, dat is de alternatieve routes. Dus iemand ook helpen, want die moet natuurlijk wel die reis maken, maar dan op een andere manier.
15: Want wat komt er de komende tijd allemaal aan dat zo'n speciale website moest komen?
14: Kijk, als we gewoon naar vandaag kijken, dan zie je dat de Zeelandbrug buiten gebruik is voor het gemotoriseerde verkeer. We zien ook dat de Westerschelde-tunnel er over enige tijd aankomt. We hebben wel eens werkzaamheden bij de Vlakentunnel of op het spoor. Dus er komen eigenlijk zo nu en dan zaken op ons af. Maar als je bij elkaar optelt, dan wordt er eigenlijk wel altijd ergens gewerkt. Dus met andere woorden, dit is wel een mooie oplossing, een totaal oplossing om goed te informeren.
15: Is het een blijvend iets of is het een pilot?
14: Nee, het is wat mij betreft een blijvend iets. We hebben er best lang over gedaan om dit in de benen te krijgen. Ik ben er heel trots op dat dat gelukt is met heel veel andere partijen. En dit is gewoon broodnodig. Want iedereen heeft baat bij een goede bereikbaarheid. Dus iedereen moet ook continu goed geïnformeerd worden als er even een hiccup is wat betreft die bereikbaarheid.
9: En alle tips voor de ontwikkeling van de website, die zijn welkom. De website is namelijk nog niet af. Er wordt nog volop aan gebouwd. Vertelde Harry van der Maas, gedeputeerde aan verslaggever Nancy Wedes. Bijna 12:15, wat gaat het weer doen?

0: Zeeland. Bijna 11:15. Kijken naar het weer vandaag met Jules Gen. Jules, goedemiddag.
1: Hi Michiel, goedemiddag.
0: Waar het er gisteren best onvriendelijk af en toe uitzag met die forse buien, ziet het er nu best aardig uit op buiten.
1: Jazeker, het is mooi tot rust gekomen. Na vooral die wind van gisteren overdag natuurlijk, met die windvlaag erbij. Tot rond de 60 kilometer per uur. Met de buigheid, ja, daar viel het wel mee in de middag. Maar de buien zijn ook verdwenen sinds vanochtend vroeg dan wel te verstaan. Want er waren nog een paar in Zuid-Vlaanderen en ook al in Zuid-Beveland en op Tolen. Maar dat is verleden tijd. Nu hebben we het weerbeeld met een matige westenwind, windkracht 3. Op het water af en toe windkracht 4. Het wind is net nog iets doorgedraaid naar west tot noordwest. Later vanmiddag wordt het west tot zuidwest, maar dat is een detail. En dan zijn ze dan behoorlijk veel opklaring. Het is een echt mooie zonnige periode. Vooral dan trouwens nu op Walcheren en op Schuiduiveland. Daar is vanmiddag de meeste zon. Landinwaarts is soms vrij veel bewolking, met vooral wat stapelwolken, maar daar wordt gaandeweg ook wat zonniger. De temperatuur heeft het natuurlijk toch wel een beetje moeilijk met die westenwind in deze tijd van het jaar. Het is nu een graad of 19 en de maximumtemperatuur is ongeveer 21 graden. En vanavond blijven dan flinke opklaringen aanwezig. Later komt er wel meer bewolking. En in de loop van de komende nacht is er van zee af kan er wat lichte regen.
0: Oké, toch wat lichte regen dan morgen. Wat kunnen we dan verwachten?
1: Ja, dat is ook een beetje de toon voor morgen en ook al voor donderdag. Want er komt weer wat vochtige lucht aan vanaf het westen en vanaf de oceaan. Storingen komen dichter in de buurt, maar niet zo eentje als gisteren. Met flinke buien en veel wind natuurlijk. Het is vooral vrij veel bewolking wat de klok zal slaan morgen en ook al donderdag. Met verspreid morgen wat lichte regen en motregen. Lang niet altijd en zeker niet constant. Maar er kan zo'n misschien een half millimeter tot een millimeter aan neerslag komen, lokaal althans. Het is ook een lange droge periode, maar niet zoveel zon als vanmiddag. De temperatuur pakt een graadje hoger door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind morgen. Die komt uit op 21 à 22 graden. En donderdag is de regenkans iets groter, vooral later op de dag, met een vrij stevige westenwind dan. Windkracht 4 tot 6. En vrijdag is een beetje een buige dag. En in het weekend zou het dan weer wat stabieler en zeker ook droger moeten gaan worden, met meer opklaringen.
0: Oké, dankjewel, Jules Gennert, voor dit moment. Dus kijk op de weg. Daar zijn twee vertragingen gemeld. De eerste op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Bergen op Zoom-Zuid, een file van 5 kilometer. Daar is je vertraging bijna een kwartier. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook op de A29 sta je stil van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein, een file van 3 kilometer. Daar 5 minuten optellen bij je reistijd.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You hierbij Omroep Zeeland. Eens kijken wat er speelt buiten onze provincie. Ja, in Den Haag halen ze toch denk ik wel opgelucht adem. Want na twee lange dagen onderhandelen kwam de coalitie van D66, VVD en CDA er gisteren dan toch uit. De begroting voor volgend jaar is af. En premier Jette die is er blij mee.
1: Dit is wel ook echt een combinatie van politici die niet zo'n zin hebben in een hoop geschreeuw, slaande deuren en geruzie om niks. Ja, de discussies zijn soms stevig. En dat mag ook af en toe schuren, dat hoort er ook bij. Maar wel altijd vanuit de overtuiging dat Nederlanders van ons verwachten dat we gewoon fatsoenlijk ons werk doen.
0: En nu moet de oppositie het nog steunen, maar daar klinken nog niet echt enthousiaste reacties. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat problemen zijn uitgesteld. Dan blijven we in Den Haag en omgeving, want de Europese ministers die komen vandaag en morgen samen in Dublin. Ze overleggen daar over de oorlog in Oekraïne. Want de Oekraïne heeft luchtafweergeschut nodig om Russische raketten te kunnen onderscheppen, zegt deze correspondent van de NOS.
2: Rusland produceert sneller aanvalsraketten dan Europa en de Verenigde Staten verdedigingsraketten kunnen maken. En om zich hier tegen te verdedigen bedelt Zelensky al lange tijd hier in Europa om zo'n 360 Patriot raketten te krijgen voor de komende winter. Maar de waarheid is ook, de meeste landen kijken dan toch de andere kant op.
0: Want Europese landen willen ook nog een voorraad raketten zelf houden, omdat ze verplicht zijn om hun eigen luchtruim te verdedigen. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, dat was 19 jaar. Veel mensen wilden haar eren, zegt het KNMI.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. En misschien weet je het nog maar precies, in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
0: En de vader van Jade die noemt het in een reactie een prachtig eerbetoon. Het KNMI dat geeft die stormnamen samen met de Britse en Ierse Weerdienst. Een andere opvallende stormnaam is Sean. Die is dan weer vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap.

0: Bruno Mars en On My Soul. Het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met de oude Zeeuwse bomen. Zij leggen massaal het loodje. Het gaat er zo meteen over in de Zeeuwse Kamer na 12:30. Mirjam van Wouwen, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 12:30, dat krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De provincie heeft samen met onder meer ProRail en de Veiligheidsregio een nieuwe website ontwikkeld, Zeeland Bereikbaar. Daar kunnen mensen zien welke werkzaamheden en vertragingen er zijn op wegen, bruggen, het spoor. Alles verzameld op één site. Want er wordt de komende jaren op verschillende plekken tegelijkertijd gewerkt in Zeeland. Iedereen die thuis nog vuurwerk heeft liggen, kan dat vandaag inleveren in Terneuzen. Het is de eerste dag van een grote landelijke actie van het Rijk, waarbij mensen anoniem vuurwerk af kunnen geven. Morgen kan dat in Middelburg. Nu het vuurwerkverbod van kracht is, is al het vuurwerk verboden, behalve categorie 1, zoals sterrenregen. De termijn om te solliciteren op het burgemeesterschap van Rijmerswaal is verlengd met 2,5 week. Er kan nu gesolliciteerd worden tot en met 14 september. De gemeente doet dat vanwege de rustige zomerperiode, niet omdat er geen sollicitaties binnen zijn gekomen, volgens een woordvoerder. Rijmerswaal heeft nu als waarnemend burgemeester Jan Lutijn, sinds José van Egmond stopte in maart vorig jaar. De politie heeft vanmorgen vroeg een inval gedaan in Zierikzee, in een woning aan de Wielingenstraat. Er is iemand aangehouden, maar waarvoor is nog onduidelijk. Een woordvoerder wil alleen zeggen dat het in verband met een lopend onderzoek is. Het weer, vooral aan zee zijn er flinke zonnige perioden, landinwaarts wat meer bewolking. Er staat een matige wind uit het westen en het is 20 graden. Later vanavond komt er wat meer bewolking. Tot zover. Meer in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam. Eens kijken op de weg met één vertraging. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom-Zuid een file van 6 kilometer. Daar bijna 20 minuten extra reistijd. Komt daardoor een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is afgesloten.
5: Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Muziek van Zoe, Levi en Snelle. En ik zing hier bij Omroep Zeeland. Bijna 6:06. Het is tijd voor een nieuwe Zeeuwse kamer. Want oude Zeeuwse bomen die leggen massaal het loodje. Inheemse boomsoorten die hebben het moeilijk omdat er door de klimaatopwarming te weinig water in de bodem zit. En daarnaast worden ze bedreigd door tal van ziektes, zoals de iepziekte, essentaksterfte en rotschorsziekte. Ik hoop dat je meeschrijft op deze dinsdagmiddag. Nou, buitenplaats Overduin in Oostkapelle is 90% van de essen verdwenen. Lucien Kalle, ecoloog van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, maakt zich grote zorgen en is vandaag mijn gast in de Zeeuwse Kamer. Samen met landschapsecoloog Anton van Haabrugge, specialiseert in duinen, kust en de buitenplaatsen van Wogeren, waar veel oude bomen te vinden zijn. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn allebei.
1: Goedemiddag.
0: Om bij jou te beginnen, Lucien, eigenlijk kun je dan stellen dus dat de bomen in zwaar weer verkeren en vatbaarder zijn voor allerlei ziektes. Is dat mede door de droogte?
2: Mede door de droogte, maar je hebt het goed gezegd. Ook stikstof speelt een rol in bepaalde terreinen in Zeeland. En ook de opkomst van nieuwe exotische ziekten. En vaak is het gecombineerde effect van deze drie stressfactoren is nogal groot. En dat geldt dan vooral voor de oudere bomen. Want als je door het oranjebos loopt, ja, dat ziet er best nog wel groen uit. Maar dat is, jonge bomen kiemen toch steeds weer opnieuw en die zijn vaak nog wel vitaal.
0: Welke bomen hebben het dan het moeilijkste, als je namen zou moeten noemen?
2: Nou, kijk het naar het oranjebos en daar vooral de essen, die hebben het heel moeilijk. Hè. Dat is al sinds een jaar of 15, daar is essentaksterfte gekomen. En dat betekent dus dat een groot deel van de oudere essen, die zijn die staan er slecht bij. Daarnaast is nu recent, en daar spreek ik over de laatste 2-3 jaar, is de roetschorsziekte, die zit vooral op de esdoorns. Die hakt er enorm in, en ook vooral bij de oudere esdoorns. Dus ook een groot deel van de oudere esdoorn, die is nu aangetast. Ja, ik denk zelf misschien al de helft is al weg. En van wat er nog staat, is ook de helft ziet er eigenlijk heel beroerd uit.
0: Mooi is dat om te zien als ecoloog?
2: Dat is... Er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Visueel is het gewoon... ik denk dat de meeste mensen het niet mooi vinden. Toch is het ook zo, dus juist doordat die S een veer moest laten en minder algemeen werd, is vooral die S-doorn in dat gat gesprongen. En wat je wel een beetje ziet is dat, en dat gebeurt ook in veel andere bossen, dat de S-doorn een beetje doorschiet en dat die dan te dominant wordt. Men spreekt er wel van voor S-doorning. En deze nieuwe ziekte, die drukt die oudere S-doorns weer een beetje terug, wat ook de ruimte biedt voor andere soorten en ook voor nieuwe aanplant, als je dat zou willen. Daarbij is het ook zo, een ander voordeeltje, is dat er veel doodhout ontstaat. En doodhout, daar weten we allemaal van, dat is ecologisch gezien enorm belangrijk. Dus er zijn een groot deel van alle organismen in een bos, ze spreken wel tot 40% ongeveer, is afhankelijk van kwijnend of doodhout. En dan vooral van het dikkere doodhout. Dus wat dat betreft is het weer positief.
0: Oké, er zitten beide kanten dus eigenlijk
2: ja, zeker,
0: aan.
2: Ja.
0: Maar die bomen in zwaar verkeren, Anton, is dat vooral de buitenplaats of is dat overal in Zeeland?
1: Nou, dat is overal wel eigenlijk, maar kijk, de buitenplaatsen zijn natuurlijk toch, daar groeien de oudste bomen van Zeeland. En grote delen van Zeeland zijn of in de Walcheren de inundatie van 1944, elders de stormramp van 1953, zijn heel veel bomen afgestorven. Maar juist in de binnenduinrand, daar is geen water geweest in die periode. En daar zijn in de 18e eeuw zijn daar buitenplaatsen aangeplant. Dat zijn dus, en daar groeien de oudste bomen van Zeeland, die tot in deze tijd het overleefd hebben.
0: Ja. Wat vindt u van deze ontwikkeling nu?
1: Nou, dat is zorgelijk. Kijk, oude bomen hebben natuurlijk een grote waarde voor het landschap, maar ook voor allerlei planten en dieren die erop leven. En op het moment dat vooral de oude bomen sterven, ja, dat is een verarming. En dat is niet alleen een verarming voor,

0: voor de bomen zelf, maar ook voor de biodiversiteit als geheel.
1: Ja, nu horen we dat het een soort cocktail is. Hè. Je hebt de klimaatverandering, je hebt ziektes, je hebt ook verzuring. Dat versterkt elkaar eigenlijk allemaal in dit proces.
0: Ja, het is een complex van factoren waarvan vaak niet precies de betekenis van iedere factor afzonderlijk bekend is. Die sterfte die is er wel.
1: Ja. Lucien, jij komt al veel op buitenplaatsen de Overduin in de Oostkapelle. Daar is ongeveer 90% van de essen verdwenen.
2: Nou, dan moet je een beetje nuanceren hoor. Dus het gaat dan vooral om de ouderen. En vooral een heel groot deel van die oude stobben, die zijn weg. Ik kan me herinneren, we hadden het er net nog over, iets van 40 jaar terug. Ja, dan had je hele bospercelen waar bijna alles bestond uit die essenstobben met de bomen erop. Ja, daar is echt wel heel veel van weg. Ik durf niet precies 90% te zeggen. Maar ik denk, bij al de delen is het wel 90%.
1: Ja, maar wat houdt dat in voor vogels, maar ook voor insecten, vleermuizen?
2: Vooral van die oudere bomen is bekend dat daar heel veel aan gebonden is. Kijk naar de kevers, je hebt het over insecten. Maar van de kevers is bekend dat in Nederland op dood of kwijnend hout 750 soorten daaraan gebonden zijn. Dus dat is niet niks. Kijk het naar de mossen, die oude essenhakhoutstoven, die stobben, die stonden vroeger helemaal vol met mossen. Ik herinner me zo'n touwtjesmos, nog samen ooit met een excursie met Anton. Ja, die zijn gewoon helemaal verdwenen. Dus dat is best wel erg. Dan, toch is het nog steeds dat er nog wel wat van over is. Hè? Want er zijn ook bepaalde soorten. Dat is de houtlangbootmug. Hè? Dat is een prachtige mug. Ja, heel groot. Mooi zwart rood getekend. Mm-hmm. Die is in Zeeland alleen maar aan te treffen in Oranjebos. En daar een aantal percelen daarom omheen. Hè? Dat geeft wel aan dat er heel veel waarde aan gebonden is. Een andere soort, dus de oranje-rode hertenzwam. Die zit ook in die hele oude stobben. Ja, ik heb net even nagekeken. Er zijn nog maar 8 vindplekjes in Zeeland. Waarvan de 2 precies daar in de Oranjebos zijn. Dus, ja, ik word daar heel gelukkig van als ik zulke dingen zie. Daar krijg ik echt kippenvel van. Ja. Maar dan denk ik van ja, die horen daar. Je voert een beheer uit waar je probeert die soorten te behouden. En als je ziet dat het dan lukt, ja, dat is dan ook weer heel mooi.
1: Zou je ergens kunnen zeggen, of is dat te makkelijk gedacht, dat het verlies van 1 oude boom, kun je dat compenseren door 5 of 10 jonge bomen daarvoor terug te planten?
2: Nee, niet direct, hè, want daar zou je er 100 moeten hebben, maar daar gaat toch heel veel tijd overheen. Zo'n 1 oude boom, daar kan een kolonieboom zijn voor vleermuissoorten. Hè, en als die boom weg is, ja, dan moet er een andere zo'n oude boom in de buurt zijn. Want als ze moeten gaan wachten op die jonge boompjes, ja, dat wordt hem niet.
1: Nee.
2: Dus zo makkelijk is dat niet. Nee.
1: De meeste bomen, Anton, die zijn toch wel ooit door mensen aangeplant?
0: Alle bomen in Zeeland zijn ooit door mensen geplant. Ik chargeer nou even. Maar dat is wel typisch voor de Zeeuwse bosgeschiedenis. Dat we eigenlijk toch een... dat de menselijke invloed bij het bos heel groot is. In de middeleeuwen was Zeeland eigenlijk een kaal land van schorren, wat geleidelijk aan ingepolderd is. En pas vooral in de 18e eeuw, 17e, 18e eeuw, zijn mensen hier bomen gaan aanplanten. Plantmateriaal is vaak van elders, uit Boskoop of uit Hulst of uit Breda, ingevoerd. En die werden hier geplant. En dat zijn onze oude bomen nu. Kijk, en de vraag van net, van kun je de sterfte van zo'n oude boom, kun je dat compenseren door nieuwe te planten? Voor de korte termijn niet. Maar ik denk wel dat willen we die bijzondere mossen en die bijzondere insecten die van die boom afhankelijk zijn, willen we die behouden, dan moeten er nu vooral bomen geplant worden. Niet om het verlies onmiddellijk te compenseren, maar voor de lange termijn moet die compensatie wel plaatsvinden.
1: Zou je misschien ook niet kunnen zeggen, inderdaad, voor 1700 was Zeeland dan boomarm eigenlijk. Is dit dan niet een soort cyclus waar je erheen moet gaan in de provincie?
0: Ja, dat is bijna een filosofische vraag, zou ik zeggen. En ik ben geen filosoof, ik ben meer een praktische bioloog. Mm. Maar het is denk ik wel belangrijk dat bomen zijn jong, worden ouder en sterven op een gegeven moment af. En je moet tijdig zorgen dat er weer nieuwe bomen geplant worden om voor een volgende boomgeneratie te zorgen. Dat is wel de moraal, wat mij betreft.
1: Ja, sluit je daarbij aan, Lucien?
2: Zeker wel. Er zijn wat dat betreft ook al verschillende visies in Nederland die heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Je hebt bijvoorbeeld een organisatie als Stichting ARK, die pleit voor grotere aaneengesloten bossen, waar veel meer natuurlijke regulatie is, hè, waar mensen geen bomen meer hoeven aan te planten, maar waar dat helemaal vanzelf gaat. Daarnaast heb je natuurlijk ook mensen die bezig zijn met zogenaamd bosrevitalisering. Dat is een heel ingewikkeld naam. Het bos moet weer gezond worden. En daar worden allerlei trucs bij bedacht die heel nuttig zijn. Maar wel op andere plekken. Hè. Daar wordt bijvoorbeeld de stikstof, dat zorgt voor verzuring. En door verzuring krijg je uitspoeling van mineralen. Ja, ik probeer het even wat uit te leggen. Hè.
1: Ja,
2: die mineralen zijn door bomen niet meer benutbaar.
1: Nee.
2: En dus hebben ze gebrek. Hè. Dat kan je ook gewoon zien in de bladeren. Dan kan je gewoon meten dat er gebrek is aan mineralen. En dus is men bezig om te bekalken. Dus hele bossen worden bekalkt. Dat is vooral bekend van de Veluwe bijvoorbeeld. Hè, dat ze met helikopters eroverheen vliegen. Ook in Zeeland vinden er op dit moment proeven plaats. Bijvoorbeeld in het Klinkse Bos wat sterk verzuurd is. Hè, daar is een zuurgraad van 3,2. Dat is extreem zuur. Hè, alle mineralen spoelen daaruit. Ja, daar moet je wat. Hè, daar kun je wel alleen maar natuurlijke processen gang laten gaan. Maar het is ook wel fijn om daar wat bij te helpen. Hè, dus daar vinden die proeven plaats. De andere dingen die worden gedaan is vooral rijke strooiselsoorten aanplanten. En dat zijn soorten die hun bladeren die hebben veel basiselementen. Dus die helpen ook de verzuring een beetje tegen te gaan. Zo probeert men het bos weer een beetje gezond te krijgen.
1: Ja, hebben we het over in deze Zeeuwse Kamer over oude bomen in onze provincie die het zwaar hebben door droogte, klimaatverandering en ziektes. Ik praat over met Lucien Kalle, je hoorde hem al, van Stichting Landschapsbeheer Zeeland en landschapsecoloog Anton van Haperen hier te gast. Levert zo'n aanpak, levert dat wel iets op of zijn dat nu echt puur proeven waarmee wordt geëxperimenteerd?
2: Nou, in Zeeland zijn het vooral nog proeven, maar elders in de landen vindt het al grootschalig plaats Ook die proeven hebben al enige resultaten. Wij volgen die al, dat is nu 6 jaar in de Klinkse Bossen. Wat we daar zien is dat bijvoorbeeld boomvitaliteit ietsje toe is genomen en ook weer iets meer kruiden in de bossen komen.
1: Dat is positief.
2: En kort geleden hebben we nog een klein slakonderzoekje gedaan en daar was een heel positief resultaat. Dus daar waar er bekalkt is, zat er ontzettend veel meer slakken. Terwijl die bijna door de verzuring helemaal waren verdwenen.
1: Dat maakt hoopvol, toch lijkt
2: ja,
1: me.
2: Ja, dat is op zichzelf hoopvol. Maar het is wel dan toch weer iets van het bestrijden van de gevolgen. En eigenlijk zou de oorzaken moeten aanpakken. Nou is dat met klimaat heel moeilijk. Dat zouden we ook wel moeten doen. Maar met stikstof is dat toch iets makkelijker.
1: Ja, want we hebben het over klimaat. Die droogte bijvoorbeeld van de afgelopen periode. Zou je dan kunnen zeggen, Anton, een deel van de oplossing zit misschien ook in het waterbeheer?
0: Zeker. Kijk, het klimaat, de verdroging door het klimaat is één ding. Maar verdroging als gevolg van het pijlbeheer van de afgelopen decennia is een ander. He, van de binnenduinrand tussen Domburg en Oostkapelle, die is ook verdroogd omdat de polderpeilen in de afgelopen decennia decimeters naar beneden zijn gegaan. En het is wel grappig om te zeggen dat je ziet, als je bijvoorbeeld naar de mosflora van de manteling kijkt, daar zie je dat mossen verdwijnen. Maar tegelijkertijd op de nieuwe plekken die wat lager liggen in de polder, zie je diezelfde mossen terugkomen. Dus in die zin is er wel hoop. Bijvoorbeeld het Nollebos bij Vlissingen. Daar worden de mossen gevonden die 40, 50 jaar geleden in de manteling voorkwamen.
1: Tja.
0: Dus het pijlbeheer speelt zeker een rol. En we moeten vooral in Zeeland onze natte bossen, die moeten we koesteren.
1: Toch zeggen boeren nu, hè, we moeten misschien door die klimaatverandering moeten we kijken naar andere gewassen. Moeten wij dan niet andere boomsoorten gaan planten die dan beter tegen die droogte en warmte kunnen?
0: Nou, zover ben ik nog niet. Ik denk dat de boomsoorten die we nu hebben en die inheems zijn in Nederland, die hebben in de loop van de geschiedenis een hoop verschillende omstandigheden doorstaan. Dus ik zou liever gaan kijken naar mogelijkheden om de bodemcondities in die bossen in stand te houden of te optimaliseren, bijvoorbeeld door pleksgewijze vernatting of nat houden, dan dat je nu opeens bomen uit het Middellandse Zeegebied hier gaat aanplanten als nieuw. Want de insecten die wij hier hebben, die zijn niet aangepast aan de boomsoorten uit warmere streken bijvoorbeeld.
1: Ze moeten niet verwachten, Lucien, dat ineens allemaal palmbomen in de bossen gaan terugzien de komende jaren.
2: Nee, maar ik sluit nog mee aan bij Anton wat dat betreft. Als je kijkt naar Zeg maar, die bomen die van oudsher hier voorkomen, daar is ook onderzoek naar gedaan. Die hebben het ontzettend zwaar. Er wordt geschat dat er gemiddeld maar iets van, zeg maar, 3% van de originele bomen, die zijn nog maar over. En die moeten we onmiddellijk beschermen, heel goed beschermen, als geen pool. Zeg maar. En daar kun je wel overal met klimaatslimme bomen uit Zuid-Europa komen. En met Turkse boomhazelaars en noem maar op. En ja, misschien is het slim om dat op bepaalde plekken wel uit te testen, maar niet in de natuurgebieden. En zeker niet in de Natura 2000 gebieden. Daar moet gewoon ruimte zijn voor die originele bomen, origineel in de Nederlandse herkomsten, om door natuurlijke selectie weerbaar te worden tegen klimaatopwarming.
1: Maar kon je zeggen, 3% is nog maar over van dat originele groepje aan bomen?
2: Ja, dat komt gewoon omdat heel veel. Meidoorn bijvoorbeeld is een soort die hier veel voor komt, en zomerrijk ook. Hè. En er worden heel veel meidoorns en zomerrijken aangeplant, maar die worden zelden in Nederland gekweekt. Dat komt omdat dat te duur is. En in Zuid- en Oost-Europa is het beter weer en goedkopere productie. Dus die worden massaal vandaan hier naartoe gehaald. Het zijn wel inheemse soorten, dus ze kunnen wel uitkruisen met die autochtone genenbronnen die hier nog zitten. En als er zoveel overmacht aan exotisch materiaal bij komt, ja, dan worden die inheemse gewoon weggedrukt.
1: Ja, als nu terreinbeheerders, maar ook gemeenten en de provincie, als die luisteren naar deze uitzending, Anton, wat kunnen zij nu al concreet doen om dat verlies van oude bomen, om dat toch af te remmen?
0: Bomen planten, zou ik zeggen. Bomen planten en zorgen dat de condities voor die bomen, dat die goed zijn. Een voedselrijke, niet te zure bodem die vochtig genoeg is om ook droge perioden te overleven. Maar vooral planten. Want de cyclus van jonge bomen, volwassen bomen, oude bomen, stervende bomen, die cyclus die moet je volhouden. En dat is wel een beetje toch in deze tijd, dat een kenmerk van deze tijd, dat bomen vaak niet de kans krijgen om oud te worden. Een boom wordt geplant en dan na 20, 30, 40 jaar komen we tot de conclusie dat die eigenlijk toch niet op de goede plek staat. En dan wordt die omgehakt en dan wordt er gezegd, ja, we planten weer wel een nieuwe. Maar mijn pleidooi is van plant bomen en zorg dat ze de kans krijgen om oud te worden.
1: Lucien, jij nog een goede tip?
2: Ik sluit me daar weer bij aan. Ja, inderdaad, ja. Misschien ook weer een kleine nuance. Ik ben het ook wel een beetje eens met de Stichting ARK. Dus dat we ook gewoon moeten zorgen voor grotere bossen met zelfregulatie. Dus dat je minder hoeft te planten, maar dat de natuur zelf zorgt voor voldoende nakomelingen.
1: Oké. Nou, schrijven die ook nog op en hopen dat ze dan meeluisteren. Anton van Haperen en Lucien Kalle, dank voor jullie komst hier naar de studio. En wil je er meer over weten? Kijk dan vooral vanavond naar Natuurlijk op Omroep Zeeland op tv. Want daarin gaat het over buitenplaatsen Overduin in Oostkapelle en de bomen die daar staan. En die aflevering die kun je ook op het YouTube-kanaal van Omroep Zeeland vinden. Mannen, dank voor jullie komst en veel succes met alles.
2: Ja, dank je wel.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, Emline en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
11: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
14: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl.
13: Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Het waren 498 punten die Duncan Lawrence kreeg in 2019 op het Eurovisie Songfestival. En daarmee won hij. Voor het eerst was dat sinds Teach In 1975. En wat wel aardig is, Duncan Lawrence heeft weer een nieuwe single uitgebracht. Wat is het, 2 weken geleden. Muziekmiddag op jouw radio de komende 3 uur. En je hoort hits van Miles Smith, de Frank Boeijen Groep. Zometeen, maar eerst Alex Warren.

jaren 80 waren niet best in het Kronenburg Park met heel veel drugsgebruikers. Dat beschrijft Frank Boeien en zijn groep in Kronenburg Park. En wat ik wel leuk vind aan Frank Boeien is dat hij, als hij weer een tournee heeft, dan komt hij altijd naar Zeeland. Zometeen weer een fragmentje uit een liedje dat verderop in deze show wordt gedraaid. Even geduld nog, Miles Smith is hier.

Baby Baby van Amy Grant. Ze zong dat voor haar dochtertje dat net was geboren. Herken jij deze hit? Nou, heel kort fragment. Het komt al bekend voor, toch? Welke plaat zou dat kunnen zijn? Ik ga hem straks in zijn geheel draaien in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Ja, tot die tijd zou je er eens even over kunnen nadenken. Ik ga draaien Aan Mijn Rad met jaartallen. Want dat rad bepaalt uit welk jaar ik de volgende plaat ga draaien. En eens even kijken, het is 1969 geworden. Krijg ik nu het mapje aangereikt van het jaar 1969, dankjewel. Eens even kijken, wat stond er in de hitlijst? Simon & Garfunkel met The Boxer. Fleetwood Mac met Oh Well. The Beatles met Get Back. En het was ook het jaar van de Edwin Hawking Singers, Oh Happy Day. Maar dit was ook een enorme hit. Ook in Amerika. Op nummer 1 kwam het. Shocking Blue en Venus.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Bij de rechtbank staan 3 oud-docenten van het UCR tegenover hun voormalig werkgever. De 3 vechten hun ontslag aan. Begin vorig jaar maakte het UCR in Middelburg bekend een kwart van het personeel te ontslaan. De reorganisatie was nodig vanwege teruglopende studentenaantallen en de school kreeg minder geld van het Rijk. De VVD heeft Kamervragen gesteld over de personeelstekorten bij Rijkswaterstaat. Daardoor konden afgelopen zomer meerdere sluizen in Zeeland minder vaak bediend worden en waren de wachttijden voor schepen lang. Ook op andere plekken in het land leverde het problemen op. Er waren veel zieken volgens Rijkswaterstaat. De VVD wil weten of ze dat niet aan zagen komen en welke maatregelen er genomen zijn om herhaling te voorkomen. De provincie heeft, samen met onder meer ProRail en de Veiligheidsregio, een nieuwe website ontwikkeld, Zeeland Bereikbaar. Daar kunnen mensen zien welke werkzaamheden en vertragingen er zijn. Op wegen, bruggen, het spoor, alles verzameld op één site. Want er wordt de komende jaren op verschillende plekken tegelijkertijd gewerkt in Zeeland. Iedereen die thuis nog vuurwerk heeft liggen, kan dat vandaag inleveren in Terneuzen. Het is de eerste dag van een grote landelijke actie van het Rijk, waarbij mensen anoniem vuurwerk af kunnen geven. Morgen kan dat in Middelburg. Nu het vuurwerkverbod van kracht is, is al het vuurwerk verboden, behalve categorie 1, zoals sterrenregen. Het weer, vooral aan zee zijn er flinke zonnige perioden, landinwaarts wat meer bewolking. Het is 20 à 21 graden en er staat een matige westenwind. Later vanavond komt er meer bewolking en in de loop van de nacht is er kans op wat lichte regen. Tot zover het nieuws. Meer vind je in de app en op omroepzeeland.nl. Dan is er nog verkeersinformatie. De ANWB meldt dat op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda de afrit dicht is bij Roosendaal. En dat komt door bergingswerkzaamheden.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Naar het fictieve eiland ging zij, Madonna, La Isla Bonita. Wat heeft ze een succes met haar nieuwe album, de opvolger van Confessions on a Dance Floor. Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Welke hit is dit? Dan zal ik een hintje geven. Whitney Houston.

0: is geboren en getogen in Schravenpolder, dus dat is...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Op de Zeeuwse radio. Mijn vraag aan jou de afgelopen minuten was, herken jij deze hit? En ik had een hint gegeven, Whitney Houston. Whitney Houston heeft het ook opgenomen. En in die videoclip zien we de zangeres die het oorspronkelijk heeft gezongen. En er is nog een link met Whitney Houston. Want als je goed luistert, in het achtergrondkoortje zingt een piepjonge Whitney Houston mee op de oorspronkelijke versie van I'm Every Woman. Hier is Chaka Khan.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
8: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
14: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
15: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Try Again van Chef Special in de muziekmiddag. Het is 2 uur geweest en straks eens even kijken wat er zoal gebeurde. In het verleden op deze datum, 1 september is het vandaag. En ik ga ook weer draaien aan het rad met al die jaartallen.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

ABBA en One of Us. Het is 1 september, Omroep Zeeland. Luister je naar de muziekmiddag. En ik ga altijd even kijken wat er zoal speelde in de muziekwereld op deze datum in het verleden. Een bijzondere ontmoeting in 1957 voor Jimi Hendrix. Hij ontmoette Elvis Presley, was een groot fan van de man. Hendrix was 15 jaar oud. En Elvis was op dat moment in 1957 al een hele, hele grote ster. Ray Charles tekende een belangrijk contract bij Atlantic Records nadat hij was vertrokken bij een wat kleinere platenmaatschappij. En dat zorgde ervoor dat Ray Charles zich wat meer ontwikkelde in de soul en de R&B. In het jaar 1952 was dat, 74 jaar geleden. En Gloria Estefan trouwde met Emilio Estefan op 1 september 1978. En het zou nog veel jaren duren voordat deze band wereldwijd zou doorbreken.

Groeten uit Maaiveld van de Akda en de Munnik bij Omroep Zeeland. En voor mij staat het rad. Ik ga eraan draaien. Er staan allemaal jaartallen op. En het rad bepaalt uit welk jaar ik de volgende hit ga draaien. Ja, en hij blijft hangen op het jaar 1993. Dus dan pak ik snel het mapje uit 1993 er even bij. Het was het jaar dat minister-president Ruud Lubbers bezig was met zijn derde kabinet. Er was veel discussie over de aanleg van de Betuwelijn, de hoge snelheidslijn, en de carpoolstrook. Dat was ook een onderwerp van maatschappelijk debat. En wat stond er in de hitlijsten? René Klein met Mr. Blue had na een optreden bij Paul de Leeuw dat liedje op single uitgebracht. Too Unlimited met No Limit. De grootste hit van het jaar was What's Up van The Four Non-Blondes. En dit stond ook hoog in de hitlijsten. Een liedje over de depressiviteit van de zanger. Soul Asylum en Runaway Train.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Bij de rechtbank staan drie oud-docenten van het UCR tegenover hun voormalig werkgever. De drie vechten hun ontslag aan. Begin vorig jaar maakte de universiteit in Middelburg bekend een kwart van het personeel te ontslaan. De reorganisatie was nodig door financiële problemen. De docenten beweren dat vooral oudere, dure personeelsleden zijn ontslagen. En dat mag niet volgens de wet. Volgens het UCR klopt dat niet. De VVD heeft Kamervragen gesteld over de personeelstekorten bij Rijkswaterstaat. Daardoor konden afgelopen zomer meerdere sluizen in Zeeland minder vaak bediend worden en waren de wachttijden voor schepen lang. Ook op andere plekken in het land leverde het problemen op. Er waren veel zieken volgens Rijkswaterstaat. De VVD wil weten of ze dat niet aan zagen komen en welke maatregelen er genomen zijn om herhaling te voorkomen. De provincie heeft, samen met onder meer ProRail en de veiligheidsregio, een nieuwe website ontwikkeld, Zeeland Bereikbaar. Daar kunnen mensen zien welke werkzaamheden en vertragingen er zijn. Op wegen, bruggen, het spoor, alles verzameld op één site. Want er wordt de komende tijd op verschillende plekken tegelijkertijd gewerkt in Zeeland. Een persoon in een rolstoel is vanmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde in Goes op de Oostsingel. De rolstoel werd aangereden door een auto. Op lage snelheid, meldt HV Zeeland, maar toch viel de persoon uit de rolstoel. Het weer, vooral aan zee, zijn er flinke zonnige perioden. Landinwaarts is er wat meer bewolking. Het is 20 à 21 graden en er staat een matige westenwind. Later vanavond komt er meer bewolking en in de loop van de nacht is er kans op wat lichte regen. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elie.

Toto, de band is in 1977 ontstaan uit een aantal studiomuzikanten. Los van elkaar speelden ze bij artiesten als Steely Dan, Buzz Skaggs, Paul McCartney, Diana Ross. En natuurlijk ook hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd in de jaren 80 aan het album Thriller van Michael Jackson. Stop Loving You bij Omroep Zeeland. Die grote hit uit 1988 van Toto.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Burnaboy en Shakira playbackten dit bij de openingsceremonie. Die Die, wat een heerlijk, heerlijk liedje. We gaan nu even 38 jaar terug in de tijd. Jan Leijers en Paul Michiels, Soul Sister. Ze stonden in de hitlijsten met dit The Way to Your Heart.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: De theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Bob Marley and the Wailers, 1980. En een jaar later overleed hij. Could You Be Loved van het album Uprising, met die fantastische albumhoes. Zoek hem even op. Het is eigenlijk zonde als ik dat helemaal ga beschrijven. Dat moet je even zelf beleven. Straks hoor je Crowded House. Maar eerst Suzanne Freek en Halverwege.

0: Weather With You van Crowded House. Mocht je nou vandaag jarig zijn, of je kent iemand in jouw omgeving die jarig is, dan gaan we even speciaal voor jou en die persoon zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: En wie zijn er nog meer jarig? Maar wat bekender, Gloria Estefan wordt 69. En ik vertelde niet zo geleden dat het ook vandaag haar trouwdag is. Barry Gibb, de enige overgebleven BG, is vandaag 80 jaar geworden.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

veteraan keert terug uit de Vietnamoorlog en wordt niet met open armen ontvangen. Daarover gaat dit Daniel van Elton John, geschreven door zijn vaste tekstschrijver Bernie Taupin. Straks het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. We gaan je op de hoogte brengen van wat er speelt in Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Bij de rechtbank staan 3 oud-docenten van het UCR tegenover hun voormalig werkgever. De 3 vechten hun ontslag aan. Begin vorig jaar maakte de universiteit in Middelburg bekend een kwart van het personeel te ontslaan. De reorganisatie was nodig door financiële problemen. De docenten beweren dat vooral oudere, dure personeelsleden zijn ontslagen. En dat mag niet volgens de wet. Volgens het UCR klopt dat niet. De politie heeft gisteravond een hennepkwekerij gevonden in een woning in Zaamslag. Daar stonden 384 hennepplanten, veelal kleintjes nog. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Het was stil bij de Zeelandbrug vanmorgen. Die is sinds vannacht 6 weken afgesloten omdat het beweegbare deel van de brug gerenoveerd wordt. Auto's moeten omrijden, fietsers mogen er wel overheen. Die waren er aardig wat vanmorgen vroeg.
2: Ik werk al 26 jaar in Goes en dit is de eerste keer op de fiets dus.
1: In de brug zitten kleine scheurtjes doordat er steeds meer zwaar verkeer overheen gaat. Een persoon in een rolstoel is vanmorgen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde in Goes op de Oostsingel. De rolstoel werd aangereden door een auto op lage snelheid, meldt HV Zeeland, maar toch viel de persoon uit de rolstoel. En dan het weer. Vooral aan zee zijn er flinke zonnige perioden. Landinwaarts is er wat meer bewolking. Het is 20 à 21 graden en er staat een matige westenwind. Later vanavond komt er meer bewolking. En in de loop van de nacht is er kans op wat lichte regen. Morgen is het voornamelijk bewolkt. Er kan hier en daar wat regen of motregen vallen. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl. Snel terug naar Elias. En misschien horen we het Taylor Swift wel.
0: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Hi, just died in your arms tonight. Cutting Crew.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, op de Zeeuwse radio mag de Zeeuwse muziek natuurlijk niet ontbreken. En daar kom ik vandaag uit bij Bluff. Misschien niet de eeuwigheid uit 2017.

0: Alex Warren, hij zong Ordinary. Straks na vieren, Zeeland komt thuis bij Omroep Zeeland. Gepresenteerd door Michiel. En Michiel, jij weet wat er in die uitzending zit, hè?
1: Nou, er wordt gevoetbald vanavond op Loetingen in de eerste voorronde van de KNVB-beker. Ze spelen tegen NSVV uit Numansdorf. We blikken zometeen vooruit op die wedstrijd. Het gaat onder andere over een rechtszaak tussen drie oud-docenten van het UCR. Want zij willen antwoorden. Zij vechten hun ontslag aan voor de kantonrechter. Meer over die zaak hoor je ook zo meteen. Zegt u het maar, dat gaat vandaag over het vuurwerk. Want sinds 1 augustus is het meeste consumentenvuurwerk al verboden. Vandaag en morgen zijn er 2 inleverpunten in de provincie. Maar is dat eigenlijk genoeg om mensen hun verboden vuurwerk ook echt te laten inleveren? We praten erover zometeen om 5:30 in Zegt u het maar. Reageren kun je alvast doen via ons WhatsApp-kanaal.
0: Oké, dankjewel. En ik hoor het al, we moeten blijven luisteren.
1: Absoluut. You're beautiful.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
11: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
12: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
8: Kloetingen speelt vanavond in de eerste voorronde van de landelijke KNVB-beker. En we blikken zo vooruit op die wedstrijd. En dat doen we natuurlijk in Zeeland komt thuis. Verder vandaag. Er blijft te veel fruit over in het voedselbos in Biggekerken. En daarom zijn ze misschien wel op zoek naar jou. En Ziel in het Buitenland, Ineke, is dichterbij dan je denkt. Zit namelijk niet in Amerika. Die is momenteel een zak vol met drop aan het inscheppen. Het hele verhaal, dat hoor je zo meteen hier in Zeeland komt thuis. 5 minuten over 4. Goed dat je luistert op deze dinsdagmiddag. Met muziek van Paul Young.

0: Paul Young, Love of the Common People. Hier bij Omroep Zeeland op je dinsdagmiddag, waar de voetballers Verkloetingen vanavond spelen in de eerste voorronde van de landelijke KNVB-beker tegen NSVV uit Numansdorp. Een wedstrijd die op papier gewonnen zou moeten kunnen worden, want NSVV speelt in de eerste klasse, en dat is 3 niveaus lager dan Kloetingen dat in de tweede divisie speelt. Verslaggever Barry van der Hoofd, die is straks voor ons in Numansdorp, waar de wedstrijd om 8 uur gaat beginnen. Ja, Barry, de NSVV speelt dus veel lager dan Kloetingen. Denk je daarom dat het een makkie gaat worden?
1: Op papier zou je zeggen van wel. Alleen in de praktijk is het vaak heel anders. Zeker in de KNVB-beker. Dat maakt het toernooi ook zo leuk. We hebben het vorig seizoen bijvoorbeeld gezien met Hoek. Dat speelde tegen FC Eindhoven, een profclub. Die versloegen ze, waardoor ze tegen Telstar uitkwamen in de volgende ronde. Die verloren ze wel. Maar ja, het is afwachten. Op papier zou je zeggen, deze wedstrijd moet Kloetingen winnen. En dat is ook eigenlijk zo. Maar we gaan het zien vanavond.
0: Wat is jouw verwachting? Denk jij dat Kloetingen wel op oorlogssterkte aan dat duel gaat beginnen? Of is dit dan zo'n wedstrijd om misschien ook rust te geven aan wat spelers?
1: Ja, ik denk niet dat ze in die positie zitten. Ze kunnen een overwinning goed gebruiken. Ook om een goed gevoel te krijgen. En de trainer maakte zaterdag tegen mij wel duidelijk dat hij deze wedstrijd gewoon heel serieus benadert. Het is alleen even afwachten. 2 aanvallers, Luc Admiraal en Ruben de Jager, die hebben de afgelopen tijd met wat blessures gekampt. Dus eens even afwachten hoe fit zij uit de wedstrijd tegen Quick Boys zijn gekomen. En of hij ze gaat laten starten. Als dat niet het geval is, heeft hij voldoende opties om te schuiven. Hij heeft aanvallers als Aart de Waal en Joël van Herwijnen die op zou kunnen stellen. Hij kan alle kanten op, maar ze gaan het heel serieus aanpakken.
0: Toch even Barin nog terug naar afgelopen zaterdag. Kloetingen verloor daar in Katwijk met 4-0 van Quick Boys. Je was daarbij. Wat zegt die ruime nederlaag over de huidige vorm van Kloetingen?
1: Niet zo heel veel, vind ik. Want ik vond dat ze best wel aardig speelden. Het verschil zat hem gewoon in effectiviteit. Quick Boys kreeg voorrust 3 goede kansen en scoorde 2 keer. Kloetingen kreeg ook 3 goede kansen. 2 grote en 1 wat mindere mogelijkheid. Alleen zij scoorden niet. En dat maakte zaterdag toch wel het verschil. Ook na rust kregen ze nog kans om te scoren. Gebeurde niet. Quick Boys deed het wel. En dan staat er 4-0. En dat klinkt heel hard. Maar als het 4-2 was geworden, dan had het wat beter gevoel, denk ik, voor Kloetingen. Had ook zeker gekund.
0: Maar ze kunnen het goed maken vanavond dan in die KNVB-beker. Nu hebben we in Zeeland natuurlijk nog 2 Zeeuwse divisieclubs met Hoek en Goes. Wanneer komen zij in actie?
1: Nou, Goes komt woensdagavond in actie tegen Noordwijk. Dat is op dit moment de koploper in de derde divisie. Dat is een zware tegenstander, dus die gaan het lastig krijgen, verwacht ik. Maar Hoek, die hoeven niet in actie te komen. Die hebben vorig seizoen in de tweede divisie de eerste periodetitel gewonnen. En daarmee plaats je al automatisch voor het hoofdtoernooi. En sla je dus die eerste en tweede kwalificatieronde over. En krijg je ook gelijk een smakje geld. Dus die kunnen deze week gewoon trainen en zich op de volgende competitiewedstrijd richten.
0: Ja, eerst vanavond dan dus die bekerwedstrijd tussen NSVV en Kloetingen. Om 8 uur begint die wedstrijd. En die kun je dan volgen via een liveblog in de app en ook op omroepzeeland.nl. Morgenochtend dan hoor je op de radio dan weer het verslag bij Remco in Zeeland wordt wakker. Barry van der Hoofd, dankjewel.

0: weten. 3-2-1, het is 4:15 exact. We gaan voor het weer naar Sjoe. Gernaert Sjoe, goedemiddag.
1: En goedemiddag, Michiel.
0: Vriendelijk weer vandaag toch wel gezien, hè?
1: Jazeker, zeer vriendelijk. Dacht ik toch wel eventjes er wat bij te doen. Met veel zon vanmiddag natuurlijk. Een paar stapelwolken die nu ook wat kleiner worden. Klein beetje sluierbewolking, maar het is toch vooral de zon die het doet vanmiddag. En dan zal het ook blijven doen de rest van de middag. En ook wel een stuk vanavond blijft het behoorlijk helder. Even kijken, de zon gaat inmiddels onder om 9:05. Dat gaat allemaal vrij hard. Dat de avond wat langer wordt, zo gezegd. Maar het is een prima dag met die gelijkmatige westenwind. Windkracht 3. Dat begint ietsje af te nemen nu. Met ook een lichte draaiing, een lichte krimping. Naar west tot zuidwest. Nou, later vanavond krijgen we dan een matige zuidwestenwind. Windkracht 2 tot 4 en iets meer bewolking. Dat proces gaat ook al door vannacht. En later de nacht is er ook kans op een drupregen of motregen. Maar de meeste plaatsen blijven nog wel droog. Met minimumtemperaturen van 14 tot 16 graden. Nou, die maxima trouwens rond 21 graden. 21,9 was nog de maximumtemperatuur voor Westdorpen. Morgen wordt het misschien gemiddeld een tikkeltje zachter, zo je wilt. Maar er is wel meer bewolking. Komt allemaal wat vochtige lucht aan. Met gaandeweg de dag zo verspreid eens een drupregen of motregen. En een klein beetje zon. Dus minder opklaringen dan vandaag. Een ietsje warmer. En de wind is ook morgen zo zacht tot matig. Dan uit west tot zuidwest.
0: En dan de dagen daarna toch een beetje richting het weekend, Sjoe?
1: Ja, donderdag iets meer wind. Oceaanstormen komen iets dichterbij. Zonder dat het direct enorm guur wordt of onstuimig. Maar donderdag staat de windkracht 4 tot 5 als middags. En dan zei je soms windkracht 6. Gaat ook morgen donderdag met vrij veel bewolking. En af en toe wat lichte regen of motregen. Vrijdag wordt een beetje een buige dag. Er zal een soort van front gaan passeren. Dat is dan vooral in de loop van de ochtend en vrijdagmiddag waarschijnlijk. Later wordt het droger. Temperatuur dan zo'n 21, 22 graden bij windkracht 4 tot 6. Maar na het front gaat dan de wind draaien naar west tot noordwest. Geeft ook wat drogere lucht in het weekend. Met zaterdag stapelwolken en wat zonnige perioden. Blijft wel helemaal droog, denk ik. Temperatuur 20, 21 graden. Zondag is dan een rustige en overwegend droge dag met ietsje hogere temperatuur.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gernaert, dankjewel voor dit moment. We gaan eens kijken op de weg. Daar zijn op dit moment 3 vertragingen gemeld. De eerste op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 3 kilometer, daar 5 minuten. En verderop voor knooppunt Ridderkerk 7 kilometer, daar 5 minuten optellen bij je reistijd. Andere kant op, de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer. Daar een kleine 10 minuten vertraging op dit moment.

0: U2 en Ordinary Love hier bij Omroep Zeeland. Kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie, moeten we naar Overasselt gaan onder Nijmegen. Daar is de politie druk bezig met het onderzoek naar een schietpartij vannacht. Daarbij kwam iemand om het leven. Twee agenten raakten gewond, zijn wel buiten levensgevaar. Ja, vannacht werd er in het Gelderse dorp een grote groep met zware wapens gezien. Mogelijk heeft het te maken met een drugsruzie. Bewoners zeggen tegen de NOS dat een groep mannen mogelijk wraak wilden nemen.
1: Bekenden ook uit het drugscircuit hoor ik dan van bewoners die ook al hun leven lang in Overasselt wonen. En die hem typeren als iemand die daar middenin zit en ook al vaker en langer hier in het dorp voor problemen zorgt. Het zijn voor het dorp bekende zaken, voor het dorp ook een bekend persoon. En daar lijkt een grote groep van mannen wraak op te willen hebben nemen.
0: Ja, en toch zegt de politie nu nog steeds dat er mogelijk gevaar is in de omgeving van Overasselt. Ze vragen dan ook inwoners zoveel mogelijk binnen te blijven en roepen mensen op om niet naar het gebied te komen als dat niet nodig is. En daarnaast zeggen zij ook nog, spreek deze personen niet aan als je verdachte personen ziet. Pak die voorwerpen die ze eventueel achterlaten vooral niet op. Ander nieuws van vandaag is JA21-leider Joost Eertmans. Die denkt dat het niet goed is geweest voor de VVD dat er handreikingen zijn gedaan naar linkse en rechtse oppositiepartijen bij de begroting. Want volgens hem is zo niemand tevreden.
2: We hebben ondertussen wel een beetje onze bekomst van dit proces. Hè. Ze hebben de hele zomer de tijd gehad, denk ik, om te kiezen tussen links of rechts. Samen gaat niet, dan leef je echt in een droomwereld. Als je denkt dat je van beide, de linkerkant en de rechterkant, genoeg wensen kan vervullen. Dus maak die keuze. Dat is niet gebeurd. Dus om nu te denken van we gokken en we leggen het neer en we kijken op Prinsjesdag verder. Ja, ik vind dat nogal chaotisch.
0: En niet alleen JA21 heeft kritiek. De hele oppositie is niet enthousiast over het akkoord dat gisteren is gesloten, terwijl de inhoud nog niet bekend is. En een Amerikaan van 91 heeft een record te pakken. Hij is namelijk de oudste persoon ooit die de ik wist dat ik hierover ging struiken. De Appalachian Trail. De Appalachian Trail. Die heeft hij uitgelopen. Het is een wandelroute van dik 3500 kilometer. Deal Sanders die begon daar in september vorig jaar mee. Kwam nu op zijn eindbestemming aan. En een tijdje geleden werd hij gefilmd toen hij de top van een berg bereikte.
3: There's a summit! Oh, thank God! I only got 300 left to do.
0: Nou, hij viel 71 keer tijdens de wandeltocht. Een hoop schaapwonden heeft hij erbij. Maar hij zette door en werd zelfs gedacht dat hij een beroerte had gekregen. Bleek een beknelde zenuw te zijn. En nu heeft hij dus een record te pakken als 91-jarige. Het is Omroep Zeeland. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst Teddy Swims. Dit is Guilty. Of having-

0: Maria McKee en Show Me Heaven. Het is 16:30. Zometeen schakelen met onze ziel in het buitenland die niet in het buitenland zit. Het hele verhaal hoor je zometeen na 16:30. Mirjam van Wouwen, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 16:30 geweest. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Er zijn tot nu toe 7 mensen geweest die vuurwerk hebben ingeleverd. Dat kan vandaag in Terneuzen en morgen in Middelburg. Nu het vuurwerkverbod ingegaan is, is al het vuurwerk verboden, behalve kindervuurwerk zoals knalerwten. Het Rijk biedt mensen de kans om het vuurwerk dat ze nog hebben liggen anoniem in te leveren, startend dus vandaag in Terneuzen. Bij de rechtbank staan 3 oud-docenten van het UCR tegenover hun voormalig werkgever. De 3 vechten hun ontslag aan. Begin vorig jaar maakte de universiteit in Middelburg bekend een kwart van het personeel te ontslaan. De reorganisatie was nodig door financiële problemen. De docenten beweren dat vooral oudere, dure personeelsleden zijn ontslagen. En dat mag niet volgens de wet. Volgens het UCR klopt dat niet. De politie heeft gisteravond een hennepkwekerij gevonden in een woning in Zaamslag. Daar stonden bijna 400 hennepplanten. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Ze zijn allemaal rond de 30 en komen uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Er waren meerdere meldingen binnengekomen over de woning aan de Veerstraat. Het was stil bij de Zeelandbrug vanmorgen. Die is sinds vannacht 6 weken afgesloten, omdat het beweegbare deel van de brug gerenoveerd wordt. Auto's moeten omrijden, fietsers mogen er wel overheen. En die waren er aardig wat vanmorgen vroeg.
8: Ik werk al 26 jaar in Goes en dit is de eerste keer op de fiets dus.
7: De Zeelandbrug wordt gerenoveerd omdat er kleine scheurtjes in zitten. Dat komt door het vele en zware verkeer. Het weer, de rest van de middag en een deel van de avond is het zonnig. Het is 20 à 21 graden bij een matige westenwind. Later vanavond komt er weer wat meer bewolking. En in de loop van vannacht is er vanaf zee kans op wat lichte regen. Morgen is het voornamelijk bewolkt en dan kan verspreid wat regen of motregen vallen. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Dat hebben ze toch in Amerika wel?
1: Nee. Drop, dat blijft toch iets... Drop, dat blijft natuurlijk toch iets... wat zal ik zeggen? Iets van hier, hè?
0: Ja.
1: Dat
0: geniet er dan van. En neem het vooral in je op, zou ik zeggen.
1: Ja, inderdaad. En ook weer mee terugnemen. Hè. Dan zijn er natuurlijk altijd verzoeken van... Ja, neem je dit mee terug en neem je dat mee. Dus,
0: maar goed, Drop staat op dat lijstje. Wat heb je nog meer al in de koffer gestopt? Of gaat dan volgen?
1: Inderdaad. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog de nodige koekjes en zo... die of mee terug moeten. Dat is ook wel leuk. Bolussen zijn ook prima in te vriezen. Dus dat gaat ook mee. En dat is verder natuurlijk hartstikke leuk... om dat soort dingen dan weer verder door te sturen. Als ik daar weer ben. Het is natuurlijk leuk. Want bijvoorbeeld ook mijn zus die zei van... we gaan lekker eten. Bij hun in de boomgaard. Dat is natuurlijk ook feestelijk. Want dan eet je tussen alle appeltjes en peertjes. En er lopen nog gezellig wat kippetjes rond. Een pauw met twee damespauwen. En nog wat kalkoenen. Dus dat is natuurlijk heerlijk met al dat spul. Dus,
0: maar als je dit zo omschrijft. Hè, je bent omringd aan de ene kant door Drop. Aan de andere kant door de gezelligheid met familie. Denk je dan nooit, ik mis dit heel erg. Ik wil terug naar Zeeland.
1: Ja, dat is natuurlijk geweldig dat je hier dan kan zijn. Absoluut. En dan ga je ook weer terug. Maar ja, je weet het gewoon. Ik kom ook weer terug hier naartoe. Dus het is een soort van yo-yo-effect, zou ik zeggen. Ja. Dat is wel... Ja, en dan... ik begreep aan de overkant van de plas... daar worden weer de nodige geografische aanpassingen gemaakt. Dus,
0: dat doet jullie president allemaal, hè?
1: Och, mensen. Ja, het is me toch wat. En nou hebben we weer... wat was het nou? Het Amerika-meer, geloof ik, hè?
0: Je hebt Lake America en het was eerst Lake Ontario... maar nu is het Amerikaanse gedeelte is dus inderdaad Lake America... en dat wordt dan aangekondigd met zo'n AI-filmpje... dat hij daar dat dansje staat te doen.
1: Och, mens.
0: Het is toch opmerkelijk te noemen, of niet?
1: Nou, het is zeer opmerkelijk, hoor. En ik denk ook, als hij natuurlijk straks geen president meer is... het zou me niet verbazen dat allemaal weer netjes teruggedraaid wordt. En dat het gewoon weer de Golf van Mexico is. En dat het ook weer netjes Ontario meer wordt, hoor. Dus,
0: wat is dit nou de juiste manier om een handelsoorlog te voeren, denk jij?
1: Ja, ik denk niet dat dit gewoon de juiste manier is. Hè. Dit is allemaal zo scherp. Het wordt echt allemaal scherp gespeeld. En denk, zo hou je natuurlijk ook geen vrienden over. Hè?
0: Nee, dat wordt lastig inderdaad. Maar goed, je volgt dat ook allemaal hier vanuit Zeeland. Wat ga je de komende dagen nog doen?
1: De komende dagen, eens even zien hoor. We gaan nog even wat bezoekjes brengen. Nog even hier en daar gezellig even wat koffie drinken. Hè. Zeker als het dan van die leuke gelegenheden zijn aan een meer of aan de kust en zo. Dat zijn allemaal prachtige plekjes natuurlijk. Dat is het plan.
0: Klinkt als een strak plan. Geniet ervan zou ik zeggen. En dan spreken we elkaar volgende week weer. Dan nog vanuit het Zeeuws en daarna weer richting Amerika. Volg je allemaal voor ons. Ineke, onze ziel in het buitenland en toch een beetje dichtbij. Tot volgende week.
1: Een beetje dichtbij. Dank je. Groetjes. Doei. Dag.
0: Dag Zeeland.

hier bij Om op Zeeland. 16:45 is het. Zometeen om 18:30 een nieuwe zicht het maar. Ja, consumentenvuurwerk. Het is sinds 1 augustus bijna allemaal verboden. Alleen dat F1 vuurwerk, dus een sterretje of een knalertje, dat mag nog. En je kunt dat, als je het thuis nog hebt liggen, kun je dat tijdelijk anoniem en zonder boete inleveren. Vandaag in Terneuzen, morgenochtend kan het in Middelburg. Maar zijn 2 inleverpunten in de provincie en voor 1,5 dag, is dat eigenlijk genoeg om mensen hun verboden vuurwerk ook echt te laten inleveren? Ik ben benieuwd, je kunt al reageren op de stelling via ons WhatsApp-kanaal. Die 2 inleverpunten, of dat te weinig is, volgens 73% is dat het geval, 27% is het ermee oneens. Maar ik hoor heel graag je mening, überhaupt of je nog vuurwerk ergens stiekem hebt liggen, of dit nou echt een stimulatie is om het in te leveren. En ja, misschien kunnen we het ook wel over het vuurwerkverbod hebben. Vuurwerk staat centraal. Inzicht het maar om 17:30. Dit is Emma Heesters.

0: ik ben oké.
1: Okay. Maar dat hoorde je hier bij Omroep Zeeland. Voedselbos Biggekerk heeft fruit genoeg, maar te weinig plukkers. Het bos met 24 fruitbomen, dat is in 2009 speciaal aangelegd voor het dorp. Maar inwoners weten het eigenlijk nog onvoldoende te vinden. Pieter Keuning is een van de vrijwilligers bij het Voedselbos. Piet, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hoe kan het eigenlijk dat mensen het bos niet kunnen vinden?
2: Nou, ze zullen het bos wel kunnen vinden, maar blijkbaar niet op de hoogte zijn van hoe lekker of het fruit is. Met name de pruimen die er nu aan de bomen zijn.
1: Ja, maar ik heb altijd geleerd, je mag dat niet zomaar plukken.
2: Nou ja, dat is niet zo. Je mag wel plukken, maar je mag niet zakken, noemen ze dat. Dus niet meenemen, niet te veel meenemen, maar wel plukken en eten.
1: Oké, plukken en eten, dat is belangrijk, maar er is dus fruit genoeg eigenlijk, maar te weinig mensen die het plukken.
2: Nou, ik heb de indruk dat er maar enkele mensen zijn die op daar gebruik van maken. En terwijl het toch bedoeld is voor alle mensen van het dorp.
1: Ja, maar dat is toch onwijs zonde van al dat fruit wat dan niet geplukt wordt?
2: Ja, maar goed, de insecten die profiteren er ook van natuurlijk. Dus en de vogels. Dus het komt wel op. Het valt op de grond en daar wordt het ook weer opgegeten natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar de mensen die kunnen er ook weer de voordeel mee doen.
1: Ik kan zeggen, dat doen mensen dan nog te weinig. Je noemde net al de pruimen die er nu aan hangen, die zijn heerlijk. Wat hangt er nog meer?
2: Nou, de pruimen zijn er nu inmiddels af. De pruimentijd is voorbij, zeg maar, hier. Maar er hangen nog appels, er hangen nog peren, er hangen nog wat walnoten. En dat is het zo een beetje nu.
1: Is het misschien ook niet dat mensen dit misschien verwarren met een soort boomgaard? Dat ze het concept van een voedselbos gewoon niet goed genoeg kennen?
2: Nou, het zou kunnen. In de tijd, want ik dacht, hij zei 2009 is het aangeplant. Het is in 2019.
1: Oh, 2019. Oké, ja.
2: En toen hebben we de school erbij betrokken. En die generatie die al voorbij was, die is op de hoogte natuurlijk. Plus de ouders, plus de familie. Ja. En daar is toen uitgebreid op ingegaan dat het voor iedereen was.
1: Ja, precies. Oké, maar dat moet dus eigenlijk nog iets groter gedeeld worden. Kan bijvoorbeeld zaterdag, want dan is het in het hele land de Open Voedselbossendag. Jullie doen daar ook aan mee?
2: Ja, wij doen daar aan mee. Wij hebben ons eigen hoog gegeven daarvoor. Dus wij zijn toch van plan om daar te zijn om wat te snoeien. Want de fruitbomen, de prunussen, waarop de pruimen aan groeien, die moeten gesnoeid worden in ieder geval vlak na de vruchtval. En dan als er dan mensen komen, dan kunnen we ze te woord staan. Dan kunnen we ze voorlichting geven. Dus we zijn er met enkele mensen.
1: Kijk, en dat kan dus zaterdag dan bij de Voedselbos Biggekerken. En om dus dat misverstand uit de wereld te helpen, je mag er naartoe gaan voor eigen gebruik, maar je moet ook nog een beetje overlaten, hè?
2: Uiteraard, is voor iedereen. Dus dat is net als met alle voedsel die je uit de natuur kan halen. Je mag er gebruik van maken, maar je moet het niet in grote hoeveelheden meenemen, want dat heeft dan allemaal niks natuurlijk.
1: Nee, precies, precies. Oké, nou zaterdag kun je daar terecht, de Open Voedselbossendag. Pieter Keuning, een van de vrijwilligers daar in Biggekerken. Dankjewel eventjes voor de toelichting.
2: Ja, graag gedaan.

0: Kiss en de nieuws in The Power of Love. Het is bijna 5 uur, dit is Omroep Zeeland op je dinsdagmiddag met het nieuws van vandaag. Onder andere gaat het over de Zeelandbrug. Vanaf vandaag de eerste dag van 6 weken lang dat die is afgesloten. Hoe is dat vanochtend daar aan toegegaan, hoor je zo meteen. Het gaat ook over het UCR, want 3 docenten vechten hun ontslag aan voor de kantonrechter. En meer over die zaak hoor je uiteraard zo meteen als je blijft luisteren na 5 uur. De Zeeland komt thuis.
1: Zeeland. De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste 2 etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 6:10. En een dag later, vanaf 3:50, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
8: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Het is 5:02. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met 3 meldingen van de N215 onder andere. Oude Tongen richting Stellendam. Voor Dirksland een file van 2 kilometer, daar 5 minuten vertraging. En op de A16, daar sta je ook stil. Van Breda richting Rotterdam voor Knoopend Ridderkerk. Een file van 19 kilometer, ruim een half uur daar. Een andere kant op van Rotterdam naar Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer. Daar een kwartiertje optellen bij je reistijd.
11: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Psst. Hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
14: Sst, de film gaat beginnen. Oh,
13: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
12: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
15: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Zo, gratis proefverpakking, dat is attent.
20: Nee, attent met ds.nl.
21: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
8: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
10: Opmerkelijke zaak rondom het UCR vandaag. Voor de kantonrechter Marieke Kerklaan heeft de details over die zaak. En die deelt ze zo in Zeeland komt thuis. De Zeelandbrug die is sinds afgelopen nacht 6 weken afgesloten. Toch kwamen er best wat mensen op de fiets of bromfiets nu over de brug. En legaal en illegaal gekocht vuurwerk, dat mocht je anoniem en zonder boete inleveren vandaag in Terneuzen. Meer daarover zometeen in Zeeland komt thuis. Nu gaan we naar de Middelburgse rechtbank. Ze hadden de hele middag ervoor uitgetrokken om naar het verhaal van 3 oud-docenten van UCR Middelburg te luisteren. En ook naar het weerwoord van de universiteit. Het ontslag wordt aangevochten door de docenten voor de kantonrechter. Vanwege een reorganisatie vorig jaar werd namelijk een kwart van het personeel ontslagen. En onder die 3 docenten van vandaag, John Friedman, hij is professor antropologie. En Marieke Kerklaan die was bij die zitting in Middelburg aanwezig. Marieke, hoe verliep die zitting vandaag?
24: Ja, Michiel, dat ging af en toe best wel emotioneel eraan toe. Om het eventjes goed te zeggen, UCR heeft de zaak aangespannen. Die heeft inderdaad vorig jaar tijdens de reorganisatie in, dat is februari 2025, de 3 mannen met meerdere natuurlijk ontslagen. Maar UWV heeft toen gezegd dat ontslag mag niet. Toen heeft UCR gezegd van nou, dan willen wij wel weten waar we aan toe zijn. Dus het is eigenlijk UCR heeft de zaak aangespannen en de 3 mannen die kwamen in het verweer, die zijn er op tegen. Wat UCR zegt is van, nou, die reorganisatie was nodig. De studentenaantallen liepen terug. De kosten liepen op, hè, voor het gebouw, voor de personeelskosten. Dus er moest wat gebeuren. Dat is eigenlijk wat UCR zegt. En de drie mannen zeiden van, ja, maar wij vinden het eigenlijk onwettig en oneerlijk. Want vooral dure, oudere professoren zijn de wacht aangezet. En ja, dat mag niet. Je mag nou eenmaal geen duurdere mensen. Je mag niet zomaar dure professoren ontslagen, alleen omdat ze veel geld kosten. En daar ging het eigenlijk vandaag over. Van, is het nu wel of niet eerlijk verlopen, die hele ontslagronde?
10: Ja, want die reorganisatie was dus nodig, wat ze zeggen, vanwege een teruglopend aantal studenten, de oplopende kosten. Dan toch nog even naar die John Friedman. Hij is dus professor, maar hij plaatste wel de meest felle protesten online dan ook, hè?
24: Ja, dat was toen de tijd, liep dat gigantisch op. Hij heeft toen 30 miljoen views gekregen. Wat wel goed is om te melden in deze zaak. Professor Friedman woont in België. Dus de Middelburgse kantonrechter hier heeft ook gezegd, daar ga ik dus niet over. Ik ga niet over Belgische zaken in deze niet. Dus 29 september is de uitspraak dus voor de andere twee professoren. Maar dat van Friedman, dat is dus nog een beetje onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat dus niet de Middelburgse rechter daar iets over gaat zeggen, maar een Vlaamse of een Belgische rechter.
10: Oké, dat wordt dan vervolgd de komende tijd. Marieke Kerklaan bij de rechtbank in Middelburg. Dankjewel. De Zeelandbrug die is vanaf vandaag 6 weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de renovatie van het beweegbare deel van de brug. Verslaggever Christel Brunger van Radio Schouwen-Duiveland die kwam toch best wel wat mensen tegen bij de Zeelandbrug in Zierikzee vanochtend vroeg.
0: Nou, ik ben Job en wij komen uit Oostland. En we werken allebei richting Goes. En wij dachten het hele end omrijden over de kering, dat is niks voor ons, we gaan lekker op de scooter.
1: Hoe gezellig is dat dan om dat met z'n tweetjes te doen?
3: Ja, beren gezellig. Dikke lol met elkaar hebben we al gehad. Ja, dat is zeker.
1: En gaan jullie dit dan ook doen als het slecht weer is?
0: Ja, we moeten wel.
3: Ik denk dat we moeten.
0: Ja. Er is geen optie. Ja, omrijden, maar ja, dat, net gezegd, dat vonden wij niet leuk.
1: Nou, ik ben mijn eerste fietser tegengekomen en u bent...
4: John van Manen.
1: En u gaat naar uw werk?
4: Ja, dat klopt.
1: En dit is de eerste keer nu voor u dat u de fiets pakt naar uw werk?
4: Ja, dat klopt, ja. Ik werk al 26 jaar in Goes en dit is de eerste keer op de fiets, dus.
1: En bent u van plan om dit de hele tijd te gaan doen?
4: Wel regelmatig in elk geval, ja.
1: Ja, bent u eigenlijk ook echt een fietser?
4: Nee.
5: Kees de Bree uit Zonnewering. Ik ga naar Koninklijksplaat, dus net aan de andere kant van de brug.
1: Doe je dit normaal gesproken ook op de fiets?
5: Nee, niet op de fiets, altijd met de auto. Maar nu kunnen we niet met de auto, dus ja, dan doen we het met de fiets. Gaan we dat proberen.
1: Ja, hoe laat ben je vertrokken, als ik vragen mag?
5: Ik ben om 6:30 vertrokken thuis ongeveer. En nu haak ik de brug over.
1: Nou, er komt ook een scooter aangereden. En aan je jasje te zien moet je straks werken op de bus. Wie ben jij?
25: Ik ben Jeffrey de Waard uit Capelle.
1: Uit Capelle? En jij komt nu dus met de scooter over de Zeelandbrug?
25: Ja, ik heb eigenlijk maar aangepast.
1: Ja, dit doe je normaal gesproken niet?
25: Ja, heel af en toe, heel af en toe.
1: En hoe lang doe je er dan over?
25: 3 kwartier in plaats van 30 minuten. Dus voor mij valt het wel gewoon mee.
1: Ja, ga je dit nou ook doen als het straks echt regent?
25: Ja, dat zou moeten.
1: Ja. Oké, hey, dankjewel.
25: Ja, alsjeblieft.
26: Joris Jacobsen.
1: En waar komt hij vandaan?
26: Krabbedijken. Ik rijd normaal altijd met de auto naar de zaak. We zitten hier op het industrieterrein. En ik kan omrijden over Tolen of over Schouwen. Maar ja, ik denk ik ga het even zo proberen.
1: En hoe laat bent u dan thuis vertrokken?
26: Ik ben om 5:45 met de auto weggereden. Kwam ik erachter dat ik nog wel even omrijden om bij de carpoolplaats te komen. Want dat viel een beetje tegen. Maar ja, vandaar de fiets van het rek en met de fiets verder.
1: Ja, gaat u dit heel die tijd doen of ligt het aan het weer?
26: Het is wel een beetje afhankelijk van het weer, ja. En de werkzaamheden die ik heb. Maar als het een beetje weer is, dan ga ik het zo proberen, ja.
10: Dat moet hij dus de komende 6 weken doen tijdens de afsluiting van de Zeelandbrug.

0: Lovenfilm, Big in Japan. Het is bijna 5:15. Het gaat over het vuurwerk inleveren sowieso om 5:30. En je zegt het maar. Maar zometeen hoor je er ook meer over hier in Zeeland. Kom thuis. Eerst gaan we voor het weer naar Jules Gernaert. Want best een mooie dag hebben we gezien. Aardiger dan de afgelopen dagen, toch wel. Best wel vriendelijk weer. Hoe gaan we die dinsdag afsluiten, Jules?
1: Vanavond blijven dan flinke opklaringen aanwezig. Later komt er wel meer bewolking. En in de loop van de komende nacht is er vanzelf kant op wat lichte regen.
0: Oké, toch wat lichte regen dan morgen. Wat kunnen we dan verwachten?
1: Ja, dat is ook een beetje de toon voor morgen en ook al voor donderdag. Want er komt weer wat vochtige lucht aan vanaf het westen en vanaf de oceaan. Storingen komen dichter in de buurt, maar niet zo eentje als gisteren. Met flinke buien en veel wind natuurlijk. Het is vooral vrij veel bewolking wat de klok zal slaan morgen. En ook al donderdag met verspreid morgen. Wat een lichte regen en motregen. Lang niet altijd en zeker niet constant. Maar er kan zo'n misschien een 0,5 millimeter tot 1 millimeter aan neerslag komen. Lokaal althans. Het is ook een lange droge periode. Maar niet zoveel zon als vanmiddag. De temperatuur pakt een graadje hoger door een zwakke tot matige zuidwestelijke wind morgen. Die komt uit op 21-22 graden. En donderdag is de regenkans iets groter, vooral later op de dag. Met een vrij stevige westenwind dan. Windkracht 4 tot 6. En vrijdag is een beetje een buige dag. En in het weekend zou het dan weer wat stabieler en zeker ook droger moeten gaan worden. Met meer opklaringen.
0: Het klinkt goed, Jugener. Dankjewel. Er zijn 2 vertragingen gemeld door de ANWB. Allebei op de A16 van Breda naar Rotterdam. De eerste, dat is voor de afrit Dordrecht Centrum. Een file van 12 kilometer. De vertraging is daar bijna een uur. De andere kant op, van Rotterdam naar Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum, 8 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 10 minuten. Vandaag starten Interneuzen de campagne om vuurwerk in te leveren. Zowel legaal gekocht als ook illegaal gekocht vuurwerk mocht er anoniem en zonder boete worden ingeleverd. Het enige vuurwerk dat nog is toegestaan, dat zijn namelijk trektouwtjes en sterretjes. Daarom kunnen mensen vandaag anoniem en zonder boete dat vuurwerk inleveren. Verslaggever Mark van Leijden hoor je in gesprek met wethouder Jeroen de Buk van de gemeente Terneuzen.
2: Er zijn toch al een aantal inwoners zijn hier vandaag geweest om een vuurwerk in te leveren. Het is ook de eerste dag van deze actie die landelijk georganiseerd wordt. Dus het is ook echt even kijken hoe het aanslaat bij onze inwoners met inleveren.
3: Ja, we zagen net de moeder wat in komen leveren met een keurige vuurwerkverpakking. Dat rolde van alles aan. Waarschijnlijk heeft ze een beetje ruzie gemaakt met haar zoon met haar dochter om dat voor elkaar te krijgen, denk ik.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, de thuissituaties weten we niet helemaal natuurlijk. Hè. Je kan wel vanaf nu, of dat is vandaag in ieder geval bij ons, al het vuurwerk wat sinds 1 augustus illegaal is en al het vuurwerk wat al een langere tijd, het zwaar vuurwerk wat illegaal is, dat kan je vandaag allemaal anoniem inleveren. Dus ja, de discussies thuis durven niet te zeggen, maar dat we faciliteren om het in te komen leveren, daar willen we graag aan meewerken.
3: Dus niet alleen gecategoriseerd vuurwerk, maar ook het illegale zoals bijvoorbeeld cobra's?
2: Ja, klopt. En vandaag is in Terneuzen het moment bij het ministerie om dat anoniem en zonder boetes in te kunnen leveren.
3: Alleen, het loopt nog niet echt storm.
2: Nee, daarom, het is de eerste dag van deze actie. Er wordt door het hele land, de komende maanden zijn er nog veel meer actiedagen om in te leveren. Het is ook echt even kijken hoe dat bij ons aanslaat. Ik zeg, met elke inlevering zijn we uiteraard al blij. Het is echt even kijken als de cijfers er zijn, hoeveel mensen uiteindelijk zijn geweest.
3: Ja, uiteindelijk is er gekozen voor een kleine 35 locaties verspreid door heel Nederland. Betekent dat in Zeeland dat je alleen vandaag en morgenochtend in Middelburg kunt inleveren? Is dat niet te weinig voor Zeeland?
2: Ja, dat is ook een keuze van het ministerie zelf, die ze zelf gemaakt hebben. Terneuzen dan de eerste dag. Wij faciliteren het ministerie dat ze bij ons op het terrein dat veilig kunnen inleveren. Het zal blijken uiteindelijk, als het ministerie gaat evalueren of het voldoende is geweest. Maar die keuze laten we echt bij het ministerie, hoe ze daar op terugkijken.
3: Ja, want jullie als gemeente mogen niks daarin?
2: Nee, wij doen zelf geen inleveracties verder als het ministerie geweest is. We stimuleren echt van, doe het vandaag. Dat hebben we ook in onze communicatie. We zijn vandaag, is ons terrein beschikbaar om op een veilige manier en anoniem je vuurwerk in te leveren. Als gemeente doen we zelf geen acties organiseren om op andere momenten nog in te leveren.
3: Stel nou dat mensen vandaag of morgen niet kunnen, waar kunnen ze dan alsnog in de buurt het inleveren?
2: Nou, er is ook de website, leverjevuurwerkin.nl, van het ministerie. En ook daar zie je precies de informatie hoe je vuurwerk veilig kan vervoeren. Maar daar is ook een overzicht van alle inleverlocaties die de komende maanden nog in Nederland geopend zijn. Onder andere ook in West-Brabant, Zuid-Holland. Dus misschien is er wel een die is net iets verder weg, maar toch ook weer wat dichterbij in de buurt dan inderdaad Groningen.
3: Heeft u zelf nog een mening over de actie van het ministerie?
2: Nou, ik denk zeker als je kijkt naar de wetgeving die ze hebben laten ingaan, daar kunnen we van alles over vinden. Maar ik denk juist goed dat het ministerie zo'n actie wil doen, waar ze ook zeggen van, nou, kom het op een veilige manier inleveren. Dat je het anoniem kan inleveren zonder boetes, zonder allerlei andere acties die erachter hangen. Hopelijk dat het ook een drempel geeft van mensen van, nu heb ik het moment om er op een veilige manier vanaf te komen.
3: Had u zelf ook nog vuurwerk om in te leveren?
2: Nee, eigenlijk, ik heb ook nooit vuurwerk afgestoken. Dus bij mij ga je het niet vinden.
0: En tot een uur of vier hebben 7 mensen vuurwerk ingeleverd. Morgenochtend kun je in Middelburg ook nog terecht om je vuurwerk in te leveren. Daarna trekt de karavaan van die landelijke campagne verder. Dan kun je alleen nog een beetje in de buurt 7 september terecht. Dan is een inleverpunt in Bergen op Zoom. Zegt u het maar, gaat het er zometeen over na 5:30. Benieuwd naar jouw mening.

0: Huisje aan de Zee.
1: Van Zoe Lief, van het Huisje aan de Zee bij Omroep Zeeland. Voor veel mensen is meedoen aan een fietstocht heel vanzelfsprekend. Maar voor mensen die afhankelijk zijn van een scootmobiel ligt dat net even anders. Daarom wordt in Kruiningen ieder jaar een speciale scootmobieltocht georganiseerd. Vandaag trok een bonte stoet van scootmobielen door de polders rond Kruiningen. 11 kilometer lang, waarbij het dan niet alleen draait om de tocht zelf, maar vooral om samen te genieten van de omgeving en van elkaar.
2: En dan gaat dat helemaal goed komen, denk ik. Yes? Dan gaan we lekker vertrekken. Ik ga eerst, dan komt Thomas erachteraan. Dan mogen jullie zo meteen rustig aan.
3: Inmiddels zijn er 10 deelnemers gestart. Hier vanaf het centrum in Kruiningen. Ze gaan allemaal mooi, keurig, netjes achter elkaar. Er zit toch wel behoorlijk wat snelheid in, moet ik zeggen. En zo gaan ze de tocht van 11 kilometer doen. Filippo, u komt hier aanrijden op uw scootmobiel. Ik zie hier handschoenen in de thuis aan de voorkant. Die handschoenen heeft u vandaag niet nodig, hoor.
4: Nee, maar dat ligt er nog in, dus.
3: Het ligt er nog in van de winter.
4: Ja.
3: Doet u voor het eerst mee met de scootertocht?
4: Ja.
3: En waarom dacht u, ik doe vandaag mee?
4: Je hebt 9 maanden niet meer durven rijden. Het scootmobiel. Nou, en nou is ze er zo weer door dat ze weer durft te rijden.
3: Dus u rijdt vandaag met uw vriendin de tocht?
4: Ja, we zijn altijd gewend om 17 kilometer te rijden. Dus we gaan maar achteraan rijden.
3: Voor mij staat Pieter Israël. Wat zijn jullie vandaag aan het doen?
2: Wij organiseren hier vanuit de gemeente vandaag een scootmobieltocht. Voor onze inwoners uit onze gemeente. En deze keer doen we dat in Kruiningen.
3: Waarom?
2: Ja, omdat wij het gewoon heel erg belangrijk vinden om activiteiten te organiseren van jong tot oud. Dus echt voor iedereen. En dat betekent dus ook gewoon voor mensen die iets minder mobiel zijn en die in een scootmobiel zitten. Vinden wij het heel belangrijk ook om voor deze mensen iets te organiseren.
3: Ja, want jullie hebben een vooroprijder en jullie hebben ook een bezemwagen zoals bij de kustmarathon.
2: Ja, we hebben inderdaad iemand die voorop rijdt en die even een beetje de weg uitzet, zeg maar. En een bezemwagen als sluitwagen, ja, klopt.
3: En die wagen, mocht iemand met pech komen te staan, die wordt dan meegenomen?
2: Ja, dan kunnen we die meenemen. Dat is ook de functie van de bezemwagen natuurlijk, ja.
3: Ja, ze zijn Kruiningen uit. Ze rijden nou over het viaduct over de A58. En ik ga Lisbeth heel even opwachten. Want ze rijdt nogal hard.
5: Allemaal gezellige mensen. Wat wil je nog meer? Ja.
3: Is de eerste keer dat u meerijdt met deze tocht?
5: Vorig jaar ben ik ook mee geweest. Ja, en toen heb ik aan Pieter gevraagd, kan dat ieder jaar een keer? Gewoon heel leuk.
3: 11 kilometer?
5: Ja.
3: Kunt u dat volhouden op een scootmobiel?
5: Jawel. Ja, ik kan heel goed zitten. Maar als ik eraf stap, zou u me een arm moeten geven. Ja. Anders dan ga ik om.
6: Bye. Bye, bye.
7: Wil je achterop zitten?
1: Nee, hoor. Joey Bongers die sprong niet achterop en liep er gewoon keurig achteraan, achter die scootmobiel. Ik snap dat het verleidelijk is, ja.

0: en Angel bij Omroep Zeeland. Het is bijna 6:30 op deze dinsdagmiddag. Zometeen tijd voor Zegt U Maar. Nou, dit mag niet meer. Dat zware vuurwerk. Het mag alleen nog maar een sterretje zijn of een knalertje. Het gaat zo meteen over vuurwerk en over het inleveren in Zegt U Het Maar. En Mirjam van Wouw is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 6:30 het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Er zijn tot nu toe 7 mensen geweest die vuurwerk hebben ingeleverd. Dat kan vandaag in Terneuzen en morgen in Middelburg. Nu het vuurwerkverbod ingegaan is, is al het vuurwerk verboden, behalve kindervuurwerk zoals knalerten. Het Rijk biedt mensen de kans om het vuurwerk dat ze nog hebben liggen anoniem in te leveren. Startend dus vandaag in Terneuzen. De rechtbank doet op 29 september uitspraak in de UCR-zaak. 3 oud-docenten vochten vandaag hun ontslag aan. Ze werden ontslagen tijdens een reorganisatie, maar zijn het daar niet mee eens. Tijdens een schorsing hebben beide partijen onderhandeld, maar daar is niets uitgekomen, dus nu is het aan de rechter om een oordeel te vellen. De komende 4 maanden zijn er 7 dagen ingepland waarop de politie extra controleert op het vasthouden van een telefoon in de auto. Die dagen zijn verspreid over Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. In dit jaar zijn er 13 van dit soort dagen geweest in deze regio en in totaal 1233 boetes uitgedeeld. Zo'n boete is €440. Een van de blikvangers van de ZLM-tour heeft afgezegd. Jonathan Milan is nog niet voldoende hersteld van een polsblessure die hij opliep bij een zware valpartij in de Renewi-tour. Het betekent dat de belangrijkste sprinter wegvalt. De ZLM-tour begint morgen met een tijdrit in Capelle. Donderdag is er een etappe van Westkapelle naar Henkensand. Het weer, de rest van de middag en een deel van de avond blijft het zonnig. Later vanavond meer bewolking en in de loop van vannacht kans op wat lichte regen. Ook morgen voornamelijk bewolkt en dan kan verspreid wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw een graad of 21. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam. Kijk op de weg met 2 meldingen. Op de A16 staan die allebei. Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum, 12 kilometer. Daar is je vertraging bijna 3 kwartier. En diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht Centrum, 8 kilometer. Iets meer dan 10 minuten is je vertraging.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, goedemiddag, bijna 6:30. We gaan zo meteen starten met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar, waarin vuurwerk vandaag centraal staat. Ik hoorde net al, 7 mensen hebben vandaag vuurwerk ingeleverd. Dat kan gratis, dat kan dus zonder boete. Anoniem kan het ook in Terneuzen. En morgen kun je datzelfde nog eens doen in Middelburg. Allemaal naar aanleiding van dat vuurwerkverbod wat is ingegaan 1 augustus. Dat vuurwerk wat verboden is, behalve nog een sterretje, een knalert. Maar misschien heb jij nog wel een 1000-klapper op zolder liggen. Misschien vind je juist een hele goede actie dat het vuurwerk wordt ingenomen op deze manier. Ik ben benieuwd. Überhaupt naar je mening over het vuurwerk, maar met name dan het vuurwerkverbod en ook die inleveractie. Die kun je achterlaten door te appen of te bellen. 0118-499-999. Praat erover dat vuurwerk inleveren. Doen we zo in Zegt U Het Maar.

Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, 6:30 geweest. We gaan van start met Zegt U Het Maar. Het gaat vandaag over het vuurwerk inleveren. Had het vorige week al over in Zegt U Het Maar. Toen was de stelling van, dat is verspeelde moeite, zo'n inleverpunt. Niemand gaat dat doen. Nou, vandaag blijkt toch dat 7 mensen tot nu toe dat gedaan hebben in Terneuzen. Anoniem en zonder boete hebben zij daar het vuurwerk wat ze nog thuis hadden liggen ingeleverd. Maar 2 inleverpunten in Zeeland, is dat niet te weinig nu vuurwerk echt verboden is sinds 1 augustus? Ik ben benieuwd naar je mening, die kun je achterlaten. Bellen of appen 0118 499.

0: het een aprilmop was. Vinden die teneus doen ze echt zo naïef als ze denken dat die jongens dat gaan doen, of die meiden. Ja, kom, dat is ze gekocht. Dat is niet gekocht om terug te geven. Ik zou er geld voor kregen uit terug inleverd. Dan ben je gewoon weg.
1: Nee, dat is weg, ja.
0: Ja, nou, dan gaan ze dus gewoon zelf lekker afsteken.
1: Ja, denk je dat?
0: Ja, wow.
1: Dat denk ik niet, dat weet ik. Ja.
0: Ja, kom nou. Dat is het beste van je geld in vuurwerk. Ik pak gewoon mijn eigen. Ik schiet niet meer af. Ik schiet nog wel eens mee iets, maar niet meer mee vuurwerk.
1: Oké, ja.
0: Maar ik zou dat van zijn levensdagen niet doen. Ik zou heksie. Ik schoot dat lekker af. Misschien dat niet direct een pauw, ja. En ik denk eerlijk wel. Ik vind dit echt een lachertje. Hoe kom? Ja, vooral die gemeente nog. Ik denk dat zevende zei je. En ben er nog geweest.
1: Er zijn zeven geweest vandaag in Terneuzen. Nou, dan gaan ze morgen naar Middelburg. En daarna trekken ze door het hele land met deze actie.
0: Ik ben wel eens benieuwd dat dat wel komt. Maar ik geloof er niks. Ik vind het echt een naïeve gedachte.
1: Maar aan de andere kant, als er hier zeven zijn. Nou, dan zijn er in Middelburg zijn er 10 of 12. En als je op die manier al die gemeentes afgaat. Kom je misschien uiteindelijk wel op honderden mensen uit. Die het vuurwerk inleveren.
0: Zit er nu eens een vuurwerk af. Dat begint al in november, hè? Dat moet ik zeggen. Het begint wel een beetje erg vroeg. Nou, hier op de hoek wordt ik danig geknald.
1: Mm-hmm.
0: En ik weet het wel zeker, als er weer net zo weer geknald wordt als vorig jaar, het jaar daarvoor en het jaar daarvoor.
1: Ja, denk je dat echt, ook ja, nu dat verbod er is?
0: Ja hoor, ja hoor. Kijk, het is gewoon zo. En ik ken trouwens, ik ben niet tegen vuurwerk, maar niet die verschrikkelijk grote bom.
1: Mm.
0: Maar gewoon vuurwerk, schiervuurwerk, allemaal mooi, maar zo trekkerte voor je, dat noemt dat ook niet meer.
1: Nou, versterretje inderdaad, dat mag ook nog.
0: Oh ja, dat kan ook nog.
1: Ja.
0: Dat voor minder.
1: Maar je denkt niet dat Terneuzen in de omgeving massaal op 31 augustus om 12 uur met een sterretje in de handen staat?
0: Niet alleen Terneuzen, maar of op de Noek of op Zalmslaan. Ik denk, ja, echt vuurwerk willen afschieten, die schieten dat gewoon af.
1: Kun je het überhaupt handhaven, denk je?
0: Nee, joh. De woorden die meer dan daar gewoond en van overal van zo'n brand hangen.
1: Mm.
0: Nou, daardoor bij ons rammelde soms een raam, maar niemand was te zien. Nou, en als dat komt, dan ben je al lange brand van 26 hè, en 32. Dus dan komt gewoon ze weer. Die jongens die, ja, ik vind niet wat het stout moet noemen ook niet. Als er maar geen ongelukken gebeuren. Ik denk dat een heel leuk spelletje wordt.
1: Ja, maar inderdaad, of dat een heel leuk spelletje gaat worden, dat vraag ik me dan af, inderdaad.
0: Nee, dat is geen leuk spelletje, maar ik bedoel, maar ja. Dat is gewoon niet kat-muis, zullen we zeggen.
1: Nee, zeker, ja.
0: Ik ben echt nieuwsgierig, maar ik denk dat het als er niet veel ingeleverd zou worden. Maar je weet het nooit, ik houd bij jou op die 100 in heel Nederland, dat is natuurlijk nog helemaal niks.
1: Maar alles is beter dan niks, zou je zeggen. Want er had in Terneuzen ook niemand kunnen komen natuurlijk. En er zijn toch 7 mensen op afgekomen vandaag.
0: Wordt er in Terneuzen ook een vuurwerkshow gedaan? Dan weet je dat ook niet.
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik kijk altijd naar dat geld wat mensen zelf de lucht inschieten. Dat vind ik het mooiste.
0: Ja, dat is natuurlijk, dat denk ik zelf ook, denk ik, toch. Dan, december is zo duur, ja, dat kan je ook zelf doen, hè.
1: Zeker.
0: Maar ik denk dan, misschien als dat daar op de zetting in Terneuzen dat gewoon afgeschiet van die 7 mensen dat ingeleverd, hè.
1: Dat de gemeente dat dan weer...
0: Ja, dat
1: is goedkoop, het vuurwerk komen. Ja,
0: ja. Ja, zo is dat.
1: Maar heb je dat ook nooit, Janna, dat je dan kijkt naar de andere mensen die dat vuurwerk afsteken en dat je denkt, oh, dat gaat weer 100 euro. Oh, ja, dat is niet mijn 100 euro.
0: En dat met Roekberg denk ik van, hoe in dag geef je dan je geld aan het? Ik heb ook eens op televisie gezien. Die ging er een tijdslag mee, ik kom van België. Een vader, een zoon en een kleinzoon.
1: Ja.
0: Nou, die ging daar weg met 660 euro vuurwerk. Dan denk je, toch. Ja, goed, het gaat ervoor, dat moet je weten, dat is mijn geld niet. Dan denk ik, waar ben je nu mee bezig en waar leren je kinderen, zie?
1: En dat kun je ook afvragen, inderdaad. Ja, maar ja.
0: Maar goed, ik schiet niet. Nee. Maar ik ben wel nieuwsgierig of er een schoot nood. En ik schiet niet terug.
1: Oké, heel goed.
0: Okay.
1: Nou, dankjewel voor je mening. Janne Maas vanuit Hoek, fijne avond. Kijk wat er op de app binnenkomt over het vuurwerk. Ik blijf het toch wel afsteken. Hoe kun je dit controleren? Laat Jan weten. Oké, Jan, dankjewel voor jouw reactie. Ja, het mag niet meer vanaf 1 augustus. En nu wordt het dus ingeleverd in ieder geval, dat vuurwerk. Onder andere in Terneuzen vandaag. En ook in Middelburg kun je dat morgenochtend doen. 2 inleverpunten in Zeeland. Dat is te weinig nu vuurwerk echt verboden is. Dat is de stelling waar je op kunt reageren de hele dag via ons WhatsApp-kanaal. 73% ongeveer is het daarmee eens met die stelling. 27% is het ermee oneens. Jouw mening, die is welkom en die kun je dus achterlaten. 0118-499-999. Gaan we zo eens kijken wat er de lucht ingeschoten wordt in Schravenpolder.

0: Volgens mij zo. Meneer Filius is onderweg met zijn mening in, zegt u het maar. Maar die van jou is zeker welkom op deze dinsdagmiddag. Daar is hij. Meneer Filius, goedemiddag.
1: Ja, Michiel.
0: Wordt er veel geschoten de lucht in Schavenpolder?
1: Ja, maar daar heb ik nou geen last van. Ik slaap overal erin.
0: Luister er niet voor op, met oud en nieuw.
1: Ik word wakker als het ophoudt.
0: Oh!
1: Is dat goed?
0: Ja, wat dan is het ineens klaar. Ja.
1: Ik slaap er gewoon mee door, jongen.
0: Oh.
1: Maar nee. Ik denk toch dat het niks helpt.
0: Nee? Zo'n actie zet geen zoden aan de dijk, volgens u?
1: Ten eerste, dat ze nu inleveren, wat gaan ze daarmee doen? Dan zeggen ze, ja, dat vernietigen, maar ik denk dat het toch een of andere het in de lucht denkt. Zo'n vuurwerkshow of zo, maar...
0: Jij denkt u dat echt?
1: Ja, maar goed, ik weet er niet wat ik ervan moet zeggen, maar het was vroeger al illegaal en het is altijd daar geweest. Ik denk dat ze toch weer verder gaan en dat het niet ophoudt. Je kan zeggen, ja, dan krijg je boete, dan is er toch geen politiehand te horen en in Marechaussee zijn ze niks voor, want... Dan moet je gaan zoeken. Je is altijd in Den Haag nodig of in Amsterdam.
0: Hey, wat ik net zeg, er had ook niemand kunnen komen in Terneuzen. En er zijn toch 7 mensen vandaag geweest die... Ja, we weten niet hoeveel, maar ze hebben wel iets van vuurwerk ingeleverd daar.
1: Ja, goed. Die zullen wel wezen, maar ik weet ook niet waarvoor. Maar ik heb niks in te leveren, ik steek het ook niet af.
0: Heeft u het wel gedaan vroeger?
1: Nou, nee, ook niet. Ene keer, dat is al zo lang geleden.
0: Toen was er nog in zwart-wit. Ja, precies. Ja.
1: Toen was het 10 jaar.
0: Ik durf niet te vragen hoe lang geleden dat is, maar wel eventjes geleden.
1: Vertellen was in 1948.
0: Ja,
1: toen
0: ja.
1: Toen is in Juliana gekroond en toen was het ook vuurwerk, net na de oorlog.
0: Oké.
1: En ik was erbij en dat had zo'n hele doos. Ik had dat meer verteld.
0: Mm.
1: En ik kreeg ook vuurwerk en wat ik er al net in die doos gooien. Begrijp je het?
0: Ja.
1: Dus heeft mijn moeder gezegd. Ik was er vroeg thuis, zeg. Ik was er maar 10 jaar. Maar toen was het vroeg donker, he. En in september was dat. En nu is het natuurlijk een uur vooruit, maar dat had je vroeger nog niet. Dan was het hartstikke donker om 8 uur al, he.
0: Ja.
1: Dus toen zei mijn moeder, is vuurwerk nu al afgelopen? Ik zei, ja, dat was niet veel.
0: En dat was zo klaar.
1: Ik had de schuld, want ik had dat vuurwerk in die doos gehoord. Dat ging alles.
0: Ja, nee, dat een soort 1000-klapper wordt het dan.
1: Was per ongeluk om Michiel.
0: Ja, nee, precies. Is dit ergens eerlijk? Want dat kun je natuurlijk ook afvragen. De mensen kunnen dat dan dus anoniem en zonder boete inleveren. Maar ze mogen het eigenlijk niet hebben.
1: Nee, dat weet ik niet wat het mag hebben. Maar wat voor reden niet. Je mag niet afsteken, maar je mag het wel hebben.
0: Ja, maar ja, waarom zou je het hebben als je het niet mag afsteken?
1: Ja, dat doen ze toch, dat zeg ik net al.
0: Want het is volgens mij ook echt verboden om in je bezit te hebben.
1: Ja, het is in zo'n hele provincie, er wonen zo weinig mensen, er zijn zo weinig politieagenten, die moeten controleren.
0: Ja, heeft u dan nu twijfels bij inderdaad?
1: Ja, ik denk het toch, ja, ze zullen het niet s'nachts doen, want dan kunnen ze van een eind zien natuurlijk, maar overdag met die jeugd, ja, dat jou niet tegen die jeugd.
0: Nee, de overdag ziet wat minder inderdaad. Nee, dat is waar, ja.
1: En Michiel, een goede avond verder.
0: Bedankt voor bellen, dan zegt u maar.
1: Ja, ik heb vanmiddag nog geluisterd naar die dode bomen.
0: Ja, daar gaat het ook niet goed mee met die bomen, nee.
1: Maar ik zal je ook vertellen. Het gaat er nu wel niet over, maar dat vertel ik je dan toch.
0: Ja.
1: Onze grond hier zo in Zeeland is niet zo goed voor alle bomen.
0: Mm.
1: Vroeger stonden er veel iepen en andere bossages, maar andere, dat als de zandgronden groeit, dat doet het hier niet goed.
0: Nee. Nou, bewaar voor een ander keertje, meneer Filius. Bedankt voor bellen en een fijne avond.
1: Ik luister altijd, dat weet je toch?
0: Nee, zeker. Heel erg bedankt. Fijne avond, meneer Filius. Even kijken naar de app. Jan die zegt, wat nu afgestoken wordt, dat is meestal geen vuurwerk meer, maar dat zijn oorlogsontploffingen. Geef maar gewoon een mooie vuurwerkshow zonder ontploffingen. Peter zegt, iedereen heeft nu de kans om vuurwerk in te leveren. Vanaf nu zware straffen op het afsteken van vuurwerk en dokters en ziekenhuizen bezoeken als gevolg van het vuurwerk voor de eigen rekening. Ja, gaat dat dan niet te ver? Nou, misschien een goed vraagstuk nog voor, zegt u het maar. De komende kleine 10 minuten hebben we het nog over dat vuurwerk inleveren. Je mening, die is welkom via de app of door te bellen. Ja, en we vroegen al eerder in Terneuzen wat mensen nou eigenlijk vinden van die inleveractie.
2: Als ik het zou hebben, zou ik het tenminste stiekem houden. Als ik het niet zou willen inleveren, maar ik heb het niet. Maar ik vind het wel een beetje onzin dat het moet.
3: Ja, leg ze uit.
2: Ja, gewoon, ze pakken alles van ons af de laatste tijd. Je vuurwerk mag niet meer. Je mag bijna niks meer. Het is een beetje raar. En kijk, het is gevaarlijk, maar je moet er gewoon goed mee om kunnen gaan.
3: Denk je dat veel mensen dit nou gaan inleveren, dat vuurwerk?
2: Ligt aan wat voor type persoon je bent, zou ik zeggen.
3: Ja, wat voor persoon moet je ervoor zijn om vuurwerk in te leveren?
2: Nou, gewoon iemand die zich aan de wet wil houden. Sommige mensen hebben er ook, die denken gewoon, het is onzin, ik ga het niet doen. Mijn oom, een van die personen, maar ja, ik zou het doen als je geen boete wilt.
4: Ja, ik zou het eigenlijk gewoon bewaren voor de andere keer als ik wel weer ga afsteken. Dat zou ik eigenlijk doen, ik zou het niet inleveren.
3: Denk je dat heel veel mensen dat wel gaan doen?
4: Nee, ik denk jongeren vooral niet eigenlijk. Dat is ook best wel duur als je het hebt gekocht. Ik denk niet dat jongeren het gaan doen eigenlijk. Denk ik niet.
3: En dat heeft dan echt te maken met dat het best wel duur is?
4: Ja, dat denk ik wel. Best wel moeilijk om aan te komen. Ook niet meer opgelet van verboden is en zo.
3: Wat vind je überhaupt van het vuurwerkverbod?
4: Ja, jammer. Ik kan het wel begrijpen dat mensen niet echt ermee goed om kunnen gaan. Maar mensen die het wel kunnen, is wel zonde dat je dat dan niet meer mag. Dat vind ik.
3: Maar we zien jou niet bij het inleverpunt.
4: Nee, dat niet echt. Nee.
5: Heel goed. Ik ben helemaal tegen vuurwerk. Heel mijn leven al.
3: Waarom?
5: Omdat het enorme knallen geeft en ik er helemaal niet van hou. En mijn moeder die had de oorlog meegemaakt. Die zegt, het lijkt wel of er oorlog wordt, zei ze iedere keer. Want die woont in de Randstad. Ze vond het vreselijk, altijd.
3: Dus u vindt zo'n inleverpunt eigenlijk hartstikke goed?
5: Heel goed, heel goed. Ik hou niet van vuurwerk. Nooit van gehouden.
3: Dus dat verbod is eigenlijk ook goed volgens u?
5: Ja, helemaal goed. Ik vind het prima.
3: Denkt u dat ook veel mensen dat gaan doen? Vuurwerk inleveren als ze dat nog thuis hebben liggen?
5: Dat houden ze allemaal thuis. Dat weet ik zeker. Want die willen het voor hun eigen feestje gebruiken misschien. Maar ik niet hoor.
3: Dat er toch nog best wel wat afgestoken gaat worden, denkt u?
5: Ja, dat doen ze stiekem. Allemaal. Want dat hoor ik ook wel eens aan de overkant waar ik woon. Aan de andere kant van het kanaal, daar hoor ik ze knallen op vrijdagavond. Dan hebben ze nog oud vuurwerk, denk ik. Maar ik heb er een hekel aan. Oh.
0: Reacties op straat in Terneuzen. Dus even kijken naar nog wat reacties binnenkomen via de app. En bellen mag uiteraard ook. Johnny die zegt onder andere, als je in het ziekenhuis terechtkomt door illegaal vuurwerk, dan moet je zelf voor de kosten opdraaien. Maar ja, hoe ga je daar dan achter komen? Klaas Otto die zegt, de grootste controle die wordt gebruikt dan is de verzekering. Als jij wat veroorzaakt, dat komt door vuurwerk, je hebt dan geen dekking. Nari zegt, Michiel, dat vuurwerk inleveren, dat helpt totaal niet. Maar mensen al wel zeggen dat het een groot succes was, net als bij het inleveren van de wapens destijds. Er zijn daarna nog veel meer wapens op de markt gekomen. Goed, jouw mening die is uiteraard welkom. Nog een paar minuten. We hebben het over het vuurwerk en het inleveren daarvan.

echt over vuurwerk in, zegt u maar, de twee inleverpunten die er zijn in Zeeland. Dat is te weinig nu vuurwerk echt verboden is. Eens even kijken, eens met die stelling. Iets meer dan 75% en een kleine 25% oneens met die stelling. Morgen dan in, zegt u het maar, een nieuw onderwerp. Dan kun je uiteraard weer reageren. Iets na 17:30. En ben je benieuwd welk onderwerp dat is? Moet je luisteren naar Goedemorgen Zeeland. Iets voor 12 hoor je dat. Het gaat zo meteen na 17:00 nog over het UCR. Want de hele middag werd ervoor uitgetrokken in de Middelburgse rechtbank. Er was een ontslag wat er lag. Maar dat is geweigerd door het UWV. Dat ontslag van drie professoren daar. Meer over die zaak hoor je zo meteen. Onder andere nog na 17:00 in Zeeland komt thuis.

0: mee.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, 6 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Nog twee meldingen daar op die lijst van vertragingen. Eerst op de N57 Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer, zo'n 5 minuten nog optellen bij je reistijd. En de A59 sta je stil. Dat is van 's Hertogenbosch in de richting van knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel een file van 6 kilometer. Zo'n 20 minuten vertraging komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar afgesloten.
16: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
23: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
23: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
25: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
26: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: Mag het UCR de docenten ontslaan op de manier waarop ze dat begin vorig jaar hebben gedaan? Nou, de Middelburgse rechtbank heeft er de hele middag voor uitgetrokken. We blikken zo meteen terug op die zaak in Zeeland. Kom thuis. Wordt gevoetbald vanavond voor de KNVB-beker, de eerste ronde. Kloetingen gaat in actie komen. We blikken vooruit op die wedstrijd. Theo Sarneel is onze ziel van de dag. Hij nam een groepje mensen letterlijk mee in de veranderingen van de binnenstad van Terneuzen. Zo meteen meer over. Het is 5 minuten over 6. Je dinsdagavond is begonnen. Je luistert naar Omroep Zeeland en muziek van Albert Hammond.

0: Albert Hammond en I'm a Train. Vanavond wordt er gevoetbald door Kloetingen in de eerste ronde van de landelijke KNVB-beker. Tegen NSVV nemen ze het op uit Numansdorp. Ja, het is een wedstrijd die op papier gewonnen zou moeten kunnen worden. NSVV speelt namelijk in de eerste klasse. Drie niveaus lager dan Kloetingen, dat in de tweede divisie speelt sinds dit seizoen. Verslaggever Barry van der Hoofd, die is zometeen in Numansdorp. Hij volgt die wedstrijd die om 8 uur gaat beginnen. Maar Barry, NSVV speelt dus veel lager dan Kloetingen. Denk jij dat dit een makkie gaat worden?
1: Op papier zou je zeggen van wel. Alleen in de praktijk is het vaak heel anders. Zeker in de KNVB-beker. Dat maakt het toernooi ook zo leuk. We hebben het vorig seizoen bijvoorbeeld gezien met Hoek. Dat speelde tegen FC Eindhoven, een profclub. Die versloegen ze, waardoor ze tegen Telstar uitkwamen in de volgende ronde. Die verloren ze wel. Maar ja, het is afwachten. Op papier zou je zeggen, deze wedstrijd moet Kloetingen winnen. En dat is ook eigenlijk zo. Maar we gaan het zien vanavond.
0: Wat is jouw verwachting? Denk jij dat Kloetingen wel op oorlogssterkte aan dat duel gaat beginnen? Of is dit dan zo'n wedstrijd om misschien ook rust te geven aan wat spelers?
1: Ja, ik denk niet dat ze in die positie zitten. Ze kunnen een overwinning goed gebruiken. Ook om een goed gevoel te krijgen. En de trainer maakte zaterdag tegen mij wel duidelijk dat hij deze wedstrijd gewoon heel serieus benadert. Het is alleen even afwachten. Twee aanvallers, Luc Admiraal en Ruben de Jager, die hebben de afgelopen tijd met wat blessures gekampt. Dus is even afwachten hoe fit zij uit de wedstrijd tegen Quick Boys zijn gekomen. En of hij ze gaat laten starten. Als dat niet het geval is, heeft hij voldoende opties om te schuiven. Hij heeft aanvallers als Aart de Waal en Joël van Herwijnen die op zou kunnen stellen. Hij kan alle kanten op, maar ze gaan het heel serieus aanpakken.
0: Toch even Barin nog terug naar afgelopen zaterdag. Kloetingen verloor daar in Katwijk met 4-0 van Quick Boys. Je was daarbij. Wat zegt die ruime nederlaag over de huidige vorm van Kloetingen?
1: Niet zo heel veel, vind ik. Want ik vond dat ze best wel aardig speelden. Het verschil zat hem gewoon in effectiviteit. Quick Boys kreeg voorrust 3 goede kansen en scoorde 2 keer. Kloetingen kreeg ook 3 goede kansen. 2 grote en 1 wat mindere mogelijkheid. Alleen zij scoorden niet. En dat maakte zaterdag toch wel het verschil. Ook na rust kregen ze nog kans om te scoren. Gebeurde niet. Quick Boys deed het wel. En dan staat er 4-0. En dat klinkt heel hard. Maar als het 4-2 was geworden, dan had het wat beter gevoel, denk ik, voor Kloetingen. Had ook zeker gekund.
0: Maar ze kunnen het goed maken vanavond dan in die KNVB-beker. Nu hebben we in Zeeland natuurlijk nog 2 Zeeuwse divisieclubs met Hoek en Goes. Wanneer komen zij in actie?
1: Nou, Goes komt woensdagavond in actie tegen Noordwijk. Dat is op dit moment de koploper in de derde divisie. Dat is een zware tegenstander, dus die gaan het lastig krijgen, verwacht ik. Maar Hoek, die hoeven niet in actie te komen. Die hebben vorig seizoen in de tweede divisie de eerste periodetitel gewonnen. En daarmee plaats je al automatisch voor het hoofdtoernooi. En sla je dus die eerste en tweede kwalificatieronde over. En krijg je ook gelijk een smakje geld. Dus die kunnen deze week gewoon trainen en zich op de volgende competitiewedstrijd richten.
0: Ja, eerst vanavond dan dus die bekerwedstrijd tussen NSVV en Kloetingen. Om 8 uur begint die wedstrijd. En die kun je dan volgen via een liveblog in de app en ook op omroepzeeland.nl. Morgenochtend dan hoor je op de radio dan weer het verslag bij Remco in Zeeland wordt wakker. Barry van der Hoofd, dankjewel. Come on,

0: Shakira en Zoo. Het is bijna 6:15. Voor het weer gaan we nog een keertje naar Sjoe. Gernaert Sjoe, best een aardige dag gezien. Best rustig weer. Hier en daar een buitje. Maar de komende dagen, wat kunnen we verwachten?
1: Morgen wordt het misschien geweldig een tikkeltje zachter, zo je wilt. Maar er is wel meer bewolking. Komt allemaal wat vochtige lucht aan. Met gaandeweg de dag zo verspreid. Eens een drup regen of motregen. En een klein beetje zon. Dus minder opklaringen dan vandaag. Een ietsje warmer. En de wind is ook morgen zo zacht tot matig. Dan uit west tot zuidwest.
0: En dan de dagen daarna toch een beetje richting het weekend, Sjoe?
1: Ja, donderdag iets meer wind. Oceaanstormen komen iets dichterbij. Zonder dat het direct enorm gruw wordt of onstuimig. Maar donderdag staat er windkracht 4 tot 5 als middags. En dan zei je soms windkracht 6. Gaat ook morgen donderdag met vrij veel bewolking. En af en toe wat lichte regen of motregen. Vrijdag wordt een beetje een buige dag. Er zal een soort van front gaan passeren. Dat is dan vooral in de loop van de ochtend en vrijdagmiddag waarschijnlijk. Later wordt het droger. Temperatuur dan zo'n 21, 22 graden bij windkracht 4 tot 6. Maar na het front gaat dan de wind draaien naar west tot noordwest. Geeft ook wat drogere lucht in het weekend. Met zaterdag stapelwolken en wat zonnige perioden. Blijft wel helemaal droog, denk ik. Temperatuur 20, 21 graden. Zondag is dan een rustige en overwegend droge dag. Met ietsje hogere temperatuur.
0: Oké, Sjoe Gernaert, dankjewel. Zometeen nog meer over die rechtszaak rondom het UCR. Eerst kijken we even naar de situatie op de weg. 3 vertragingen zijn er. De eerste op de A59. ‘s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel een file van 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Ruim een kwartier. Vertraging. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Ook nog 2 meldingen op de A29. De eerste van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp, 3 kilometer, daar 10 minuten. En de andere kant op in de richting van Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein, 3 kilometer. Daar 7 minuten optellen bij je reistijd.

0: Mr. Big en Wild World. Na grote reorganisatie blijft het University College Roosevelt in Middelburg achtervolgen. UCR eiste vandaag voor de kantonrechter in Middelburg dat ze 3 docenten mogen ontslaan. De universiteit die wil namelijk van en af als onderdeel van een reorganisatie waarbij een kwart van het personeel het veld moet ruimen. Onder wie relatief veel dure professoren. John Friedman, hij is een van de 3 docenten, hield het na afloop van de rechtszaak bij een korte verklaring.
1: We appeared before the court here.
2: We kwamen vandaag naar de rechtbank om ons recht op werk te verdedigen, maar ook de academische integriteit en academische vrijheid. Colleges zoals UCR, ja, die hebben een speciale plek in de onderwijswereld van Nederland. En ze zijn misschien klein, maar ze moeten zich wel aan de wetten en regels houden. Dat hebben we vandaag in de rechtbank gezegd en we kijken vol vertrouwen naar de uitspraak uit.
1: We look forward to the judge's decision on the 29th.
3: Mevrouw Andringa, u als dien, uw reactie op de zitting van vanmiddag.
4: Nou, het is in ieder geval goed dat we deze zitting hebben gehad. De gang naar de kantonrechter was belangrijk voor ons. We hebben duidelijkheid nodig voor het college. We willen met het college verder met ons mooie programma. En daar hoort helaas deze stap van de reorganisatie ook nog steeds bij.
3: Heeft u er vertrouwen in?
4: Ik heb er zeker vertrouwen in. We vertrouwen gewoon op de rechtsgang. We hebben alle stukken overlegd waarvan wij denken dat die ertoe doen. En deze reorganisatie was nodig. En we hebben daar vertrouwen in, inderdaad. Ja.
0: Gerda Andringa van het UCR was dat over de rechtszaak vanmiddag om 3 docenten te mogen ontslaan. Overigens verwees de kantonrechter de zaak van John Friedman op zijn verzoek naar de Belgische rechter, omdat hij daar woont. Hoe die zaak nu verder gaat lopen, dat is nog niet bekend.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
2: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
1: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Het is 6:30, het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Mirjam van Douwen. Mirjam, goedenavond.
7: Goedenavond. Het UCR eiste vandaag voor de rechter dat 3 docenten ontslagen mogen worden. De universiteit wil van hen af als onderdeel van een reorganisatie waarbij een kwart van het personeel het veld moet ruimen, onder wie relatief veel dure professoren. De docenten vinden het ontslag onwettig en oneerlijk. Op 29 september doet de rechter uitspraak. De dean van het UCR, Gerda Andringa, heeft daar vertrouwen in.
8: We hebben duidelijkheid nodig voor het college. We willen met het college verder met ons mooie programma. En daar hoort helaas deze stap van de reorganisatie ook nog steeds bij.
7: Er zijn in ieder geval 7 mensen geweest die vuurwerk hebben ingeleverd in Terneuzen vandaag. Morgen kan dat opnieuw, dan in Middelburg. Nu het vuurwerkverbod ingegaan is, is al het vuurwerk verboden, behalve kindervuurwerk. En het Rijk biedt mensen de kans om het vuurwerk dat ze nog hebben liggen anoniem in te leveren. Startend dus vandaag in Terneuzen. De komende 4 maanden zijn er 7 dagen ingepland waarop de politie extra controleert op het vasthouden van een telefoon in de auto. Die dagen zijn verspreid over Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. In dit jaar zijn er tot nu toe 13 van dit soort dagen geweest in deze regio en in totaal 1233 boetes uitgedeeld. Zo'n boete is €440. Een van de blikvangers van de ZLM-tour heeft afgezegd. Jonathan Milan is nog niet voldoende hersteld van een polsblessure die hij opliep bij een zware valpartij in de Renewy Tour. Het betekent dat de belangrijkste sprinter wegvalt. De ZLM-tour begint morgen met een tijdrit in Capelle. Donderdag is er een etappe van Westkapelle naar Heinkesand. En het is allemaal te zien bij ons op televisie. Het weer dan nog. Vanavond is het helder, maar vannacht is er wat meer bewolking. En later in de nacht kans op wat lichte regen. De temperatuur daalt naar 14 tot 16 graden. Morgen is het voornamelijk bewolkt. Er kan verspreid wat regen of motregen vallen en het wordt 21 à 22 graden. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
5: Goedenavond.

Bluff en levenslang hier bij Omroep Zeeland. Met zometeen het verhaal van onze ziel van de dag. Zijn naam is Theo Sarneel. En hij nam mensen op sleeptouw vandaag door de metamorfose van de binnenstad van Terneuzen. En dat deed hij heel letterlijk. Zijn verhaal hoor je zometeen. Hier in Zeeland komt thuis, net als Bruno Mars en Risk It All. Eerst de best of both worlds.

0: Bruno Mars hoorde je. Een Risk It All hier bij Omroep Zeeland. En de binnenstad van Terneuzen die ondergaat een metamorfose. En de gemeente wil inwoners en geïnteresseerden meenemen in de veranderingen. En dat nemen ze heel letterlijk. Want onze ziel van de dag die gaf namelijk een rondleiding vandaag door de binnenstad. In de vorm van Theo Sarniel. Theo, goeie avond.
1: Hey, goeie avond.
0: Allereerst, waarom ging je nou precies vandaag op pad?
1: Nou, het overigens was een bijzonder feestelijke dag om als ziel van de dag door Terneuzen te mogen lopen met een groep mensen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rondom de binnenstad. En dat is ook het thema geweest van vandaag. Er zijn een viertal grote projecten geweest waarin ik uitleg heb gegeven over wat staat er nog allemaal te wachten, wat is er gerealiseerd en waarom worden dingen in de binnenstad van Terneuzen gedaan.
0: Ja, want er gaat veel gebeuren, er is veel geld mee gemoeid. Jij zegt langs vier plekken zijn jullie geweest. Welke plekken waren dat?
1: Nou, we zijn begonnen natuurlijk rondom de Herengracht. Dat is het meest tastbare en gerealiseerde project wat er op dit moment zichtbaar is. Ja. Heel veel vergroening, mooie waterpartij, nieuwe bestrating. Gezorgd dat de auto's wat meer op de achtergrond blijven en fietsers

0: voetgangers en dergelijke, dat die als eerste gebruik kunnen maken van de openbare weg. Dus de straat is er helemaal op die manier op ingericht. Daarna zijn we naar de echte binnenstad geweest, naar het het raadsledenbuurt. En daar heb ik verteld over wat er gebeurd is aan sociale cohesie in de buurt. Maar vooral de projecten laten zien van het opknappen van huizen. Het laten zien dat er huizen geïsoleerd zijn. Want de woningen zijn daar op zich een stukje kleiner dan in de rand van Terneuzen. Mm-hmm. Maar voldoen enorm nu aan de behoeften van jonge mensen, van starters en dergelijke allemaal. Ja. Plus dat er mogelijkheden zijn voor straks misschien wel een kleine nieuwbouw daarin. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk het tweede deel waar ik geweest ben. Het derde, dat is wat we noemen het kunstkwartier. En dat is het cultuurkwartier, sorry. En dat is het gebied rondom de Nieuwstraat, waar het theater staat, de bioscoop, die overigens nog steeds open is, horeca en dergelijke. Ja, ja. Waar heel veel te gebeuren staat rondom vergroening, de bestrating anders. En ook de bouw van een tweetal appartementen en een hotel, die daar het centrale middelpunt in de Nieuwstraat geworden.
1: Okay.
0: Maar het meeste waren de mensen natuurlijk geïnteresseerd in de winkelstraten. Dat was het vierde.
1: Ja.
0: Want laat eerlijk wezen, in de Noordstraat staan er hoofdwinkels leeg. En dat is niet aantrekkelijk, dat is niet leuk. Daar is een enorm project aankomend en dat heet Volop. En daarin, dat heb ik ook verteld, worden mensen uitgenodigd die in de kunst- en cultuursector zitten, die startend ondernemen zijn, die maatschappelijke initiatieven tonen, om daar in contact te treden met pandeigenaar, om op die manier via een gebruikersovereenkomst het pand te gaan inrichten en daar zelf een aantal activiteiten te kunnen ontplooien.
1: Uh-huh.
0: Die startbijeenkomst is binnenkort.
1: Uh-huh.
0: En daar zijn inmiddels al 75 aanmeldingen voor. Nou, dat is enorm natuurlijk.
1: Ja, maar het laat wel zien ook dat het leeft natuurlijk, hè?
0: Het leeft en de behoefte die is er ook. Want mensen die, natuurlijk zijn er mensen die roepen alleen maar het zit te slecht en het ziet er niet uit.
1: Nee.
0: Maar er zijn heel veel meer mensen die er echt iets aan willen doen. Dus die een start willen maken om die leefbaarheid in die binnenstad verder te ontwikkelen.
1: En wat denk je, gaat dat lukken?
0: Ja, natuurlijk gaat het lukken. Zeker als er zoveel enthousiaste mensen zijn die daarmee gaan starten. Ik denk dat ik een van mijn volgende rondleidingen mag vertellen dat er nog meer zijn. Dat er misschien wat tekort aan ruimte is.
1: Okay.
0: En eigenlijk hoop ik dat te mogen vertellen.
1: Ik wou zeggen, laten we hopen dat er dan een vervolg op komt. Inderdaad, dank in ieder geval om eventjes te vertellen over die rondleiding vandaag. En wat er dus gaat veranderen daar in de binnenstad van Terneuzen. Theo Sarneel, onze ziel voor de dag. Fijne avond. En tot de volgende. Dag hè.
0: Dag.

0: Anastasia left outside alone. Het is 7:09. Ondernemers in Zierikzee die grijpen de afsluiting van de Zeelandbrug aan voor een campagne. Ze hopen namelijk dat mensen die anders over de brug rijden naar Goes om te wikkelen, dat nu in Zierikzee doen, vertelt de binnenstadmanager Steven Schravenzande.
1: Dit zagen wij natuurlijk al aankomen als een moment waarin er mogelijkerwijs of mensen niet naar ons kwamen, of we een mogelijkheid hadden om juist mensen naar ons toe te trekken. En ja, van dat tweede hebben we nu een campagne gemaakt.
0: Vanaf vandaag de 6 weken afgesloten de Zeelandbrug. Dit heb je nog meer gemist vandaag hier op de radio. Kunstenaar Stefan Telen uit Goes die maakte een bijzonder eerbetoon in Seer Arendskerke aan beeldkunstenaar Gerard Marinus Verkerken. In 1 dag maakte hij een meer dan levensgroot muurportret van zijn hoofd.
2: Ja, het was dus van het weekend was dus tussen kunst en iets. Dus het is eigenlijk tijdens het evenement. Dus van 10 tot 6, van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds heb ik eraan gewerkt. En omdat er wel heel veel afleiding was, wil ik van de week nog even in alle rust de puntjes op de i zetten. Maar ja, ik denk dat ik heel ver ben. En,
3: maar Stefan, dus, zeg je nou dat je dit levensgrote hoofd, dat je dat in 1 dag gemaakt hebt?
2: Ja, dat klopt.
0: Een bijzonder verhaal. En anoniem en zonder boetes je overgebleven vuurwerk inleveren. Kom vandaag in Terneuzen, morgenochtend kan dat in Middelburg. Maar dat zijn de enige 2 inleverpunten in de provincie. Is dat eigenlijk genoeg om mensen hun verboden vuurwerk ook echt te laten inleveren? Janna reageerde in Zichthut, maar ze was nogal sceptisch.
4: Omdat het daar is verkocht. Dat is niet gekocht om terug te geven. Ik zou er geld voor krijgen uit herleverd. Maar ben je gewoon weg?
0: Nee, dat is weg, ja.
4: Ja, nou, dan gaan ze dus gewoon zelf lekker afsteken.
0: Ja, denk je dat?
4: Ja, wow.
0: Dat denk ik niet, dat weet ik. Ja.
4: Ja, kom nou. Dat is het beste van je geld in vuurwerk. Ik pak gewoon mijn eigen. Ik schiet niet meer af. Ik schiet nog wel eens mee iets, maar niet meer mee vuurwerk.
0: Oké, ja.
4: Maar ik zou dat van zijn levensdagen niet doen. Ik zou haksie. Ik schoot dat lekker af. Misschien dat direct op mouw, ja. En ik denk eerlijk wel. Ik vind het echt een lachertje. Hoe kom? Ja, vooral die gemeente nog. Ik heb 7e, zei je. En ben er nog geweest.
0: Er zijn 7 geweest vandaag in Terneuzen. Nou, dan gaan ze morgen naar Middelburg. En daarna trekken ze door het hele land met deze actie.
4: Ik ben wel eens benieuwd dat het allemaal komt. Maar ik geloof er niks. Maar ik vind het echt een naïeve gedachte.
0: Dus Janna, in zegt het maar eerder vanmiddag. Zometeen na 7 uur heel veel fijne muziek. Van onder andere Miley Cyrus, Stella Lefty, Queen komt voorbij. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat volg je ook vanavond, vannacht, altijd, via de site en de app van Omroep Zeeland. Morgenochtend, dan is Remco er weer vanaf 6 uur met een nieuwe Zeeland wordt wakker. Vanavond, That Was Yesterday, Fortnow hoor je nu.

De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater-Tiendaagse.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
13: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
14: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
13: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
12: Er viel een dode en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
15: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
12: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
10: Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
1: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
3: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het geen geschossen zijn sollen.
1: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriens is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseert het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
3: En wat ik al bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
1: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gim Balduk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep
2: Zeeland. 1, 2, 3.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.